0: Ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kaif.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora
3: Khan. Hi, I'm Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. KLM en Transavia hebben verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Milieudefensie wist in 2021 al dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Netbeheerder Nexus vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. KLM en Transavia hebben verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Milieudefensie wist in 2021 al dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. KLM en Transavia hebben verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Milieudefensie wist in 2021 al dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: वासुदेव
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is er grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Amesha.

Ujala Radio Headlines. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. En bij opgravingen in de Notre Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam is de file wat langer. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet nu 9 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

Net half zeven geweest in de uitzending van Ujala Radio. Hartelijk welkom allemaal. Goedemorgen Nederland. Namens directie en crew van Ujala Radio heet u allen heel heel hartelijk welkom. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Het is woensdag 3 juni 2026. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het voelt lekker aan. In huis zal het wel wat warmer aanvoelen dan ze hier bij de meteorologische dienst aangeven. Maar dat is dus de officiële temperatuur. Maar hoe het ook zij, wens u een hele goede dag toe. Dat zullen we wel merken in de nieuwtjes wat ik strakjes voor u heb. Hoe het is geweest, want ze hadden code geel ook afgegeven, hè? Ja, en ik zei het al. Zo'n 14 graden geven ze dus nu aan. En hoe het strakjes gaat worden, ga ik u ook nog later doorgeven. Laten we van start gaan met Good Day with RJ. Het programma met daarin de actualiteiten. En ook wel de mooie liedjes die ik voor u erbij heb gehaald. Dan moest ik even kijken met welke ik wilde beginnen. Want ik zie zoveel leuke liedjes waarmee ik van start wil gaan. Dus dacht ik, kom, we gaan met deze Gali Gali Dil van start. Armaan Malik en Payal Dev en Raj Ashu hebben hieraan meegewerkt.

Gali Gali Dil, ja, dat was dus van Armaan Malik, bijgestaan door Payal Dave ook weer. Inmiddels is het geworden 7:07. Ik wens u allen een hele mooie dag toe. En u blijft voor zover het kan afgestemd op Pujala Radio. Van Fahim Abdullah krijgen we nu met Edbar uit Chandemiradil.

Allemaal prachtige songs, nietwaar? Maar daar heb ik er nog eentje voor je voordat we naar de 90's toe gaan. Een popsong is dat dus. Deze heb ik je één keer al laten horen. Teri Bahoki, Kami He. Julie, thanks.

Ja, dat was weer zo'n prachtig liedje. En als je hem vaker hoort, dan weet je allemaal niet beter. En dan zeg je ook weer van, wat een mooie song is dat. Diriba Hume Kami He. Ja. En dan heb ik ook alweer wat appjes binnengekregen. Dank je wel allemaal ervoor. Straks gaan we dan de namen daarbij doornemen. Maar voor nu gaan we richting de 90s. En waarmee wil ik beginnen? Nou, laat ik met deze uit 1997 beginnen van Kumar Sanu en Alka Yagnik uit de film Gupta.

Wat een mooie song ook alweer. En heeft aardig wat pit erin. Niet waar, maar zo gaat dat nou eenmaal. En ja, ik heb al heel wat appjes binnengekregen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst naar de volgende song. En dat is ook weer eentje van, is een solo dan, van Kumar Sanu. Waar we naar gaan luisteren. En daar ga ik strakjes dan de namen doornemen. Van alle mensen die me al appjes hebben gestuurd. Ja, ze zijn dan lekker op dreef hoor. Dat is zeker zo. Oké, enjoy this one. Ek Ta Dil, Ek Thi Dharkan.

Ja, wat een geweldige song was dit ook weer van Kumar Sanu uit de film Ek Tha Dil. Nou, dan heb ik zoveel appjes in de tussentijd binnengekregen dat het te veel is om nu alles samen er doorheen te jassen. Dus dat doen we strakjes na de commercial break. Maar laat ik dan maar naar het weerbericht toe gaan, want voor vanochtend trekken er wat buien van west naar oost over het land. Lokaal met wat onweer. Ja, daar moeten we ons grap voor zetten deze week. En daarna zal het wel vanuit het westen geleidelijk aan opklaren en is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen opnieuw buien. En die komen dan vanuit het zuidwesten. Het wordt vandaag maximaal 20 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tja, en morgen wordt het weer ietsjes minder warm. Dus vandaag is het een graadje of 20, laten we zeggen misschien 21 bij u in de buurt of 22. Maar dat is het dan ook weer. Daar moeten we het gewoon mee doen. Een fijne dag.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: AccuR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day. Goedemorgen, good morning met RJ. Good day with RJ.

hartelijk welkom allemaal. 7 over 7 inmiddels geworden. Een hele fijne dag wensen wij u van Jala Radio u toe. Dankjewel allemaal voor de mooie appjes, vele appjes die ik in de tussentijd heb binnengekregen. En ik zie dat ik ook hier een appje binnenkrijg van, als ik me niet vergis, moet dat van Ilse zijn. Ja, dankjewel Ilse voor jouw appje. Ook een hele fijne dag aan jou toegewenst, zal ik zeggen, daar in Tilburg. Geef het door aan de mensen om te luisteren naar Jala Radio, nietwaar? Oké, van Ilse gaan we naar Asha toe. Asha uit Haarlem, dankjewel voor je appje. En ja, wat een mooie tijd was dat vroeger, hè? Maar wij moeten er zelf een mooie tijd van maken hier nu. Wimla in Den Haag, hartelijk dank. Je bent druk bezig te koken, want het is alweer kook.

Daar dank ik je dan ook weer heel, heel hartelijk voor. En even kijken. Dan heb ik ook nog een appje gekregen van Imro G uit Groningen. Hartelijk dank. En je zegt van regen of geen regen. Weer of geen weer, zeg ik ook altijd weer. Wij zijn er altijd bij, want de radio draait 24/7. Dus zijn wij er ook weer bij. Have a nice day. Mais, je bent lekker in Valencia. Ik hoop dat je nog luistert. Je plaagt me ermee, hè? 27 graden daar bij jou in Spanje. Maar ja, wij hebben hier 20 graden. Vind ik ook wel lekker, hoor. Want ik heb zo'n last van die hitte. Hooikoorts, weet je wel. Maar geniet ervan in elk geval. En de groeten aan alle vakantiegangers daar. Chante Tahlu, jij geniet ook van Ojala Radio. En je zegt dat eerste liedje van Armaan Mendik was top. Dankjewel, Gali Gali Dil. Raadje is ook vroeg van de partij vandaag. Dankjewel, Raadje. En een fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Ria gaat zometeen trainen. Ja, dat doe je altijd op de woensdag. Een fijne dag ook aan jou toegewenst, meis. En ook Auntie Jessie is er lekker vroeg bij vandaag. Ook een mooie dag aan jou toegewenst. En Haji Abdul Wahab Dennis, dank je wel voor je appje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Zo, dan gaan we maar gelijk van start. Gaan we meteen van start. Ja, vandaag ben ik in een rumble de bumble stemming, kan je zeggen. Allemaal een beetje meer songs met dit. En deze tunery is daar ook een van.

Tjunderi Tjunderi was dat ook weer. En van Tjunderi Tjunderi, ja, die heb ik ook weer voor je klaarstaan. Dan deze uit de film Petit Petit Nie or Vodou.

0: Dat was weer een geweldige song van, even kijken, dat was dus uit Petit Petit or Vo Do. En strakjes heb ik dan weer, nee, laat ik het nu maar direct doen. Die jongelingen die zitten er ook op te wachten. En Armaan zegt, ik ben ook in de Rumble de Bumble stemming. Ja, dat kan ik me best wel voorstellen, Armaan. En Ashmi, ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. Groeten aan je man Ravi. En vooral ook aan Kiwi, hè. En de vakantiegangers die er bij jou zijn. Ook Lachmanji uit Scheveningen wens ik een hele mooie dag toe. En zeer zeker ook aan Andrew en Chitra. Mooie woensdag aan jullie allen toegewenst.
1: Yo.
0: Yo. Ja. Daar gaan we dan. Bootsy Bichalo.
1: Sing.

Jojo, Honey Singh was dat. En van Honey Singh gaan we door naar de film Baghi 2. Navraj Hans en Plakmochaal. Mundia. Henny en Shirley, ook een hele fijne dag aan jullie daar in.

बच गए जी। Ja, als je blijft luisteren naar Rojala Radio, moet je ook wel opletten. Hè? Niet al te luid zetten, want anders maak je buren gerucht of je oortjes gaan eraan. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Even iets dat een tikkeltje rustiger is voor je. Ja, dat doen we dan met deze Sajjana Hey Mujhe. Een oud liedje in een trendy outfitje gestoken. En straks krijgen we de nieuwste uit Welcome to the Jungle.

Ja, dat was weer even een hele leuke van... een popsong is dat gewoon weer. Shruti Rani heeft dat gezongen. Sajana Hai Mujhe. En dan heb ik de nieuwste voor je, zoals eerder gezegd, uit Welcome to the Jungle. Ucha Lamba Kat.

Dat was dus de nieuwste uit Welcome to the Jungle. Ook weer zo'n comedy. Hebben we al vanaf 2007 de eerste gehad. En eentje van een tijdje geleden is deze van Achint. Mikey McClary. Yeek Zindagi.

Allemaal van die heerlijke liedjes krijg je dan te horen hier bij Ojala Radio. Maar in de tussentijd is het ook alweer 7:55 geworden. Dus laat ik nu maar gelijk met de nieuwtjes van start gaan. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar, oktober, is ingegaan, hoopten hulporganisaties dat dat wat verlichting zou brengen voor de Palestijnse bevolking in Gaza. Hoewel er mondjesmaat hulp binnenkomt, is de humanitaire situatie nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk. Zo zeggen meerdere hulporganisaties, waaronder Oxfam, Novib en het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is er een enorm tekort aan bijna alles. In Gaza dus. En dat komt volgens hen doordat de Israëlische autoriteiten mondjesmaat hulpgoederen Gaza binnenlaten. Er is bijvoorbeeld een gigantisch tekort aan medicijnen. Onze collega's, zeggen ze, van de Palestijnse Rode Halve Maan, vertellen dat ze nog voor 3 maanden medicijnen hebben. En dat zegt Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Tientallen vrachtwagens met hulpgoederen staan aan de grens om Gaza binnen te rijden. Het is een politieke keuze om die niet binnen te laten. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Ze zeggen van dat mag niet en dat mag niet en dan mag wel eentje naar binnen. Zo gaat dat mondjesmaat, komt dat dus naar binnen. En door het medicijntekort kunnen ziektes niet goed worden bestreden. Zo zien dokters van de wereld dat er sinds maart meer mensen waterpokken krijgen en vanwege een gebrek aan sanitaire voorzieningen krijgen meer mensen cholera volgens het Rode Kruis. De verspreiding van ziektes en met name infectieziektes wordt volgens de hulporganisaties ook veroorzaakt doordat mensen dicht op elkaar zijn, leven in vluchtelingenkampen en vuilnis niet wordt opgehaald daar. Ja, als het wordt opgehaald, is het ook maar mondjesmaat. Goed, we hebben strakjes... Er is nog veel meer hierover te lezen, dat kun je zelf ook wel doen. Maar we gaan ook naar binnenlands nieuws. Bij demonstraties die uit de hand lopen, moet harder worden opgetreden. Zo moet de burgemeester sneller kunnen ingrijpen en relschoppers harder worden gestraft. En dat willen de minister... Dat zijn dus Pieter Heerma van CDA en David van Weel van VVD. En dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. De afgelopen weken ging het verschillende keren mis. Activisten en Extinction Rebellion die blokkeerden onlangs nog het spoor bij Utrecht Centraal, ondanks een verbod van de burgemeester. En demonstranten in Loosdrecht die stichten brand bij een tijdelijke AZC-noodopvanglocatie waar zich vluchtelingen bevonden. De aanpassing van het demonstratierecht volgt niet op deze incidenten, zegt Heerma. Dit is een discussie die al een aantal jaren speelt, waarin ze zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstig ontsporen. En dat leidt tot zoveel discussie dat het volgens het kabinet tijd is om de wet die al 40 jaar niet meer is aangepast tegen het licht te houden. Dus kunnen burgemeesters straks makkelijker demonstranten van ene plek naar de andere plek verplaatsen als een demonstratie uit de hand dreigt te lopen. Ja, en ook kunnen burgemeesters straks makkelijker ingrijpen als het misgaat tijdens de demonstraties. Deze noodbevoegdheid wordt expliciet opgenomen in de demonstratiewet. Nou, we hebben strakjes nog meer nieuwtjes. Laten we eerst gaan naar een prachtige song uit de film Sati. Onlangs overleden Zuman Kalyanpour. En dit zingt ze samen met Mukesh Ji.

best songs krijg je hier te horen bij Ojala Radio. Oké, laten we nu dan maar verder gaan met het nieuws. Ander binnenlands nieuws. Bedrijven met personeelstekorten die kiezen steeds vaker voor automatisering in plaats van hogere lonen of betere werktijden aan te bieden. Robots en AI moeten het werk verlichten, maar kunnen ook banen veranderen of laten verdwijnen. Bedrijven proberen dus personeelstekorten niet meer vooral op te lossen door een aantrekkelijkere werkgever te worden. Automatisering is dus nu de meest genoemde maatregel. En dat blijkt dus uit onderzoek van het statistiekbureau CBS. Voor bijna de helft van de bedrijven met een personeelstekort is meer automatiseren de belangrijkste ingreep. En daarbij gaat het om bijvoorbeeld robotisering en ondersteuning door AI. In april 2026 zei 30% van alle bedrijven vanwege een personeelstekort meer in te zetten op automatisering. Een jaar eerder lag de nadruk nog op betere arbeidsvoorwaarden, zoals hogere lonen of gunstigere werktijden. En de verschuiving is zichtbaar in bijna alle bedrijfstakken. Vooral veel grote ondernemingen en bedrijven in de informatie en communicatie gaat het om bijvoorbeeld robotisering en ondersteuning door AI. In april 2026 zei 30% van alle bedrijven vanwege een personeelstekort meer in te zetten op automatisering. Een jaar eerder lag de nadruk nog op betere arbeidsvoorwaarden, zoals hogere lonen of gunstigere werktijden. En de verschuiving is zichtbaar in bijna alle bedrijfstakken, vooral veel grote ondernemingen en bedrijven in de informatie.

over sport en recreatie slonk juist het aandeel bedrijven dat deze stap zet. De krapte op de arbeidsmarkt neemt wel af, maar de druk om slimmer te werken blijft wel groot. Ja, wat ze dan gaan doen? AI en automatiseren. En vooral in die sectoren, zeg maar in informatie en communicatie, is dat dan het grootst. Dat ze AI gaan inzetten voor je. En dat is dan makkelijker, hè? Dat is dan veel makkelijker. En dan heb ik dit nieuwtje ook nog voor je. In het zuiden van Frankrijk wordt al dagen gezocht naar een 11-jarig meisje dat sinds vrijdag vermist is. De politie heeft een 41-jarige man opgepakt, een vader van een vriendinnetje van het meisje. Vorige zomer werd aangifte tegen hem gedaan om vermeend ontucht met een minderjarige. De zaak zorgt voor veel beroering in Frankrijk en de ontwikkelingen zijn al dagen voor pagina nieuws. Sinds afgelopen vrijdag wordt het 11-jarige meisje Liana vermist en zij werd voor het laatst gezien op school in Florence, een plaats op zo'n 80 kilometer ten westen van Toulouse in het departement Gers. Er is een massale zoekactie ingezet rondom Fleurance. En de Franse politie heeft onder andere met duikers een rivier van en meer doorzocht. Een rivier en een meer doorzocht. En er zijn ook drones en helikopters ingezet. Inwoners van de plaatsen die deden zondag ook mee om te helpen met de zoekactie. Nou, dat is erg hoor, dat mensen dat soort dingen doen. Het is... Wat een wereld leven we toch in. Heel erg. Wat een wereld leven we toch in. Het is heel erg. Ik heb er geen woorden voor. Even wat rustigs erbij. En Jan de Miradil heeft ook deze een mooie titeltrack. MUZIEK

Zo krijg je al die prachtige liedjes te horen. En als je de film hebt gezien, dan zeg je ook wel, wauw, dat was een goede film ook weer. Niet waar, ja? En ook Yvonne Douwelen uit Den Haag wil ik een hele mooie dag toewensen. Dankjewel, ook Kees, voor jouw appje. Brabha, ook voor jou een fijne werkdag toegewenst. Ook Sudeesje is van de partij en hij zegt ook een mooie dag toegewenst. En ook Parasagar Damoli, enjoy Ujala Radio. Ja, dan heb ik hier dit nieuwtje nog voor je. Achter de snelle opmars van Chinese automerken in Europa schuilt echter een belangrijk nadeel. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Chinese elektrische auto's en plug-in hybrids veel sneller in waarde dalen dan modellen van de gevestigde merken. De opmars van Chinese autofabrikanten in Europa lijkt voorlopig niet te stoppen. Ondanks de extra importheffingen die de Europese Unie heeft ingesteld op Chinese elektrische auto's, blijven merken als BYD, MG en XPeng marktaandeel te winnen ten koste van de traditionele autofabrikanten. Toch klinkt er een waarschuwing uit Duitsland. Uit onderzoek van het gerenommeerde analysebureau DAT, waarover Autonews Europe bericht, blijkt dat de restwaarde van Chinese auto's veel sneller terugloopt dan verwacht. Ja, en als je geïnteresseerd bent in de rest van het bericht, dan kun je het allemaal wel nalezen. Want volgens de nieuwste cijfers van DAT was een Chinese plug-in auto in april 2026 na 3 jaar gemiddeld nog slechts 47% van de oorspronkelijke nieuwprijs waard. En begin 2024 lag dat percentage nog op 61%. Dus dat daalt heel snel. Dus die goedkope auto's, Chinese auto's, wel leuk dat het er is en dat het ook nog een stukje goedkoper is, blijkt toch wel dat het een veel minder waard is. Zo gaat dat nou eenmaal, daar kun je niets aan veranderen, dat is nou eenmaal zo. Say wow! Dat gaan we doen ook, ja.

Ja, dat is inderdaad wauw, zoals hij dat zegt. Heel erg mooi. Nou, de appjes heb ik al doorgenomen met u. Hier en daar heb ik nog wel wat nieuwtjes. Maar misschien doen we dat strakjes. Blijf in elk geval wel afgestemd op your favorite radio station. Oh ja, de mensen die last hebben van hooikoorts, ik heb er ook last van hoor. Die moeten wel bij tijd hun tabletjes innemen. Of een stoombadje nemen met wat kruidnagel daarin, heb ik begrepen van mensen dat het er goed blijkt te zijn. Ja. Nou, dan heb ik hier mijn 70er jaren song nog voor je. En dat is weer eentje van Suman Kalyanpur en een klassieke. Uit de film Geet, Bansuri Bajai.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt, zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velzen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot een uur en vanuit Den Bosch tot ruim een half uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujana Radio. Tu jaane hai toh. Tu jaane hai toh. Abujana Radio. Sabse badhkar wala.

Zo, hartelijk welkom allemaal. Heeft u de radio net aangezet? U bent afgestemd op jouw favoriete radiostation, hè? Ojala Radio. Hele mooie dag aan u allen toegewenst. Wordt ongeveer een graadje of 20 vandaag. We moeten ook wel weer rekening houden met wat onweersbuien. Dus die plu moet je meenemen of je regenjas dragen. Dan ben je goed beschermd. In elk geval heb ik weer wat appjes binnengekregen van Marianne uit Groningen. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En vanuit Arnhem van Sjarda. Zeker blijven luisteren naar Ojala Radio. Monique ook een goedemorgen. Lucy in Utrecht ook een fijne dag toegewenst. En ook Norma daar in Arnhem wil ik een mooie dag toewensen. En ook aan je man. En de groeten aan de mensen van kantoor, hè. 7:07 inmiddels geworden. Wij gaan nu richting de 80's. En dan heb ik deze voor je uitgekozen van Little Mangeshkar en Suresh Varkar.

जब से देखा है तुझे या dat prachtige lied bracht ons naar 12 over 8. Anoop uit Den Bosch, dankjewel ook voor je appje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Hè? En ook Amina uit Zuidoost is erbij. En geniet vooral van de oude liedjes. Hè? Ja, ik weet dat veel mensen daarvan genieten. Maar ja, strakjes, na de commercial break van 9 uur... krijg je ook weer wat mooie songs te horen hier bij Ojala Radio, hoor. Dus blijf gewoon afgestemd op Ojala Radio. Wie er daarna komt om uw aangenaam bezig te houden, gewoon blijven luisteren naar Ojala Radio. Straks heb ik nog een berichtje voor je over een Nederlandse viroloog die in de VS is aangeklaagd. Ja. Wat hij gedaan heeft, dat moet ik je dan straks vertellen, hè. Eerst gaan we naar Badja toe.

Heerlijk liedje was dat ook weer van Bacha. En even kijken, ja, Bacha. En Noura Fatehi heeft ook meegedaan in de clip. En als ze ook meegezongen heeft, ja, want ze schijnt ook nu ook een beetje mee te zingen, heb ik gemerkt. En deze hebben we al gehad gisteren. Die hoef ik nu niet meer voor je erbij te halen. Laat ik deze voor je afdraaien. Eentje van een tijdje geleden ook alweer. Arjit Singh en Nikita Gandhi.

Zoals dan moet je altijd bijdragen. Leke Prabhu Kanaam. En dan heb ik hier zo'n geweldige song ook uit de film Ik Kies. En de player staan. Bunke Dikha.

titeltrack kan je wel zeggen. Bunke Dikare de Ekis. Jasmine Sandles was dat samen met Agastya. Even kijken. Nee, Dharmendra Weilen heeft erin gespeeld. Is zijn laatste film. En ook samen met Agastya Nanda. Dat is de kleinzoon van Amitabhji. En Jaideep Ahlawat. Die hebben er allemaal in gespeeld in deze film. Ik kies. En dit hoef ik je niet te zeggen.

Ja, de tweelingzusters, die hebben het gedaan, gemaakt. Zo'n kort stukje van Michael Jackson. Alles wat de klok slaat nu is Michael, hè. Komt heel veel voorbij. Dat komt door toedoen van zijn neefje Jafar. Die in de film Michael speelt, hè. We hebben het allemaal gezien, toch? Iedereen is laaiend enthousiast erover. Het is weer alsof hij weer helemaal terug is. Maar dat is niet zo. Anyway. Margriet. In Estepona. En dan moet ik Waldo dus apart groeten. Want Waldo is vandaag lekker thuis gebleven. Hier in Nederland in Zwaag. Een hele fijne dag aan jou daar toegewenst in Zwaag. Carpe diem, zeg ik dan. Pluk de dag, want de meiden die zijn lekker de bloemetjes aan het buiten zetten in Estepona. Hé Waldo, Maltierinka, dacht ik zo. Allemaal zijn ze even lekker eruit gegaan. Nou, geniet ze, Margriet. En ook Lekbeertje en Parivare in Purmerend wil ik een hele mooie dag toewensen. Dankjewel voor jullie appje. Ook van, wie was dat? Oh ja, dat was van Rachid uit Amsterdam. Dankjewel ook voor je appje en een mooie dag ook toegewenst. Werk ze. Iedereen die aan het werk is, een fijne dag toegewenst. Zo, dan zei ik dat ik ook nog een nieuwtje voor je heb. Maar dat nieuwtje gaan we dan doen na deze song. Mashuka.

Mashuka Mashuka was dat en dat was uit de film Cocktail 2. Als ik me niet vergis heb ik ook nog een nieuwe uit de film Cocktail. Dus krijg je straks van me te horen. Eerst dit. De Nederlandse viroloog. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met gedeactiveerd Mpox-virus vanuit Afrika en het daarover liegen op de luchthaven in Detroit. Ook een collega-onderzoeker uit Cameroen moet om diezelfde reden voor de rechter verschijnen. En dat meldde een Amerikaanse rechtbank en de FBI. Het tweetal werd in januari tegengehouden op de luchthaven na een vlucht vanuit Parijs en een verblijf van 9 dagen in de Republiek Congo. Volgens de FBI ontkende de Nederlander stellig dat hij biologische materialen of monsters mee terug naar de VS bracht. Uit later onderzoek bleek dat de twee onderzoekers buisjes met gedeactiveerd Mpox-virus bij zich hadden, aldus de FBI. Een virus wordt gedeactiveerd om het te kunnen onderzoeken en het kan zich dan niet vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch nemen de autoriteiten de zaak hoog op. Ze hebben onze wetten overtreden door virale ziekteverwekkers te smokkelen in een volgepakt commercieel vliegtuig vanuit een uitbraakgebied in de Republiek Congo. Laat dat even goed tot je doordringen, zegt de openbaar klager in een persbericht. Ja, je weet dus dat je een strafbaar feit pleegt. Ook al kan dat ding geen infectie meer veroorzaken of kan het zich niet meer vermenigvuldigen. Maar toch, je mag dat niet zomaar meenemen. En dat hoor je te weten, dat weten ze. Want anders had je het niet gedaan, verstopt in je koffer of waar dan ook. Maar goed, dat is dus wat hen boven het hoofd hangt. Dat moeten we nog maar even afwachten. Hè. Want dan zullen we het wel merken. Anyway, Mooi Johan krijgen we dan nu te horen uit de film Paddy.

zo tjikkerie tjikkerie van Mohit Johan uit de film Paddy gehaald. Om ervoor te zorgen dat de bussen in Utrecht deze zomer, ondanks de krapte in het rooster, gewoon blijven rijden, gaat Transdev chauffeurs meer betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra werken tussen de 170 en 200% uitbetaald. En dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer. Chauffeurs die door de week een extra dienst op zich nemen, die krijgen 170% uitbetaald. En wie extra werkt op de vrijdag en de zaterdag, die krijgt 200% uitbetaald. Tijdens de zomervakantieperiode van 11 tot en met 29 augustus krijgen chauffeurs voor alle extra diensten hun dubbele uurloon. En volgens een woordvoerder van Transdev gaat het om een tijdelijke maatregel. Ze hebben het op dit moment alleen in Utrecht ingesteld, want daar is het dus wat drukker wat betreft een tekort aan chauffeurs. Dus moeten ze van alle kanten proberen mee te werken. En Transdev die denkt van, nou weet je wat, wij geven ze wat extra uitbetaald. Dan gaan ze wel werken. Inderdaad, ik wil bijna ook op de bus gaan. Maar dan wel in Utrecht, hè. Anyway, dat hangt dus allemaal samen met factoren zoals de krappe arbeidsmarkt, verzuim en verlof. Want ja, straks hebben we ook weer de vakantieperiode van 11 juli tot en met 29 augustus. En dan heb je weer een krapte op de arbeidsmarkt. En Transdev die hoopt dat het extra loon ertoe zal leiden dat chauffeurs meer diensten op zich gaan nemen. Ik denk het haast wel hoor. Niemand zou zo gek zijn om te denken van nee, wij doen dat niet. Extra centjes altijd meegenomen toch?

तेरा हो जाऊं बाय जुनिता गांधी एंड स्टेवन बेन एंड आउट ऑफ सॉफ्टवेयर आउट ऑफ फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। Dan heb ik ook nog dit berichtje voor je. Dat is een schokkend bericht, ja. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor in Southampton neergestoken, maar werd door agenten aanvankelijk behandeld als verdachte nadat zijn moordenaar had beweerd dat hij slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Nowak was in december vorig jaar na een avondje uit met vrienden alleen op weg naar huis toen hij 5 keer werd gestoken. Zijn moordenaar, de 23-jarige Britse Sikh Vikram Digwa, werd gisteren veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De politie kwam ter plaatse nadat Digwa's broer de hulpdiensten had gebeld, waarop hij zelf ook te horen was. En daarin werd gezegd dat Digwa slachtoffer was geworden van een mishandeling en werd ontkend dat er wapens gebruikt waren. Toen de agenten arriveerden, vertelde Digwa dat hij slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Maar als de jongen alleen is, ga je toch niet zomaar iets doen, iets zeggen. Nowak zegt 9 keer dat hij niet kan ademen op de bodycambeelden. Hij smeekt dus om hulp en ook zegt Nowak 4 keer dat hij gestoken is. En erkent die antwoord: ik denk het niet, vriend. Nou, dan moeten ze allemaal nog eens een keer goed gaan bekijken. De beelden. En ja, de waarheid kan je niet meer echt achterhalen, hè. Dat is altijd de moeilijkheid hiermee. Anyway, we gaan weer eventjes een rustige song erbij halen.

Geweldig lied, Terry Begeer was dat van Pamandeep Rajan en Arunita Kanjilal. Ja, ze zijn er nog allemaal, zijn ze druk bezig ook en zo. En even kijken we nu naar het weer. Het is nu, ja, in huis is het veel warmer, of waar je zich ook allemaal bevindt, is het een stuk warmer dan wat ze hier aangeven van 16 graden. In elk geval, vandaag wordt dat dus buien dat we dan hebben. Vanmiddag valt dus met name landinwaarts nog af en toe een buitje. Maar de zon breekt ook af en toe lekker door, zoals nu in Zuidoost. Zie ik een zonnetje. Het wordt al met al zo'n graadje of 20. En voor morgen moeten we rekening houden met iets minder aan temperatuur. 18 graden, hooguit 18 graden zal het worden. Dus morgen wordt wel wat frisser. Voor vandaag valt het nog mee. 20 graden vinden we ook wel lekker. Ja toch? Ik ga u een hele fijne dag verder toewensen. Mag ik u al een heel, heel hartelijk danken voor de appjes die ik heb mogen ontvangen van u allemaal. Blijf zeker afgestemd op het Jala Radio. We krijgen straks nog wat mooie songs te horen. En misschien komt een omroepertje ook wel erbij. Je weet maar nooit. Ik zie het wel hier niet staan, maar het kan best wel dat je Vijay hoort. Of dat je Subhas hoort. In elk geval, na Terry Begeer, waarmee ik... Dat was mijn een voor de laatste song, ja. Dan ga ik naar een andere uit Dodiwanis Hermé. Ook een van de songs van dit jaar ga ik u dus groeten. Ik wens u een hele fijne dag toe. Signing off voor Jala Radio RJ. Shubhdinek Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Aur Muskurate Rehna. Graag tot morgenochtend om 6:30. Dan ben ik er weer om samen met u de dag te beginnen. U te begeleiden naar uw werk of de jongelingen naar school toe. Stay tuned to Jala Radio, your favorite radio station. The best in town.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
11: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat toch een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via het vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaas, heel veel luisterplezier.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim drie kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim drie kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: this is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Ujala Radio Headlines.
10: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek.
9: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
11: Ujala's Sona Chireya.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonalingam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
14: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNQR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 met daar 10 minuten op onthoud. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een politieonderzoek is de linkerrijstrook dicht. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala Radio, desh bhar mein tu jaane to. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Ha, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane to. Dhindora baja dijiye.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
6: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Christopher Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Christopher Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. De politie doet daar nu onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik. 1 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. N65 vanuit Tilburg bij Vught 4 kilometer met daar 1 kwartier oponthoud. En op de A76 van Aken naar Geleen bij Geleen 8 kilometer met 1.5 uur vertraging. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Arubiaanse Boudoir. Vandaag woensdag 3 juni clear. Welkom allemaal op deze mooie, prachtige woensdagmiddag. Baris dit naar huis op hoige. En nu schijnt de zon. En Ujala aapke paas, aapke ghar mein, aapke motorcar mein, aap jahan par bhi hai, Ujala aapke saath hai. Welkom, welkom, welkom. Het is woensdag en Aja de Mia wel reed, ja, hamar zat. Zometeen is het weer vakantie, kaitje kalhega. Pijl aan Suriname mee reed. Vroeger toen ik in Suriname was, daar hamar ik ook mamura. Dan moesten we liever van mama, jullie vakantie. Wel wacht ik er. Ham toen ik had vakantie kien lebe, dat toek haal je. Ja, en in Suriname, hem lo boeila, hem lo jijla vakantie kai. Na ke hem lo boeila, hem lo jijla vakantie pe, mana ham jijla vakantie kai. Maar vakantie na kauwel ja, hè? Vakantie eet je niet. Je gaat op vakantie. Toe vakantie pe ja, hè? Vandaag veel tories, veel muziek. Dus toe te jaar hoe ja. Welkom iedereen. Disney Sunwallo, luisteraars in Rotterdam, Den Haag, Enschede, Hengelo, Groningen. Kono kono ke shahar ham jab na le mein naam ta hame kwalik na liye. Maar heel Nederland mee toesoen ze ke hai via DAB+ naar Ujala en natuurlijk online worldwide.

Dus namens de hele familie Hasrat, Jitna Kala Torhega, en Mamu Jonhega. Namens hun ook, van harte gefeliciteerd, Sadia. En namens familie Jwala Prasad natuurlijk ook. Sadia Jwala Prasad, van harte gefeliciteerd.

Tot zover de felicitaties voor Sadia, Jawala Prasad, Jin Kraach, Salgrehe, Ujala Radio Kizer, Peshkiagehe, Sunwalu. We gaan verder met Ujala's Coffee Chai middagshow. En het wordt wel spang spang, want ik hoop dat die man vandaag veel Tories heeft meegenomen. Jaha Pergela vakantiepeer. Dus ja, je hoort het zometeen allemaal op Ujala. Headlines van vandaag. De inflatie in Nederland is in mei gestegen naar 3,5%, vooral door hogere energie- en consumentenprijzen. De zomer lijkt zich voorzichtig aan te dienen met temperaturen boven de 20 graden op veel plaatsen in het land. Nou, ik merk er nog niet zoveel van, hè? Eerst Pani, Pierdheer, Gham en dan weer Pani. Oranje werkt verder toe naar het WK voetbal 2026. In Ujala's Coffee Chai en Champions ga je ook veel horen over Oranje. En speelt vandaag een oefenwedstrijd tegen Algerije. Internationale treinreizen blijven populairder worden onder Nederlandse reizigers. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog. Diplomatieke gesprekken zijn nog gaande. India staat internationaal in belangstelling door een reeks belangrijke diplomatieke ontmoetingen in de regio. En Azië bereidt zich voor op grote economische en technologische bijeenkomsten deze zomer. Onderzoekers melden hoopgevende ontwikkelingen bij nieuwe behandelingen tegen alvleesklierkanker.

0: कोनो कोनो पी लेवे है गा कोई कोई पी लेवे है दत इमांत ये दान है ऑफंग कोई हसीना तो के ऑफंग करेगा डांसी में अस ये गेड्रंक है आई डाक्ट इट नीट हो Ujala's Coffee Chai, middagshow aan zonder heer.
1: This is DJ JSG.
0: Welkom allemaal, goedemiddag, namaskar. Welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Midday Coffee Chai. Het is woensdag, de week is doormidden en we nemen je mee langs het nieuws. Ja, langs het nieuws van dichtbij en ver weg. Van economische ontwikkelingen in Nederland tot nieuwe medische doorbraken en sportnieuws richting het wereldkampioenschap WK. Pak je koffie, chai erbij. Mijn hoe Lloyd Mahabir.

Ja, ja, ja, ja. Heerlijk nummer. Abu Jala's Coffee Chai Middagshow Aap Zonder Her. Nou ja, nog heel even, dan is die man er hoor. En dan hebben we natuurlijk heel veel Tories. Maar Coffee Chai moment, Coffee Chai moment. Een vraag voor tijdens de lunch. Wat geeft meer energie? Een dubbele espresso of het bericht dat het bijna weekend is? Ja, wat geeft je meer energie? Nou, voor mij geeft het energie dat het bijna weekend is en het is midden van de week. Dus ja, ik leef naar het weekend toe hoor. Een luisteraar, ja, ik wil Appert, hij zich aan mee. Ja, ze stuurt mij een bericht. Het is wel om van te lachen hoor. Dus too soon. Ik heb een smartwatch gekocht die mijn stress meet. Ja, die smartwatch van tegenwoordig kan alles, hè. Dus ik heb een smartwatch gekocht die mijn stress meet. Nu ben ik gestrest omdat ik steeds kijk hoe hoog mijn stress is. Nou, daar valt weinig tegen in te brengen.

Dat wil ik een klein stukje laten horen van Kidna Moeilijke. En nu is het wachten op de man himself, the man himself, Anand Chandrika Singh. Wereldnieuws, diplomatie rond Iran. De internationale aandacht blijft gericht op de ontwikkeling rond Iran. Achter de schermen wordt gewerkt aan diplomatieke oplossingen, terwijl de spanningen hoog blijven. In India, in de schijnwerpers. India speelt deze week een belangrijke rol in regionale diplomatie en internationale samenwerking. Dus blijf het nieuws volgen. Later deze zomer komen in Singapore en Londen wereldleiders, ondernemers en technologiebedrijven bijeen om te praten over AI, economie en innovatie. Hoopvol medisch nieuws. Wetenschappers melden positieve resultaten bij een experimentele behandeling tegen alvleesklierkanker. De ontwikkelingen worden wereldwijd met belangstelling gevolgd.

Kata Laga Ujala ke saath. Hai sir, ho raha hai sir. Sach dhach ke in summer clothing. Nou ja, vakantie bij Gala Demia, had mij een foto betreft alsof hij een film aan het maken was. En dat deed me denken aan Dilewale Dulhania Lejange in zo'n, hoe noem je zo'n bus? John Haga? Dubbeldekker toch? Ik zie Johan goed gebeurd of thada hega. Deed me denken aan Dilewale Dulhania Lejange.

0: Okay. Shahrukh Khan. Goedemiddag. Welkom. Toen heb ik toch in de enthousiasme, maar hij toch aankondigd, kreeg ik toe eigenlijk.
1: Ik ben er weer. Het horas is verdwalen.
0: Vakantie kalele.
1: Nee, man. Hoe noem je dat woord? Bhatkal, Riley, thoras, bhatkal.
0: Nee. Kan niet. Jij kan
1: ik
0: nooit
1: even de koers kwijt.
0: Nee, jij kan nooit de koers kwijt. Kan niet, Anand, kan niet.
1: Nee, jij nooit. Nee, dat is ook niet waar, hoor. Maar ja, ik heb Nederland wel gemist.
0: Huh? Nou ja, wij hebben jou gemist. De luisteraars hebben gemist. Ik heb jou gemist. Je weet toch, als je een relatie hebt met elkaar, toch? En je vriend of je vriendin is even een paar dagen weg, dan wacht je erop. Niet dat wij een relatie hebben, Anand, dat niet. Maar ik bedoel,
1: wij hebben zeker een relatie.
0: Dus ik heb het wel gemist.
1: Arre jaar, ham Nederland meskar lite tokena meskar ebe loit.
0: Oké.
1: Nee. Maar af en toe to jane ho jaiga.
0: Nee, maar af en toe
1: dan moet je wel even iets gaan doen.
0: Nee, je moet het doen toch.
1: Anders krijg je commentaar toch. Je bent saai.
0: Maar dan wordt het saai. Als je elke dag elkaar ziet en elkaar, weet je, kuch story na re jaiga kabhi kabhi
1: kuchai. Maar verwacht niet heel veel stories. Ik heb wel veel gedaan.
0: Oh, oké.
1: Maar sunna, hamen namach privé baat bata.
0: Nee. Maar het zag er wel leuk uit.
1: Je hebt een eigen baat betaald bij je radio.
0: Ja, meestal is het wel
1: zo. Wij doen niks anders trouwens, hoor. Wij doen niks anders. Hamlok doet zeker baat na betaald. Hamlok betaald het eigen baat betaald. Die luid kaise kale kop, hoe hij zijn hoofd verzorgt. We hebben het niet over andere mensen, we hebben het over onszelf.
0: Wij zijn het hoofdonderwerp, zeg maar.
1: En wij hebben genoeg zelfspot. Goedemiddag, kan je zeggen.
0: Mooi.
1: Kan je zeggen aan Nederland, afgelopen week?
0: Nederland, het was warm, maar ook regenachtig. Op toe eigen ik ga mooi lekker liggen toe.
1: Arre jaar. Maar heeft het gehageld of heeft het niet gehageld in Nederland?
0: Hier en daar. Je hebt storm, raha, wat dan ook. Heeft het wel hagel bijna.
1: Want een parlibati, die België me wel, hè? Koop parli mooiste. Die België me wel hagel lagen, jeze. Kitna? Bohut barka barka in alle
0: landen.
1: Bohut barka.
0: Aaskal hagel gewoon bohut barka hoja hè?
1: Toen jane hagel je aanwega kaske. Mota, jabber.
0: Ja.
1: Dat het je hele auto kan beschadigen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Je krijgt echt gaatjes, hè?
0: Ja, ik loop niet op straat, hoor. Want dan moet je beschadigen, hoor.
1: Moriana erg, hè? Moriana. Is toch al niet te redden. Wat niet te redden is, gaat niet verder beschadigd raken. Trouwens, Erwin Wennemars lag ik net ooit.
0: Was wel een inkoppertje voor jou.
1: Hij was heel makkelijk deze. Maar ik krijg net te horen dat Erwin Wennemars 50 jaar oud, bichara, dat hij een herseninfarct heeft gehad. Hoe vind je die?
0: 50 jaar?
1: Helemaal jong, topsporter. Nee, is toch erg, hè?
0: Het is wel erg.
1: Dus ik kan met labaki jeevan aaj heiga, bjaan na heiga.
0: Maar heeft het te maken
1: het
0: met de leeftijd?
1: Het kan zo voorbij zijn, hè?
0: Is het leeftijd?
1: Die man was super gezond, joh. Kerngezond.
0: Dus, ja.
1: Het kan dus iedereen overkomen, Lloyd.
0: Ja.
1: Van een op ander moment. Dus je blik hem nog bati. Laten we genieten, laten we leuke dingen doen met elkaar.
0: Ja.
1: Want het kan zo afgelopen zijn.
0: Inderdaad. Dus ja.
1: En we staan er niet bij stil, dus laten we elke dag een feest maken. Roj.
0: Ja, toch?
1: Met Ujala Radio lukt het zeker.
0: Zeker. Maar
1: na Agorje, keer Lloyd, keer Ferjari, hooi te feest.
0: Nee.
1: De kabiefeest daar.
0: Ham te kooi kunnen uitnodigen. Ik nodig nooit iemand uit. Ik vier mijn verjaardag ook niet. Hè.
1: Hoe komt dat, Lloyd? Is dat luiheid? Is dat dat je het niet leuk vindt?
0: Ik vind het niet leuk om in de belangstelling te staan.
1: Dat is het. Maar je maakt wel radio.
0: Ik maak. Het klinkt wel heel raar, hè? Maar dit
1: is
0: anoniem,
1: toch?
0: Het is paradoxaal. Maar het is, je bent anoniem achter de microfoon. Niemand ziet je. Hoe zou je dat je kind naar lelijk gemaakt, je kind naar kaal baart, en weet je, kind naar boerwa baart. Kon je dat denken, toch?
1: Hamjanikaboli. Waarheid boliekje nou worden.
0: Waarheid?
1: Ik denk dat je gewoon lui bent. om iets te organiseren voor je verjaardag.
0: Het zit hem
1: je denkt
0: echt
1: erna, baba. 10 jane aanjai, 30 en meer aanjai.
0: Het zit echt niet in de luiheid. Iedereen is welkom, maar ik hou daar niet van in de belangstelling staan.
1: Maar hoezo niet? Je houdt wel van andere verjaardagen, maar niet van jou.
0: Zo, nou, ik hou wel van die kleine, dure cadeaus, maar niet om mijn verjaardag te...
1: Oké, okay, je bent geen uitzondering. Al mijn vrienden, al die vrienden die ik heb, ze vieren hun verjaardag nooit.
0: Ja, jij kiest ze ook zo
1: dus
0: uit, hè?
1: Ik snap er niks van wat voor vrienden ik heb, hoor. Ik kon er. Hamek kan hier een feest naar hebben. Ik zal hier een feest met auto
0: kan leen. Twee weken geleden, of een week, ja, anderhalf week geleden, was ik in Enschede Memorelli. Dan loop je daar en dan mensen komen naar je toe, hè? Of zeggen van, hey, koffietje en bier doen die latje. Is toch leuk?
1: In Enschede.
0: Ik op voetbaltoernooi daar.
1: Maar wij zijn er overal.
0: Ja, mag het.
1: Toen we BK het gewoon namen noem ik alleen. Maar eigenlijk moet je een namenlijst wel een beetje opschrijven, Lloyd.
0: Namenlijst opschrijven, hoor.
1: Want je moet minimaal 50 namen noemen.
0: Minimaal 50 namen?
1: Huh? Doe 10 go betadelijk klaar, alsof Ujala zo klein is.
0: Nee, ja, zo na Abdelnaam.
1: Toch het jij deswab harke.
0: Deswab harke naam, ze blijven. Maar behoort Lambaho Jijga. Oh, die stadsnaam. Oh ja, ja. Zo na, het net heerde ze. Dat is eigenlijk heel Nederland natuurlijk, hè. John Sunahega.
1: Ego radiostation, hè. John desbar me sunai de wega.
0: Ja.
1: Dea BP.
0: Ja.
1: En natuurlijk internet pe, dunia bhar mein.
0: Ja.
1: En hij gaat Ujala Radio. Dus toen desh bhar mein, gali gali, chahe jaan jaiye.
0: Ja.
1: En trouwens, meeste aadmi ke hij gaat Dea BP Radio is het chal hoit.
0: Ja.
1: Auto mein hij gaat.
0: Auto, ja.
1: To?
0: Ha.
1: Ai, ek jane kinis bago auto ya.
0: Are, na bol. Adamian, it is aai ke dekhais ke dekh hamar auto kaise na moi lagega.
1: Hame dekhais. Mai auto wa me Dea BP hai, do sam hope karila.
0: Ja.
1: Kie dat mij goed geniet karie, op raad of din.
0: Ja.
1: Chobis ganta.
0: Ja. Over urban
1: wermers. Hey, maar koffie eigen.
0: Het niet Sunauki, kijk eens, koffie lekker. Lekker. Heb je het uit het buitenland meegenomen?
1: Nee. Dit is onze eigen koffie hier, toch?
0: Oh, je eigen. Okay.
1: Ik heb dit zo gemist, Lloyd.
0: We hebben allemaal gemist, hoor. Kijk, toen koffie het naam misselijkse pier heeft. Dus dan die piaakje zo nou. Namelijk zo'n leepje. Dan kunnen we verder met ons gesprek.
1: Dit is mijn eerste koffie, trouwens.
0: Oké, Sunolo, dit is het koffie chai moment. Dus neem ook een slokje van je samen met Anand.
1: Sunie. Oh, ja. Ik mag het niet doen.
0: Mag je niet doen? Verbod?
1: Nee, niks ervan. Ik doe het gewoon.
0: Ja, je moet het gewoon doen. Alle kapse toe doet er kebab zo, hè. Lekker, hoor.
1: Lekker, man.
0: Heerlijk.
1: Eigenlijk terug.
0: Oké, Erben Wermars.
1: Koffie chai en champions, hè?
0: Champions. Koffie chai en champions. We praten zo meteen over voetbal. Als je maar baas snel zit jij, want we hebben heel veel te bespreken. Hamdani, hoeveel tijd heb je eigenlijk? Hamme problemen.
1: Toen je bolie stop te stop.
0: Nou, oké. Ik geef het wel aan.
1: 5 ghanta ham bat jij, sakila. Kam se kam.
0: Als de energie low is, dan zeg ik van oké, nu is het genoeg geweest.
1: Nee. We gaan het kort en krachtig houden. Natuurlijk, ja.
0: Meneer Trump is boos op Netanyahu. Wat is er aan de hand?
1: Boy, ik heb dat gehoomlie wat hier. Trouw is het
0: volgende.
1: Maar wat er is gebeurd, Trump bolis waarschijnlijk bewijs naar hij gaat. Naar de klimaat. Deer het mij na jaar. 10-4 jaar niet John Soenis. Ik weet niet waarom ze dit soort lekker trouwens, hoor. Ik weet niet waarom ze dit soort dingen lekker hebben, Lloyd. Dus het is een gesprek tussen Trump en Netanyahu. Er zijn maar 3 mensen aanwezig. En het wordt gelekt. Dat is bewuste strategie dan, toch?
0: Is bewust, toch?
1: Dat is toch bewust?
0: Maar je zei dat ik een spelkiller was.
1: Natuurlijk. Ego kill, bayar.
0: Ego kill.
1: Die twee zijn dikke maatjes.
0: Ah.
1: Trump, oké, bolis, hij gaat gesprek kwam mee, zoals het verhaal nu gaat. Trump, Netanyahu, te pak gelijk dan.
0: Ja.
1: Niemand vertrouwt jou meer. Niemand. Ja. Iedereen heeft een hekel aan jou nu en aan Israël.
0: Israël, ja.
1: Dus... Lloyd, moet je met de korreltjes zout nemen. We kunnen liever niet meer over die man praten. Alles wat die man doet is één grote act. Het slaat nergens op. Iran kegel binnenvalker is, wat heb je gewonnen?
0: Niks.
1: Alleen maar verliezers.
0: Niks.
1: Alleen maar verliezers. Ze willen nu een vrede sluiten, wat heb je bereikt? Niks.
0: Ik ben
1: net een bericht bij Kuwait. Kee luchthaven bij aanvalker.

0: Hou je praten hoor, Melania, ik heb haar in mijn botje aan gekila.
1: Ai boy, het is toch wat. Trouwens, kan raadke, leuk.
0: Ja, kan raadke.
1: Ik wil wat aan mij jaad hoeken. Voordat hem boel, jij raadke, jij mij liba is gehaald. Ja. Uit Saberen eigenlijk. Toen na biswaas karie, hem ego cheat dekli. हम ना निधरन में साइड देखी सोई साइड ना चाहे नहीं ला
0: जब जब तू कुछ बतिया है तो हम आलटे विश्वास करें ना मैं हमने आज के वाला बतिया हमने कि विश्वास करें कि ना विश्वास
1: हाँ तो समय ना याद बा हमें ना याद बा कि तब में सामना जानी ला लो ऐसे बोली देख ले माना हमारा अबे ना मोई बा हमारे प्रकुआना अबे हम सोतल ले ली तो दोस हम सोची ला लोइ कि कोई कोई मई मा करी सोई कोई कोई ना जो रात के आलबा आदमी स्केपॉल पे सीकर मई मा करी सोईगा दोस आलो टर्मिनल्स ले सब कुछ एकदम दोन सब दुकान उकान बंद ये कॉम्ट आन ऑफ स्केपॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट
0: या
1: वेल एक बैन मन हुचे खसरोके
0: काबहल
1: काबहल मिसरेकी एक्ट
0: सामसा
1: बॉय दिस विल यू वेल वेटे हो लोइ
0: या हम लोग कान खोल ले बटी
1: Heb je gehoord van Schipholratten?
0: Nee.
1: Alleen maar ratten.
0: Nou, hoor ik aan muizen. Het kan niet.
1: Oh, echt waar. Je schrikt je een hoedje.
0: Je doet verzin krijgen. Nee, kan niet.
1: Precies.
0: Op Schiphol
1: dus
0: kan dit niet.
1: Derend mis wat je verzin krijgt. Dus Janneke kan je boeken vlug naar België of zo. En kom s'nachts terug. Raadke.
0: Ha.
1: Als alles gesloten is.
0: Maar waar heb je die ratten dan gezien dan, Anand? Op Schiphol. Welk
1: op
0: plek?
1: Schiphol. Overal, jaar.
0: Overal?
1: Je land.
0: Huh.
1: Ik ben met een cityhopper teruggekomen van KLM nota bene.
0: Het met Chota Walla.
1: Hey, jongens, dat was leuk, die cityhopper. Cityhopper was een piloot. Piloot, Janneke, ik was Chowri.
0: Okay.
1: Ik wil chowrie naar piloot. Hele
0: leuk.
1: Bemanning, hele crew, alleen maar meisjes.
0: Ah, we gaan vooruit.
1: Alleen maar meisjes.
0: We gaan vooruit.
1: Was zo leuk.
0: Ja.
1: Was chowrie piloot. We zijn praten nog steeds
0: piloot. Echt
1: respectloos. Hè? Piloot. Die mevrouw, die jonge dame, die piloot.
0: Ja.
1: Die...
0: Hindustanemikese piloot, vrouwelijk.
1: John vliegtuig, wat je nou weet, dat ja. Dat ja, John vliegtuig, wat je nou weet. Oera weet. Dus Uchalaike Alba, ze moesten de taxi in nog.
0: Yeah.
1: En plotseling rem ze in één keer. Braps! Ik kijk mevrouw aan en ik zeg, lekker toch? Ik wil admiraten nou wat ietsje.
0: Oh! Maar jij moet voorzichtig zijn met die uitspraken. Van jij bent voorzitter van de vrouw Hitkari Partij.
1: Nou, ik privé-tje. Maar dus, je landt op Schiphol, je loopt daar. Koina de kacha, agapitje koina. Sabdukan ukan ban, sabkoj ban. Alleen maar ratten, Schipholratten.
0: Is erg.
1: Schipholmuizen. Niet normaal, echt waar.
0: Ik vind die ratten vind ik zo vies en zo erg.
1: Al het eten, het restaurant, hè. Jamlok Jaila Kokhaila, wapen Schipholpe.
0: Ja.
1: Kali moes chalega.
0: Ja. Die moes, ik moes ons heraan huigelen. Kabi, haman, garom, ik kan gochillen, dan moet ik snel ingrijpen. Hè? Dus ham.
1: Moes door ghar me chalega, loit?
0: Kabi, hem dikli, ik ga doen. Ja, ik weet niet waar ze vandaan komen.
1: Met jou, hè?
0: Nee, haman, garom, safa, hé, maar hé. Veldmuizen, hé, die als een klein gaatje vinden, hé. Of je hebt je deur, toevallig op een tuindeur, koldeleraad. Afkeer voordeur. Hey, voor je weet zijn ze binnen.
1: Maar ghar mein kabhi moes na hai. Cha, hamne nahi tukha rahega.
0: Oké, maar goed. Hamne nahi tukha
1: kaise safa kare ghar. Hum aake raat ke controleer karega. Dus ik kom s'nachts daar aan. Ik loop daar rond. Ik zie alleen maar muizen en ratten. Om echt waar. Ina he jhoot, ina he versinsel, ina he ga overdrijf karila ham.
0: Maar ik heb nergens op het nieuws gelezen. Dit is voor het wat ik hoor van jou op Ujala.
1: Dus ik zie plotseling een man lopen.
0: Ha.
1: Met een hond.
0: Arre?
1: Maar hij een grote hond. Hè, en hij heeft die hond Godi genomen. Hem zoet je hem ja kakerega. Wat is hij aan het doen?
0: Dat wordt een rat.
1: Nee, die hond begint natuurlijk achter die ratten aan te rennen. En gaat gewoon links, rechts, overal. Begrijp je?
0: Ja,
1: dus die hond wordt helemaal wild ervan.
0: Ja.
1: Dus die man, bichara, die toerist... Die heeft zijn hond opgetild. Uit hij naar Pautra, bichara. Want anders was die hond te wild.
0: Ja, maar Schiphol moet toch hier iets aan gaan doen? Want dit kan toch niet?
1: Het is toch belachelijk.
0: Het is ook sowieso geen goede visitekaart. Van, Hamaila, Schiphol, weer Nederland, meer. Kan niet dekila. Moes, ratten zie ik.
1: Ik wil restaurant, hè. Ik wil gewoon restaurant mee. De AWG-inspectie. Of hoe dik lees gewoon moes, kito koets.
0: Klaar.
1: Dan krijg je een boete of je moet dicht of weet ik veel wat
0: direct,
1: allemaal.
0: Ja.
1: Schiphol. Ze durven het niet, hè, om het dicht te zetten.
0: Ja.
1: Ze kunnen... Hamlokje liggen we nou aan bedrijf, collega? Rattenverdelgers.
0: Kijk, ik krijg direct bericht. In privébericht waar eigenlijk. Ja, Lloyd. Lloyd Anand heeft gelijk over de muizen.
1: Ja, zie je. Ik zeg het

0: Arsenal,
1: Arsenal gehuldiging trouwens. Raar.
0: Oh ja, trouwens. Ha, ha.
1: Heb ik mee kunnen maken.
0: Oh, Liverpool, Arsenal, Londen.
1: Arsenal.
0: Ja,
1: ja. In Londen zelf.
0: Ja.
1: Dus dat was wel heel leuk. Heel Londen, helemaal Arsenal gekleurd. Helemaal, ja. Hè?
0: Jij
1: prachtig,
0: ook.
1: Echt. Geen incidenten, geen noemenswaardige problemen. Heel erg leuk. Zoveel mensen die ervan genieten van voetbal.
0: Jammer dat ze niet de Champions League hebben gewonnen.
1: Nee, dus Champions League heb ik ook in Londen mogen zien. Maar je kwam geen enkele pub meer binnen, hè?
0: Nee.
1: Alles helemaal chockvol.
0: Ah, maar ja, dat is toch niks voor jou, hè? Een pub.
1: Nee, maar ja, je wil die wedstrijd toch zien?
0: Tuurlijk.
1: Weet je, we gaan niet naar Hongarije toe om die wedstrijd. Dus je bent in Londen, je denkt van, ai, Londen, hè, Londense club, Arsenal gaat spelen. Ai, boy. Het nam Barca scherm bij hem tak liep hier. Toen had Geer Parijen, maar scherm had je dikje.
0: Serieus? Zeker behoedschota naar scherm, hoor.
1: Behoedschota, mini. Want je kwam nergens binnen. Het was helemaal chock vol.
0: Arend, we hebben vaak hierover gehad. Sinds vorig jaar praten we over artificial intelligence. AI gaat ons, voor ons, voor de mens, heel veel betekenen. En ik heb het vanmorgen nog naar jou een bericht gestuurd. Van Dick, AI kakereke na Ghana is het YouTube pehega. Ik vraag me af, als het een artiest zou zijn, hè, die is op optreden kunnen, kan je optreden kunnen. Wie gaat dit doen allemaal? Het gaat heel snel allemaal. Alle ontwikkelingen.
1: Hele entertainment-industrie, dus laten we het hebben over film en audio, muziek, gaat totaal veranderen, Lloyd. Totaal.
0: Maar kun je een beetje schetsen wat er gaat veranderen? Want kijk, de creatieve geest zit bij de mens.
1: Denken wij. Dus de mens beweert dat nog steeds, dat wij creatief zijn. Maar hoeveel mensen schrijven nog een gedicht zelf, Lloyd?
0: Weinig.
1: Niemand meer, toch? Want je gaat naar een van die dingen, ChatGPT of iets dergelijks. En dan zeg je, schrijf een mooi gedicht voor mijn moeder, want mijn moeder wordt jarig. En liefste moet je erin gebruiken. Ja, en weet ik veel. Je vult wat dingetjes in.
0: Je moet een paar prompts geven en dan pas boom heb je een mooi gedicht.
1: Klaar, bam. Dus hoe creatief zijn we, Lloyd?
0: We worden minder creatief. Dat is wel het nadeel van
1: AI. We houden
0: onszelf
1: voor de gek. Ja. We houden onszelf een beetje voor de gek.
0: Ja.
1: Dus je kunt er liever omarmen dan afstoten. AI is trouwens alleen maar een versterker, hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Verder niks meer.
0: Zeker.
1: AI doet niks anders dan versterken. Dus daartoe bolde je, goed daar die je zet iets in de prompt en hij versterkt dat voor jou.
0: Ja.
1: He? Dus het is een amplifier, als het ware.
0: Ja.
1: Zo moet je het ook zien. Dus die creativiteit hoeft niet al te groot te zijn. Dus ik kan nu ook een nummer maken. Vroeger had je Lata Mangeshkar nodig en Kishore Kumar en het allemaal. Dus, je moest een topzanger hebben, of zangeres, om een mooi nummer te krijgen. Tegenwoordig kunnen Lloyd en Arend ook een duet maken hebben hier?
0: Ai, werkelijk, kan ik een stem op Barbie Saren.
1: Ook goed, Chalak, goed dat je op hebt. Die nu op haar. Lloyd, kijk om bij te gaan naartoe, zo niet. Die nu op haar. Snap je wat je hebt? Is dit Lloyd? Maar dus iedereen komt aan zijn of haar trekken, wil ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: Positief vertaald.
0: Ja.
1: Leef je uit, maak er wat moois van, zet het online. Wij maken op Ujala wel de selectie voor jou.
0: Ja.
1: Kijk, er komen zoveel liedjes uit nu. En de komende tijd gaat het alleen maar meer worden.
0: Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen, elke dag dan denk je van, ik ga ook in de moeilijk.
1: Je wordt overspoeld. Maar je weet niet meer wanneer je moet luisteren.
0: Nee.
1: Dus je hebt een dagtaak eraan om het te filteren.
0: Ja.
1: Dus wij doen die filtering wel hier op Ujala voor jou.
0: Zeker.
1: Dus toen had je online khoje sunne walo. Is vermoeiend.
0: Ujala
1: je ziet door de boom het bos niet meer.
0: Ujala
1: hem ook filter karke, selecteer karke. Allermooiste liedjes. AI, het maakt niet uit, origineel. AI, whatever, je hoort het hier op Ujala Radio. Dit is de toekomst, daar gaan we naartoe.
0: Maar
1: binnenkort krijg je een James Bond film, AI, hè?
0: Oh ja, een James Bond AI?
1: Ik zeg maar wat, Lloyd, een voorbeeld.
0: Dilwale
1: Dulhania.
0: Maar dat deed je wel heel... Ik vond het wel een hele mooie foto van jou, Arend.
1: Ik kan goed acteren, hè. Echt waar. Het is een mooi Ghanaam geleerd.
0: Dus alle mensen die naar Londen gaan, mensen... Toelong bij eens en ik een foto beneden. En stuur dat ook naar ons toe. En de mooiste foto... Nou, dan krijg je een prijs van mij. Dus toe kabbelen, bus op, hoe noem je zo'n dubbeldekker, no?

0: prijs die je toe.
1: Maakt niet uit, ik geef ze wel een prijs. Op 020-363-0808. Dat kan ook. 020-363-0808. Doe okay. Een mooie foto per hier, dan krijg je een prijs van mij. Maar dan,
0: win een Tesla, win een Tesla.
1: Nee. Mijn Tesla krijg je niet. Maar aan het, hoe moet die foto eruit zien? Dus je moet op die dubbeldekker gaan staan. En dan moet je partner, je vrouw dan naar je toe komen.
0: Ja. Dus dat meisje moet aankomen rennen.
1: Ja.
0: Ortuba te beswapper, beswat jahia. Dus jij moet je hand uitsteken.
1: Ja.
0: Je moet half hangend buiten, je lever riskerend.
1: Ja.
0: Moet je dat meisje vasthouden.
1: Ja, kijk.
0: Hamnei niet deel wel het doen. Ja, ik kon een fantasiefilm hebben, patanam.
1: Anand, zoon. Hamar Bhauji in Groningen. Hallo Bhauji, Yvonne Rosiek. Die woont in Groningen. Die luistert ook naar Koffie Chai middagshow. Het klopt dat er ratten zijn op Schiphol. Mijn neefje werkt daar en stuurt als hij nachtdienst heeft regelmatig filmpjes naar mij. We moeten wel wat aan doen aan die rat, hoor.
0: Dit noem ik Schiphol ratten.
1: Hey, serieus.
0: Het zit vol met ratten daar.
1: Nou ja, je hebt dus echte ratten, hè? Echte ratten, maar je hebt ook andere soort ratten ook, hè?
0: Hamna bolila kushna.
1: Maar trouwens, die mensen zijn ook opgepakt, hè? Laatst, John Cable, witwassenker, het haar Schiphol, hè? Chargene. Is dat een naamje of zo?
0: Chargene? Hamna niet kon berichten bolega.
1: Ja, nee,
0: is het je gewoon toe gaan,
1: ja, ik heb het op het nieuws gelezen.
0: Nu.nl
1: had dat er 4 mensen zijn aangehouden die waren aan het witwassen en die van Suriname afkomstig zijn of iets dergelijks. Hij is de Kujera.
0: Vast wel. Maar
1: Yvonne Bhauji, ook een hele goede middag daar in Groningen. Hopelijk heb je een mooie weer.
0: Wonnie.
1: Wonica, hè?
0: Yvonne?
1: Nee.
0: Toen nam ik in de staan, ik afkorting, ik ga Wonnie.
1: Wonnie, nou.
0: Wist je dat niet?
1: Dat wist ik niet.
0: In de staan, ik vond ik afkorting, ik als Wonnie.
1: Vandaag heb ik een
0: poochelen van Bhauji. Waarom Bhauji ze poochelen? Bhauji,
1: ik weet niet of jouw bijnaam ook Wonnie is, weet ik niet, maar dat zegt aan het. Maar hoi, zeker.
0: Dus New York, mijn lloyd, ik wil Tamasa, hoe weet jij zei. Helemaal vers van de pers.
1: Daar komen mensen uit de Riola?
0: Echt. Wat is dat?
1: Maar wat zijn dat? Asielzoekers of zo?
0: Nee. Het is één groot raadsel voor de politie maar, op dit moment.
1: Maar heb je een hele stad onder het riool, infrastructuur?
0: Ja. Nou ja, je hebt overal die riolen. Dus wat zie je? Je ziet plotseling mensen uit een rioolbuis naar boven komen. Ze schuiven deksel omhoog. Midden op straat komen ze omhoog. Dus Skotubi is zo tegen Kahowega.
1: Maar hoe is het? Ik was de Harowega en ook een nietje, toch? New York.
0: Nou, het is een heel netwerk natuurlijk. Van rioolstelsel hebben ze beneden.
1: Ja.
0: Maar wat denkt de politie? Ik heb Skotubi onderzoek gereden. Van is op Kakarega de meer nietje. Hebben ze een bom gelegd? Hebben ze iets gesaboteerd? Hebben ze iets kapot gemaakt? Nou, ze hebben niks kunnen vinden. Ze hebben FBI ingeschakeld. De slimste mensen bij de politie ingeschakeld. Helemaal niks gevonden. Nu is er een theorie die zegt dat die mensen georganiseerd het riool induiken op zoek naar kostbaarheden.
1: Hey?
0: Hoe vind je die? Dus dan ga ik koje rioluame ki koi apan sona laskar des, koi il ghari laskar des, koi u laskar des. Dat is de theorie op dit moment, maar het is nog niet helemaal duidelijk of het echt zo is of niet.
1: Hoi, maar ik dacht meer aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben dan.
0: Nee, dus dat is het niet. Is het niet. Dus kennelijk is dit een of ander raasje nu in New York. Nadje in New York.
1: Meneer Trumke, dit is mijn jabe.
0: Precies.
1: Dan word ik op de luchthaven daar aangehouden van torna mahabirega. Word ik allemaal, risico.
0: Nee, maar jij bent niet de enige, Lloyd. Weet je dat er heel veel mensen zijn die nu niet meer naar Amerika willen gaan?
1: Nee, natuurlijk niet. Of WK
0: niet alleen, omdat ze Trump niet mogen,
1: nee.
0: Maar ook omdat ze bang zijn.
1: Ja.
0: Van zometeen kom je daar een of ander waardeloze controle. De politie daar was al vervelend in Amerika.
1: Ja.
0: En irritant en agressief en racistisch ook. Hè? Dan denk je 3 keer na. Van ooit aan deze samjaap vakantie.
1: Ja.
0: Libatori.
1: Nee, Libatori. Ik blijf hier. Als je namelijk bolik, Isam, तुम लोग फकांसी पे ना जाइए सुन वालों, प्रिय सुन वालों, फकांसी पे ना जाइए, बहुत गर्म रहेगा एंड इधर उधर झगड़ा हुए, लड़ाई हुए, ओलोग हैगा, दिस मेक वेल द यूज चॉइसेस ऑन ऑफ वकेंसी टू गान अश ऑफ वकेंसी विल्ड गान टॉक
0: ना जाइए हम बोले ना जाइए ट्रोमस अथवा ब्लूथ हेट अथवा ब्लूथ हेट दिस ईयर सुनने वालों हम शुरू से बोल चुकली हुफिल मान द टुरुग हैव आई दैट गेसेगड
1: नया मिसिन एन हाफ ईयर गेलेड हैव यू दैट ऑल गेसेगड हाफ ईयर टुरुग हैव यू दैट गेसेगड एंड अश ऑन दैट
0: ऑन दैट हम पढ़ी लाची जुवन तो लॉयट
1: बाकी तू बड़ा ढेर पड़े बहुत ढेर पड़े तू बहुत ढेर पड़े
0: दोस्त दा वेच तू वेल तो मनु हैव वी हैव ओ ओक गेसेगड हैव फ्रॉम इट वर्ड ब्लूथ ब्लूथ ब्लूथ हेट दिस ईयर
1: व्हाट मुच इन दन डू मुच यू एरको आंसखाफ
0: यू मुच एरको प्लेसे
1: एरको प्लेसे वन टू ना सुपर ईयर आद बा अजी टू रात
0: बा ना सुपर ईयर गरम देश में सबको एक एरको बा अल्टांस अशन बीच थोड़ा स्पाइसा तो कहेगा दन हैव यू एन एरको. In Nederland hebben heel veel mensen geen airco nog, hè?
1: Nee.
0: De laatste jaren neemt het wel toe. Maar ja, ik geef je één advies. Geef die 1000 euro of 2000 euro uit en zet een airco.
1: Ja.
0: Want allemaal heet.
1: Je hebt het nodig. Tormaibab
0: ke eigen gharje ba ego. Na juru ke ghar, eigen ghar ba je. Dat u waan pe bhi airco lagwa de van maibab khati.
1: Dit is wel een hele goede advies. Doe het nou. Want je toen na raadbaar zoet bij je, dan heb je geen rust. Dan overdag ben je zagrijnig, wagera. Door die nu ik ga raad. Dus neem die airco, investeer een beetje en doe dat nou maar.
0: Airco is geen luxe meer.
1: Nee,
0: airco is een must have. Jij zegt ook rijbewijs, zeg je.
1: Het is geen eerste levensbehoefte, maar het is wel secundair.
0: Jawel.
1: Het is wel secundair. Jawel. Het is secundair. Het is secundair.
0: Hey, voor mij is het eerste geluid. Maar kijk,
1: bent apart.
0: Als je kunt regelen, regel het. Klaar. He? Luid, trouwens, mannen hebben het zwaar, he, op dit moment. We hebben het vaak over gehad.
1: Let op wat je zegt. Let op wat je... Mannensfeer, kebari met toe.
0: Mannensfeer,
1: kebari.
0: Jonge mannen verkeren in een existentiële...
1: Wat een moeilijk woord te bollen. Ik zou het niet eens kunnen uitspreken nu.
0: Existentiële crisis.
1: Ook een mannelijk kontje.
0: Jonge mannen verkeren in een crisis. Laat wordt wel overslaan, Khadija. Ik word jabber crisis mee. Want ze vragen zich af, wat is hun rol nog? Wat is hun positie nog in de maatschappij?
1: Als je dat als man niet weet wat je positie is, dan ben je...
0: Nou ja, dat weet ik niet. Maar dan ben je onzeker van je zaak. Maar vrouwen, jonge vrouwen, dames, jonge meiden... Die halen de mannen links en rechts in. Op alle fronten. In het onderwijs, in carrière, in stabiliteit. In alles zijn mannen ingehaald. En die mannen...
1: Mooi wel.
0: Pahile jaike is een voetbalkele met mannen alleen. Als je nu naar voetbal gaat, spelen meisjes ook mee.
1: Ja.
0: Ook daar hebben ze hun territorium verloren.
1: Ja. Ik moet zeggen dat ik dat kan bevestigen.
0: Ja, op de universiteit, HBO. Ga maar kijken, overal heel veel meisjes.
1: Ja.
0: En hun eerste banen zijn allemaal perfect. Ze hebben hoge salarissen.
1: Ik ben trots op die dames.
0: Ja, maar mannen, let op jezelf. Investeer in jezelf. Ook jij moet je plek vinden. Ik weet het. Het is niet meer zo makkelijk zoals vroeger. Maar ga geen macho gedrag vertonen. Dan ben je nog verder van huis.
1: Dus je zegt tegen al die jonge mannen, jongens, zeg je van zoon, abnike soet haar. Na ieder jaar komen we. Maar
0: Voel je niet verloren.
1: Doe je
0: ook
1: best.
0: Voor jou is er een plek. En je moet alleen je plek even verwerven en zoeken. Hè, Lloyd?
1: Maar kijk, waar is het fout gegaan?
0: Je hoeft niet dominant te gaan doen. Je hoeft niet macho te gaan spelen.
1: Die mannen die macho willen spelen. Maar waar is het fout gegaan? Waarom zijn de vrouwen...
0: Het is niet fout gegaan, het is goed gegaan.
1: Oh, oké.
0: Vrouwen hadden een achterstand. Vrouwen werden heel lang... Onderdrukt. En mannen waren de baas. Ja. Dus dat is juist goed gegaan. Ik ben juist blij met deze ontwikkeling. Alleen we moeten wel oog hebben voor die andere kant van de zaak. En dat is dat mannen daardoor onzekerder worden.
1: Maar dan heb je het volgende probleem aan. Dus je chaudien is na hoog opgeleid Riga, toch? Al London Pietje Riga. Dan heb je wel een grote probleem, hè?
0: Nou, mannen moeten dat leren accepteren nu.
1: Ah.
0: Mannen zullen moeten accepteren dat die vrouwen een betere baan hebben, maar hoger opgeleid zijn.
1: Hoe gaat het met de communicatie dan? Hoe gaat het met de communicatie?
0: Dus mannen hebben jarenlang decennia, eeuwenlang geleerd. dat zij leading zijn in een gezin, in een relatie.
1: Ja.
0: Maar dat is aan het veranderen.
1: Dat is aan het veranderen.
0: En mannen die daartegen stribbelen, die hebben zichzelf ermee.
1: Omdat
0: de maatschappij vroeger zo was. Toch? Maar de maatschappij is nu anders bij je.
1: Maar zo, als die vrouwen, toch, die meisjes, hoog opgeleid zijn. En die willen een partner zoeken. Toen nam ik een lagoepago zitten.
0: Ja. Je zoekt wel iemand die een beetje past bij je, toch? Qua carrière, misschien qua opleiding ook. Maar in elk geval, die klik moet goed zijn. En als er een te grote kloof is soms, Lloyd, dan le ego ba professor, ego ba kassamedewerkster. Ik geef een extreem voorbeeld. Dan kun je soms niet praten met elkaar over allerlei dingen.
1: Dus dat.
0: Dus dan zoek je liever iemand die klein beetje... Maar je hoeft niet bij een professor te zijn, toch, Lloyd? Dat hoeft toch ook niet?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar, goed,
0: maar als je maar met elkaar kunt praten over dingen...
1: Want
0: en
1: dat
0: een
1: is
0: beetje
1: belangrijk,
0: normaal.
1: Toch? Dat is toch belangrijk, dat je met elkaar kunt praten? En als je dat niet kan in een relatie... dan denk ik, daar blij je je wel.
0: Kijk, waar mannen in moeten investeren, denk ik, Lloyd... is lief zijn, aardig zijn, genegenheid bieden... gentle zijn, een hoffelijk zijn.
1: Voor de mensen thuis die het nu net gemist hebben. Mannen,
0: boy,
1: luister.
0: Heet dit herhalen.
1: Mannen, jongens, luister. Om
0: lief
1: aan een kontje boel leggen.
0: Lief zijn, lief zijn.
1: Om aan een kontje boel leggen.
0: Lief zijn, aardig zijn, attent zijn. Hoffelijk zijn. Hoffelijkheid is heel belangrijk, Lloyd. Loyaal zijn, stabiel zijn. Dat zijn dingen die je moet hebben. Of je een diplomaatje meer of minder hebt... is niet zo belangrijk ten opzichte van je ego. Laat je vrouw accelereren. Als je vrouw universiteit heeft gedaan... academische titel heeft, bla bla bla... en jij hebt hbo gedaan, ik zeg maar wat. Of misschien minder. Is toch niet erg?
1: Is niet erg.
0: Als je van elkaar houdt, is prima, joh. Maar geef elkaar de ruimte daarin. Voel je niet beperkt, voel je niet... Omdat door salaris maar 10.000, door ouderlijke salaris zijn 5.000, dan voel je je minder goed.
1: Het heeft ook te maken met acceptatie ook.
0: Zo moet het niet zijn. Je moet het accepteren. Weet je, dus, en daar zit het hele probleem in. Mannen, jonge mannen, willen dat niet accepteren. Omdat ze altijd hebben geleerd, wij zijn in de lead, ook als het gaat om geld verdienen. Maar ook in andere dingen. Maar dat is niet meer zo bij jou.
1: Nee, maar de ouders moeten ook dit, wat jij nu zegt, hè? Bab maak je beetje naar, laat jij je beter een keer barkaalke.
0: Nou, mijn bab om een keer barkaal kelen. Inderdaad, dat is opvoeding, Lloyd. Maar die jongens voelen zich al onzeker. En als je ook nog dit gaat vertellen, maar ja, luister, beta, maar jij moet de baas zijn, hoor.
1: Sorry, babre.
0: maar ja, ga dat niet leren aan je zoon, hoor.
1: Maar dat gaat fout.
0: Elke dag.
1: Okay,
0: mij bijna, Hovega. Jij bent de zoon. Jij moet de broek aan hebben thuis en niet je vrouw.
1: Door wat je hem opnemen kan leren, ja?
0: Hem durf kan la bolek. Gewoon durf Carilla moeilijk.
1: Hey, maar ik toen maar goed durf krijgen. Maar goed.
0: Maar gooi je naar beleden Carilla, ja.
1: Nee. Bij Ujala zijn we heel beleefd. We zijn niet net als andere stations of wat dan ook. Amlok op dat niveau benaderd Jaila. Ik heb trouwens één ding gemerkt. Hè. Afgelopen week ook nieuwsrijden.
0: Hey, jij doet echt gewaagde uitspraken, hoor, Lloyd.
1: Ik durf het te zeggen.
0: Hou je bij jezelf.
1: Ja. Nee, precies. Ik hou het bij mezelf.
0: Je durft gewoon.
1: Ik durf gewoon. Maar toen durf ik heel behoorlijk. Ik heb laatst ik nieuws declareerd. Het was op social media. Ik was Hindustani. Ik was belangrijke persoon van Suriname. Racistische uitingen heeft hij gedaan. Een zakenman in Nederland. Dan denk je van ja. Hamlok die Hindustani. We kunnen wel zeggen van die. Ik was dat we Hamlok jaren hebben. Maar Hamlok die ik was dat ik heb jaren. En dan denk je van ja, jongens. Doe het een beetje genuanceerd. Hij is openlijk met ja, toch?
0: Ja, hem na volg een likontje over te bolega, maar ik begrijp de essentie. Kikoi Hindustani beledig Karisba Kafrilogan. Begrijp ik het?
1: Ha.
0: Dus ik weet niet wat er is gebeurd en wie wat heeft gedaan in welke context.
1: Nou, doet er niet toe, maar dat leg ik wel
0: Maar het is wel waar, Lloyd. Kijk, John Kafrilogan, die hebben echt ook een hekel aan Hindustanen. Echt waar.
1: Ja.
0: En die Hindoestanen hebben omgekeerd ook een ekel aan aan Kafris.
1: Ja.
0: Alleen nog, het moet niet de boventoon voeren, vind ik ook. Je woont in één land, je komt uit één land, je bent één volk. Kom op, joh. Ga een beetje normaal met elkaar om. Kijk, dat je misschien niet met elkaar wil trouwen of iets anders. Een diepere relatie, dat is wat anders misschien. Maar je hoeft niet lelijk te doen tegen elkaar.
1: Ja.
0: Accepteer elkaar gewoon zoals je bent. En als je de ander aardig vindt, dan is het prima. Dan kun je ook trouwen met elkaar. Maar soms zijn die cultuurverschillen een beetje groot. Dus ik snap wel dat er vanuit de basisgedachte iets is van... luister, een Hindoestaan zou makkelijker zijn.
1: Hmm.
0: Omdat dat andere een vreemde is, toch?
1: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat die andere beter of slechter is. Mm-hmm. Alleen vanuit daar ontstaat dus die racistische gedachte altijd.
1: Ja.
0: Van, zoals ik ben, zo moet je zijn. Dit is beter.
1: Ja, we moeten daar gewoon vanaf. We moeten niet,
0: daar moeten we vanaf.
1: We moeten echt hier vanaf en niet elkaar beledigen.
0: Alleen, het is
1: of wat
0: er,
1: dan ook.
0: Het is er. Iedereen maar, die beweert dat het er niet is, die
1: nee,
0: liegt gewoon. Nee,
1: ja, het is in beide groepen ook. Hè? En dat, daar moeten we
0: in
1: echt vanaf.
0: Volop. Ik heb het aan de lijve meegemaakt, Lloyd. Vroeger dacht ik van, Hindustani, het Rajada, racistisch, ja, soms. Forget it. Al die groepen zijn dat, allemaal.
1: Ja. Yeah.
0: Allemaal. En zodra je niet een van hun bent, qua uiterlijk of qua cultuur of qua taal of weet ik veel wat... Dan wijk je af.
1: Ja.
0: Alleen een Hindustani, wat dus maar van perspectief zegt. Ik doe zo'n groep Bakra of weet ik veel wat. Die praat vanuit hun dingen.
1: Ja.
0: Perspectief. Maar dat wil niet zeggen dat de een beter is. Geloof me, eet je jouw Lloyd. Eet je jouw exact. Dus een Hindu zal zeggen, ki ook er geloof op zijn mooi bij. Een moslim zal zeggen dat ook er geloof op zijn mooi bij. Een christen zal zeggen ook er. Dus het is maar toevallig waartoe je behoort. Tot welke groep.
1: Ja.
0: En vanuit die groep geredeneerd is die van jou het beste. Ja, logisch.
1: Hè?
0: Maar mag die andere ook bestaan?
1: Zo is dat. Garikatev Dekila, dan denk ik dat we nu een eind aan moeten maken aan koffie, chai en championship.
0: Siksha.
1: Gyan ke batra.
0: Morgen of overmorgen praten we over champions dan?
1: Dan praten we over, of wil je toch iets kleins toelichten over champions, Oranje?
0: Nee, vanavond natuurlijk de wedstrijd.
1: Ja.
0: Een oefenwedstrijd tegen Algerije. Dus ik ben wel benieuwd naar nieuwe jongens die mee gaan doen. Summerfield bijvoorbeeld, nou, best wel leuk om te zien.
1: Ja.
0: Wiever speelt na lange tijd weer, vind ik ook leuk. Vorige keer, voordat de selectie er was, heb ik het ook gezegd, Lloyd.
1: Ja.
0: Redelijk grote kans. En ik hoopte toen dat Wiever werd geselecteerd ook.
1: Ja.
0: Summerfield stond ook op het lijstje overigens. Dus het is hartstikke leuk. We gaan het allemaal zien. We gaan het beleven de komende dagen.
1: En het staat vast dat Nederland kampioen wordt.
0: Zo goed als.
1: Zo.
0: Mooi zijn je.
1: Anand, dankjewel. En er is een nieuwe nummer. Ja, voordat je ophangt. Als je ophangt. Ja. Ophangt. Wat zeg ik nou? Voordat je hier weggaat uit de studio. Iganwa Higa van Arijit Singh is een geweldig nummer. Abe Moises Sunia.
0: AI?
1: Dit is Arijit Singh.
0: The real thing,
1: ja.
0: Oké, we gaan genieten.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, mooi zijn hier. Bye bye.
1: Bye bye. Ja, de gang is een hey. Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Vandaag hadden we het over de stijgende inflatie, het warmer weer, de WK-voorbereiding van Oranje, de groei van internationale treinreizen, diplomatie rond Iran, de rol van India op het wereldtoneel, technologische ontwikkelingen in Azië en hoopgevend medisch onderzoek met betrekking tot alvleeskanker. Alvleesklierkanker. Dit was Ujjala's Midday Coffee and Chai. Mijn Hulloid Mahabir, samen met mij Anand Chandrika Singh. Onthoud vandaag één ding. Ik situaat onthouker. Niet alles wat belangrijk is, staat in de headlines. Soms zit het mooiste nieuws in een vriendelijk gebaar. In een vriendelijk gebaar, een goed gesprek of een onverwachte glimlach. Hasna. Geniet van je middag en blijf luisteren naar Ujjala Radio en Iganma. Doorgaat in full hampish kandikujare. Arijit Singh, filmkanaam Cocktail 2. Tushko. Voor je man, voor je vrouw, voor je vriend, voor je vriendin of iemand die je leuk vindt.

Live vanuit de Hoofdstad. Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio. Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ujala's

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij. Er zijn drie verdachten aangehouden. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Over slachtoffers of oorzaak is nog niets bekend. En de Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamswijziging van GroenLinks PvdA naar Pro. Lokale partijen met dezelfde naam vrezen verwarring bij kiezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam bij Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Arkel en Knopendijl. Daar een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 richting Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen een half uur vertraging door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een drone-aanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Drunen West en Nieuw-Kuip. 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: हेलो हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम
3: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij 6 mensen zouden zijn gedood. Het aantal verkeersovertredingen in de eerste 4 maanden van dit jaar is met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar. En in een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Over slachtoffers of oorzaak is nog niets bekend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij Oldenzaal 5 minuten extra. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 minuten vertraging. Door werkzaamheden is daar de spitsstrook dicht. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord. Die is bij knooppunt Hattemerbroek afgesloten door een ongeluk. Verkeer richting Kampen rijdt om via de afrit Zwolle-Zuid op de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala's Sona Chiria.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Ala Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

You are. Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022, waarbij 4 mensen omkwamen. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. En het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu op het moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu op het moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

Rubiaantje Boudoir, vandaag woensdag 3 juni clear. Welkom allemaal op deze mooie, prachtige woensdagmiddag. Baris dit naar huis, op hoogje. En nu schijnt de zon. En Ujala, aapke pas, aapke ghar mein, aapke motorcar mein, aap jahan par bhi hai, Ujala aapke saath hai. Welkom, welkom, welkom. Het is woensdag en Aja de Mia wel reed, ja, hamar zat. Zometeen is het weer vakantie, ik ga het je wel zeggen. Pijl aan Suriname mee reed. Vroeger toen ik in Suriname was, dan hamar ik ook mamura. Dan moest ik wel je van, mama, jelly vakantie. Wel wacht ik er. Ham toen ik had vakantie kien lebe, dat doe ik haal je. Ja, en in Suriname, met hem loopt bolila, hem loopt jijla vakantie, kai. Na ik hem loopt bolila, hem loopt jijla vakantie, pe, maar na, hem jijla vakantie, kai. Maar vakantie nak hou je hè? Vakantie eet je niet. Je gaat op vakantie. Toen vakantie pe ja hè?

Welkom iedereen. Dit is een Wallohein, luisteraars in Rotterdam, Den Haag, Enschede, Hengelo, Groningen. Kono ke shahar ham jab na le me naam, ta hame kwalik na liye. Maar heel Nederland mee, toen zoen ze via DAB+, naar Ujala en natuurlijk online, worldwide.

Dus namens de hele familie Hasrat, Jitna Kala Torhega, en Mamu Junhega. Namens hun ook, van harte gefeliciteerd, Sadia. En namens familie Jwala Prasad natuurlijk ook. Sadia Jwala Prasad, van harte gefeliciteerd.

Tot zover de felicitaties voor Sadia, Jawala Farzad, Din Karaj, Salgrehe, Ujala Radio Kizer, Sunwalu. We gaan verder met Ujala's koffie, chai, middagshow. En het wordt wel spang, spang. Want ik hoop dat die man vandaag veel tories heeft meegenomen. Jaha Pergela vakantiepeer. Dus ja, je hoort het zometeen allemaal op Ujala. Headlines van vandaag. De inflatie in Nederland is in mei gestegen naar 3,5%. Vooral door hogere energie- en consumentenprijzen. De zomer lijkt zich voorzichtig aan te dienen met temperaturen boven de 20 graden op veel plaatsen in het land. Nou, ik merk er nog niet zoveel van, hè? Eerst Pani, Pierdheer, Gham en dan weer Pani. Oranje werkt verder toe naar het WK voetbal 2026. In Ujala's Coffee Chai en Champions ga je ook veel horen over Oranje. En speelt vandaag een oefenwedstrijd tegen Algerije. Internationale treinreizen blijven populairder worden onder Nederlandse reizigers. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog. Diplomatieke gesprekken zijn nog gaande. India staat internationaal in belangstelling door een reeks belangrijke diplomatieke ontmoetingen in de regio. En Azië bereidt zich voor op grote economische en technologische bijeenkomsten deze zomer. Onderzoekers melden hoopgevende ontwikkelingen bij nieuwe behandelingen tegen alvleesklierkanker.

koi pili heet. Dat iemand je dan opvangt. Koi hasina toke opvang kregen. Dans je mee als je gedronken hebt. Ik dacht het niet hoor. Oejala's Coffee Chai, middagshow aan zonder heer. Welkom allemaal, goedemiddag. Namaskar. Welkom bij een nieuwe editie van Oejala's Midday Coffee Chai. Het is woensdag, de week is doormidden en we nemen je mee langs het nieuws. Ja, langs het nieuws van dichtbij en ver weg. Van economische ontwikkelingen in Nederland tot nieuwe medische doorbraken en sportnieuws richting het wereldkampioenschap WK. Pak je koffie, chai erbij. Mijn hoe Lloyd Mahabir.

Ja. Heerlijk nummer. Abu Jala's Coffee Chai Middagshow Aap Zonder Her. Nou ja, nog heel even, dan is die man er hoor. En dan hebben we natuurlijk heel veel Tories. Maar Coffee Chai moment, Coffee Chai moment. Een vraag voor tijdens de lunch. Wat geeft meer energie? Een dubbele espresso of het bericht dat het bijna weekend is? Ja, wat geeft je meer energie? Nou, voor mij geeft het energie dat het bijna weekend is en het is midden van de week. Dus ja, ik leef naar het weekend toe hoor. Een luisteraar, ja, ik wil Appert, hij zich aan mee. Ja, ze stuurt mij een bericht. Het is wel om van te lachen hoor. Dus tot zoen. Ik heb een smartwatch gekocht die mijn stress meet. Ja, die smartwatch van tegenwoordig kan alles, hè. Dus ik heb een smartwatch gekocht die mijn stress meet. Nu ben ik gestrest omdat ik steeds kijk hoe hoog mijn stress is. Nou, daar valt weinig tegen in te brengen, toch?

Dat wil ik een klein stukje laten horen van Kidna Moeilijke. En nu is het wachten op de man. De man himself. The man himself. Anand Chandrika Singh. Wereldnieuws. Diplomatie rond Iran. De internationale aandacht blijft gericht op de ontwikkeling rond Iran. Achter de schermen wordt gewerkt aan diplomatieke oplossingen, terwijl de spanningen hoog blijven. In India, in de schijnwerpers. India speelt deze week een belangrijke rol in regionale diplomatie en internationale samenwerking. Dus blijf het nieuws volgen. Later deze zomer komen in Singapore en Londen wereldleiders, ondernemers en technologiebedrijven bijeen om te praten over AI, economie en innovatie. Hoopvol medisch nieuws. Wetenschappers melden positieve resultaten bij een experimentele behandeling tegen alvleesklierkanker. De ontwikkelingen worden wereldwijd met belangstelling gevolgd.

0: Kata Laga Ujala ke saath. Hai sir, ho raha hai sir. Saj dhaj ke in summer clothing. Nou ja, vakantie bij Galadam, ja, had mij een foto betreft alsof hij een film aan het maken was. En dat deed me denken aan die wel doelen hier leegjengen in zo'n, hoe noem je zo'n bus? John Haga? Dubbeldekker toch? Ik zie Johan goed gebeten liggen of thadaa hega. Deed me denken aan die wel doelen hier leegjengen. Ik dacht van, eh, Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan. Goedemiddag. Welkom. Eigenlijk toch in de enthousiasme, maar hij toch aankondigd kreeg dat je toe eigenlijk.
1: Ik ben er weer. Thorase verdwalen in jullie beach. Beach met Thorase, kaise bolega?
0: Vakantie gaan lele.
1: Nee man, hoe noem je dat woord? Bhatkal rijden li thorase, bhatkal.
0: Nee, kan niet. Jij kan nooit
1: bhatken.
0: Nee, jij kan nooit de koers kwijt. Kan niet, Anand.
1: Nee, dat is ook niet waar hoor. Maar ja, ik heb Nederland wel gemist.
0: Huh? Nou ja, wij hebben jou gemist. De luisteraars hebben gemist. Ik heb jou gemist. Je weet toch, als je een relatie hebt met elkaar, toch? En je vriend of je vriendin is even een paar dagen weg. Dan wacht je erop. Niet dat wij een relatie hebben, Anand. Dat niet. Maar ik bedoel...
1: Jawel, wij hebben zeker een relatie. Een goede vriendschappelijke relatie.
0: Ja, dus ik heb je wel gemist.
1: Arre jaar, ham Nederland meskal lita tokena meskere beloit.
0: Oké.
1: Nee. Maar af en toe to jane ho jaiga.
0: Nee, maar af en toe
1: dan moet je wel even iets gaan doen.
0: Nee, je moet het doen toch.
1: Anders krijg je commentaar
0: nee,
1: toch. Je bent saai.
0: Maar dan wordt het saai. Als je elke dag elkaar ziet en elkaar, weet je, kuch story na rahe jaiga kabhi kabhi
1: kuch chai. Maar verwacht niet heel veel stories. Ik heb wel veel gedaan.
0: Oh, oké.
1: Maar sunna, hamen namak privé baat bataan.
0: Nee. Maar het zag er wel leuk uit.
1: Je hebt een eigen baat betaald bij je radio.
0: Ja, meestal is het wel
1: zo. Wij doen niks anders trouwens hoor. Wij doen niks anders. Hamlok doen zeker baat na betaald. Hamlok betaald het eigen baat betaald. Dat mensen kaise kale kop hebben, chandul hebben, hoe hij zijn hoofd verzorgt. We hebben het niet over andere mensen, we hebben het over onszelf.
0: Wij zijn het hoofdonderwerp, zeg maar.
1: En wij hebben genoeg zelfspot. Goedemiddag, kan je zeggen.
0: Mooi.
1: Kan je zeggen aan Nederland, afgelopen week?
0: Nederland, het was warm, maar ook regenachtig. Op toe eigen ik ga mooi lekker liggen toe.
1: Arre jaar. Maar heeft het gehageld of heeft het niet gehageld in Nederland?
0: Hier en daar. Je hebt storm, raha, wat dan ook. Heeft het wel hagel bijna.
1: Want een parlibati, die België me wel, ha, koop parli mooi ze. Die België me wel hagel lagen, jeze, kietna? Bohut barka barka.
0: Aajkal hagel gewoon bohut barka ho jaega.
1: Toe jane hagel je aanwega kuske.
0: Ha.
1: Mota, jabber.
0: Ja.
1: Dat het je hele auto kan beschadigen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Je krijgt echt gaatjes, hè?
0: Ja, ik loop niet op straat, hoor. Want dan moet je beschadigen. Moet je toch?
1: Is toch al niet te redden. Wat niet te redden is, gaat niet verder beschadigd raken. Trouwens, Erwin Wennemars lag ik net ooit.
0: Was wel een inkoppertje voor jou.
1: Hij was heel makkelijk. Deze. Maar ik kreeg net te horen dat Erwin Wennemars 50 jaar oud, bichara, dat hij een herseninfarct heeft gehad. Hoe vind je die?
0: 50 jaar?
1: Helemaal jong, topsporter. Nee, is toch erg, hè?
0: Het is wel erg.
1: Dus ik kan met labaki jeevan aaj heiga, bjaan na heiga.
0: Maar heeft het te maken
1: het
0: met de leeftijd?
1: Het kan zo voorbij zijn, hè?
0: Is het leeftijd?
1: Die man was super gezond, joh. Kerngezond.
0: Dus, ja.
1: Het kan dus iedereen overkomen, Lloyd.
0: Ja.
1: Van een op ander moment. Dus jablik hem lokbati. Laten we genieten, laten we leuke dingen doen met elkaar.
0: Ja.
1: Want het kan zo afgelopen zijn.
0: Inderdaad. Dus ja.
1: En we staan er niet bij stil, dus laten we elke dag een feest maken. Roj.
0: Ja, toch?
1: Met Ujala Radio lukt het zeker.
0: Zeker. Maar
1: na Agorje, Kirloid, Kefariari, hooi te feest.
0: Nee.
1: De kabiefeest na. Kabiefeest na. Ik
0: had toch ooit kunnen uitnodigen. Ik nodig nooit iemand uit. Ik vier mijn verjaardag ook niet. Hè.
1: Hoe komt dat, Lloyd? Is dat luiheid? Is dat Dat je het niet leuk vindt.
0: Ik vind het niet leuk om mensen te ontvangen. Ik vind het niet leuk om in de belangstelling te staan.
1: Dat is het.
0: Dat is het.
1: Maar je maakt wel radio.
0: Ik maak. Het klinkt wel heel, heel raar, hè? Maar dit
1: het,
0: is anoniem.
1: Het is paradoxaal,
0: toch?
1: Dit.
0: Ja,
1: dit
0: is paradoxaal. Maar het is, ja, je bent anoniem achter de microfoon. Niemand ziet je. Hoe zou dat je kinderen lelijk gemaakt, je kinderen kaal baart, en weet je, kinderen boerwa baart. Kon je dat denken, toch?
1: Hamjanikaboli. Waarheid boliekje nou worden.
0: Waarheid?
1: Ik denk dat je. Ik denk dat je gewoon lui bent. Om iets te organiseren voor je verjaardag.
0: Nee. Het zit hem
1: je denkt
0: echt
1: ernaar, baba. 10 jaar aan jij, 30 en meer aan jij.
0: Het zit echt niet in de luiheid. Iedereen is welkom, maar ik hou daar niet van in de belangstelling staan.
1: Maar hoezo niet? Je houdt wel van andere verjaardagen, maar niet van jou.
0: Zo, nou, ik hou wel van die kleine, dure cadeaus, maar niet om mijn verjaardag te.
1: Oké, je bent geen uitzondering. Al mijn vrienden, al die vrienden die ik heb, ze vieren hun verjaardag nooit.
0: Ja, jij kiest ook zo
1: dus
0: uit, hè?
1: Ik snap er niks van wat voor vrienden ik heb, hoor. Ik kon er. Hamek kan hier een feest naar hebben. Ik zal hier een feest met nota uitkalen.
0: Hamtussen bedrijf, 2 weken geleden of een week, ja, 1,5 week geleden was ik in Enschede Memrally. Dan loop je daar en dan mensen komen naar je toe, hè, of zeggen van, Hey, koffietje en bier is toch niet laat, ja? Is toch leuk?
1: In Enschede.
0: Ik op voetbaltoernooi, ha.
1: Maar wij zijn er overal.
0: Ja, mag het.
1: Toen we BK had gewoon namen, noem ik alleen. Maar eigenlijk moet je een namenlijst wel een beetje opschrijven, Lloyd.
0: Namenlijst opschrijven, hoor.
1: Want je moet minimaal 50 namen noemen.
0: Minimaal 50 namen?
1: Huh? Doe 10 go betadelijk klaar, alsof Ujala zo klein is.
0: Nee, ja, zo na abdel na moham. Toch
1: het is deswab harke
0: naam, ze blijven maar behoort lambaho jijga. Oh, die stadsnaam. Oh ja, ja, hé. Zo na, het net heren ze dat is eigenlijk heel Nederland natuurlijk, hè. John zo na hega.
1: Ego radiostation, hè. John desbhar me sunai de vega.
0: Ja.
1: Dea bij pe.
0: Ja.
1: En natuurlijk internet pe, dunia bhar me.
0: Ja.
1: En u heiga Ujala Radio. Dus tu desbhar me, gali, chahe jaan jaiye.
0: Ja.
1: En trouwens, meeste admi ke heiga Dea bij radio is het chal hoit.
0: Ja.
1: Auto me heiga.
0: Auto, ja.
1: To?
0: Ha.
1: Ai, ek jani kinis bago auto, ya.
0: Are, na bol. Adamiani tees aai ke dekhais ke dek hamar otwa kis na moe lagi.
1: Hame dekhais. Maar yo to wa me Dea bij he, dus am hoop karila.
0: Ja.
1: Kie dat mij goed geniet karie, op raad of din.
0: Ja.
1: Chobis ganta.
0: Ja. Over urban
1: wermers. Hey, maar koffie eigen.
0: Het niet Sunauki, kijk eens, koffie lekker. Lekker. Heb je het uit het buitenland meegenomen?
1: Nee. Dit is onze eigen koffie hier, toch?
0: Oh, je eigen. Okay.
1: Ik heb dit zo gemist, Lloyd.
0: We hebben allemaal gemist, hoor. Kijk, toen koffie het naam misselijkse pier heet. Dus dan die piaakje zo nou. Namelijk zo'n leepje. Dan kunnen we verder met ons gesprek.
1: Dit is mijn eerste koffie, trouwens.
0: Oké, Sunolo, dit is het koffie chai moment. Dus neem ook een slokje van je samen met Anand.
1: Sunie. Oh, ja. Ik mag het niet doen.
0: Mag je niet doen? Verbod?
1: Nee, niks ervan. Ik doe het gewoon.
0: Ja, je moet het gewoon doen. Alle kapse toe doet er kebab zo, hè. Lekker, hoor.
1: Lekker, man.
0: Heerlijk.
1: Eigenlijk terug.
0: Oké, Erben Wermars.
1: Koffie chai en Champions, hè?
0: Champions. Koffie chai en Champions. We praten zo meteen over voetbal. Als je maar baas snel zit jij, want we hebben heel veel te bespreken. Hamdani, hoeveel tijd heb je eigenlijk? Hamme problemen.
1: Toen je bolie stopt, te stop.
0: Nou, oké. Ik geef het wel aan.
1: 5 ghanta ham bat jij, sakila. Kam se kam.
0: Als de energie low is, dan zeg ik van oké, nu is het genoeg geweest.
1: Nee. We gaan het kort en krachtig houden. Natuurlijk, ja.
0: Meneer Trump is boos op Netanyahu. Wat is er aan de hand?
1: Boy, ik heb dat gehoomlie wat hier. Trouw is het
0: volgende.
1: Maar wat er is gebeurd, Trump bolis waarschijnlijk bewijs naar hij gaat. Naar de klimaat. Deer het mij na jaar. 3-4 jaar niet John Soenis. Ik weet niet waarom ze dit soort lekker trouwens, hoor. Ik weet niet waarom ze dit soort dingen lekker hebben, Lloyd. Dus het is een gesprek tussen Trump en Netanyahu. Er zijn maar 3 mensen aanwezig. En het wordt gelekt. Dat is bewuste strategie dan, toch?
0: Is bewust, toch?
1: Dat is toch bewust?
0: Maar je zei dat ik een spelkiller, hoor.
1: Natuurlijk. Ego killbaar. Die twee zijn dikke maatjes.
0: Ah.
1: Dat Trump ook in Bolis gesprek kwam mee, zoals het verhaal nu gaat. कि ट्रंप तो नेतन्याहू तो पगलाई गए एकदम
0: या
1: niemand vertrouwt jou meer. Niemand, ja. Iedereen heeft een hekel aan jou nu en aan Israël.
0: Israël, ja.
1: Dus, luid, moet je met de korreltjes zout nemen. We kunnen liever niet meer over die man praten.
0: Oké, okay, nou, dan,
1: alles wat die man doet is één grote act. Het slaat nergens op. Iran kegel binnen Valkyrie is, wat heb je gewonnen?
0: Niks.
1: Alleen maar verliezers.
0: Niks.
1: Alleen maar verliezers. Ze willen nu een vrede sluiten. Wat heb je bereikt? Niks. Ik ben net een bericht bij Kuwait. Een luchthaven bij aanvalker is bij Iran. Ik dacht dat je het leider kan deze wapen. Wat heb je bereikt?
0: Niks. Maar
1: olieke prijs omhoog. Wereldeconomie sabgarbraiga. Onzekerheid.
0: We kunnen niet. Of sabchit manga hol jaega.
1: Dus wat heeft die man bereikt?
0: Niks. Kontje katin kan zeggen. Is het ego?
1: Pagla hè, Adamia.
0: Of pagla. Oké,
1: zomaar om ook bij bollet reden.
0: We kunnen liever over Bahouji praten hoor. Melania, ik heb haar in mijn juiste gila.
1: Ai boy. Het is toch wat, hè? Trouwens, kan raadke.
0: Ja, kan raadke.
1: Ik heb het aan mij jaad hoor. Voordat hem boel, jij raadke, jij mij liba is gehaald.
0: Ja.
1: Had ze beren eigenlijk. Toen na biswaas karie, hem ego cheat dekli. हमने निधरन में शायद देखी सोई साइट ना चांद नहीं ला
0: जब तू कुछ बतिया है तो हम आलते विश्वास करें ना मैं हमने आज के वाला बतिया हमने कि विश्वास कर कि ना विश्वास
1: हाँ तो समय ना याद बा हमें ना याद बा कि तमें सम ना जानी ला लो ऐसे बोली देख ले माना हमारा अबे ना मोई बा हमारे स्प्रकुआना अबे हम सोतल ले ली तो दस हम सोची ला लोइ कि कोई कोई मई मार करी सोई कोई कोई ना जो रात के आल बा आदमी स्खेपल पे सीकर मई मार करी सोईगा दस अलग टर्मिनल्स ले सब कुछ एकदम दोन सब दुकान उकान बंद ये कॉम्ट आन ऑफ स्खेपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट
0: या
1: वेल एक बैन मन हुच्चे खसरोका
0: काबहल
1: मिस्खरकी एक्ट
0: सामसा
1: बॉय दिस विल यू वेल वेटे हो लोइ
0: ja, hem lo kan kolle bati.
1: Heb je gehoord van Schiphol ratten?
0: Nee.
1: Alleen maar ratten.
0: Na hoi zeker aan muizen. Aan het kan niet. Het kan niet.
1: Echt waar. Je schrikt je een hoedje.
0: Doe iets je verzin krijgen. Nee. Kan niet.
1: Precies.
0: Op Schiphol kan dit niet.
1: Deren mis wat je verzin krijgen. Dus Janneke kan je boek een vlucht naar België of zo. En kom s'nachts terug. Raadke.
0: Ha.
1: Als alles gesloten is.
0: Maar waar heb je die ratten dan gezien dan, Anand? Op Schiphol. Welk
1: op
0: plek?
1: Schiphol. Overal.
0: Overal?
1: Je land.
0: Ha.
1: Ik ben met een cityhopper teruggekomen van KLM nota bene.
0: Het met Chortavalla.
1: Hey, jongens, dat was leuk, die cityhopper. Cityhopper was een piloot, Janekera, ik was Chauri.
0: Oh,
1: ik heb het niet gehoord. Hele bemanning, hele crew, alleen maar meisjes.
0: Ah, we gaan vooruit.
1: Alleen
0: we gaan
1: maar meisjes.
0: We gaan
1: was zo leuk.
0: Ja.
1: Was Chauria piloot. We praten nog steeds
0: piloot.
1: Respectloos. Hè? Piloot. Die mevrouw, die jonge dame, die piloot.
0: Ja.
1: Die.
0: Hindustani, ik heb een namelijk een symbolie piloot. Vrouwelijk.
1: John vliegtuig, wat je nou weet, dat ja. Dat ja, John vliegtuig, wat je nou weet. Ura weet. Dus Uchalaike Alba, ze moesten een taxi in nog.
0: Ja.
1: En plotseling rem ze in één keer. Braps! Ik kijk mevrouw aan en ik zeg, Likleto, ik wil admiraten nou wat ietsje.
0: Oh!
1: Zo abrupt remmen.
0: Maar jij moet voorzichtig zijn met die uitspraken. Van jij bent voorzitter van de vrouw Hitkari Partij.
1: Nou, maar in privé-tje. Maar dus, je landt op Schiphol, je loopt daar. Koina de kacha, agapitje koina. Sabdukan ukan ban, sabkoj ban. Alleen maar ratten, Schipholratten.
0: Is erg.
1: Schipholmuizen. Niet normaal, echt waar.
0: Ik vind die ratten vind ik zo vies en zo erg.
1: Al het eten, het restaurant, hè. Je hebt ook Jaila Kok Kaila, waar je Schiphol hebt.
0: Ja.
1: Kali moes chalega.
0: Ja. Die moes, ik moes ons ja heraan huigelen. Kabi, hamar gharon me bhi kabi ek algo chalen, dan moet ik snel ingrijpen. Hè? Dus ham...
1: Moes door ghar me chalega, loit?
0: Kabi, hem dikli, ik ga doen dan... Ja. ja, ik weet niet waar ze vandaan komen.
1: Is toch wat met jou, hè?
0: Nee, hamar gharon safa, hé, maar hé. Veldmuis, zo'n hegato, die als een klein gaatje vinden, hé. Of je hebt je deur, toevallig op een tuindeur, kolde leraadke, afkeer voordeur. Hey, Voor je weet zijn ze binnen.
1: Maar daarmee kan je moest naar het jam. Nee, niet te krijgen.
0: Oké, maar goed.
1: Maar niet te krijgen. Ze vaker ik haar waarom ik raad ik controleer. Dus ik kom s'nachts daar aan. Ik loop daar rond. Ik zie alleen maar muizen en ratten.
0: Ja,
1: om echt waar. Ina het goed. Ina het verzinsel. Ina het overdrijf, Karilaam.
0: Maar ik heb, nergens op het nieuws gelezen. Dit is voor het eerst wat ik hoor van jou, Bujala.
1: Dus ik zie plotseling een man lopen.
0: Ha.
1: Met een hond.
0: Arre?
1: Maar hij een grote hond. Hè, en hij heeft die hond Godi genomen. Hem zo je hem ja kakerega, ja? Wat is hij aan het doen?
0: Wat een rare ratonke.
1: Die hond begint natuurlijk achter die ratten aan te rennen. En gaat gewoon links, rechts, overal. Begrijp je het?
0: Ja,
1: dus die hond wordt helemaal wild ervan.
0: Ja.
1: Dus die man, bichara, die toerist... Die heeft zijn hond opgetild. Uit hij naar Pautra, bichara. Want anders was die hond te wild.
0: Ja, maar Schiphol moet toch hier iets aan gaan doen? Want dit kan toch niet?
1: Het is toch belachelijk.
0: Het is ook sowieso geen goede visitekaart. Van, hé, Hamaila, Schiphol, weer Nederland mee. Ik kan niet dekila. Moes, ratten zie ik.
1: Ik wil restaurant, hè. Ik wil gewoon restaurant mee. Ja, Awega inspectie. Oru deklees gewoon moes, kito kuch.
0: Klaar.
1: Dan krijg je een boete of je moet dicht of weet ik veel wat
0: direct,
1: allemaal.
0: Ja.
1: Schiphol, ze durven het niet, hè, om het dicht te zetten.
0: Ja.
1: Ze kunnen... Hé, hamlok je liggen nou aan bedrijf, collega? Rattenverdelgers.
0: Kijk, ik krijg direct bericht. In privébericht waar eigenlijk, hè. Ja, Lloyd Anand heeft gelijk over de muizen.
1: Ja, of, zie je.
0: Of I kamker is Schiphol. De man lie. Maar het staat nergens op het nieuws. Ik hoor het bij Ujala nu.
1: Dik let op, wij zijn nieuwsmakers.
0: Nieuwsmakers, oké.
1: Hier moet je zijn om het te horen.
0: Oké.
1: Arsenalke hulde ging trouwens.
0: Oh ja, trouwens.
1: Heb ik mee kunnen maken.
0: Oh, Liverpool, Arsenal, Londen.
1: Arsenal. In Londen zelf.
0: Ja.
1: Dus dat was wel heel leuk. Heel Londen, helemaal Arsenal gekleurd. Helemaal, hè?
0: Jij
1: prachtig,
0: ook.
1: Echt. Geen incidenten, geen noemenswaardige problemen. Heel erg leuk. Zoveel mensen die ervan genieten van voetbal.
0: Jammer dat ze niet de Champions League hebben gewonnen.
1: Nee, dus Champions League heb ik ook in Londen mogen zien. Maar je kwam geen enkele pub meer binnen, hè?
0: Nee.
1: Alles helemaal chockvol.
0: Ah, maar ja, dat is toch niks voor jou, hè? Een pub.
1: Nee, maar ja, je wil die wedstrijd toch zien.
0: Tuurlijk.
1: Weet je, we gaan niet naar Hongarije toe om die wedstrijd. Dus je bent in Londen, je denkt van, Londen, hè, Londense club, Arsenal gaat spelen. Ai, boy. Het nam Barca scherm bij hem takliep hier. Toen had dat geer parie, maar scherm hoor je dikje.
0: Serieus? Zeker behoed chota scherm hoor, hè?
1: Behoed chota, mini. Want je kwam nergens binnen. Het was helemaal chok vol.
0: Anand, we hebben vaak hierover gehad. Sinds vorig jaar praten we over artificial intelligence. AI gaat voor ons, voor de mens, heel veel betekenen. En ik heb het vanmorgen nog naar jou een bericht gestuurd. Van Dick, AI kakerik naar Ghana is het YouTube Pehega. Ik vraag me af, als het een artiest zou zijn, hè? Die is op optreden kunnen, kan je ze optreden kunnen. Wie gaat dit doen allemaal? Het gaat heel snel allemaal. Alle ontwikkelingen.
1: Hele entertainment industrie, dus laten we het hebben over film en audio, muziek, gaat totaal veranderen, Lloyd. Totaal.
0: Maar kun je een beetje schetsen wat er gaat veranderen? Want kijk, de creatieve geest zit bij de mens.
1: Denken wij. Dus de mens beweert dat nog steeds, dat wij creatief zijn. Maar hoeveel mensen schrijven nog een gedicht zelf, Lloyd?
0: Weinig.
1: Niemand meer, toch? Want je gaat naar een van die dingen, ChatGPT of iets dergelijks. En dan zeg je, schrijf een mooi gedicht voor mijn moeder, want mijn moeder wordt jarig. En liefste moet je erin gebruiken.
0: Ja,
1: en weet ik veel. Je vult wat dingetjes in.
0: Je moet een paar prompts geven. Klaar. En dan pas boom heb je een mooi gedicht.
1: Bam. Dus hoe creatief zijn we, Lloyd?
0: We worden minder creatief. Dat is wel het nadeel van
1: AI. We houden onszelf
0: AI.
1: Voor de gek. Ja. We houden onszelf een beetje voor de gek.
0: Ja.
1: Dus je kunt het liever omarmen dan afstoten. AI is trouwens alleen maar een versterker, hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Verder niks meer.
0: Zeker.
1: AI doet niks anders dan versterken. Dus daartoe bolde je, je zet iets in de prompt en hij versterkt dat voor jou.
0: Ja.
1: Hè? Dus het is een amplifier, als
0: ja,
1: het ware.
0: Ja.
1: Zo moet je het ook zien. Dus okay, die creativiteit hoeft niet al te groot te zijn. Dus ik kan nu ook een nummer maken.
0: Ha. Oh,
1: vroeger
0: ja,
1: had je Lata Mangeshka nodig en Kishore Kumar. En, we weten het allemaal. Je moest een topzanger hebben, aha, of zangeres, aha, om een mooi nummer te krijgen. Tegenwoordig kunnen Lloyd en Anand ook een duet maken. Hebben hier.
0: Ai, werkelijk, kan ik een stem op Barbie Saren.
1: Ook goed, je lang dat je op. Die nu op haar. Lloyd kijkt op mijn gana toe, zo niet. Die nu op haar. Snap je wat je hey, is dit Lloyd? Maar dus iedereen komt aan zijn of haar trekken, wil ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: Positief vertaald.
0: Ja, ja, ja.
1: Leef je uit, maak er wat moois van, zet het online. Wij maken op Ujala wel de selectie voor jou.
0: Ja.
1: Kijk, er komen zoveel liedjes uit nu. En ja, de komende tijd gaat het alleen maar meer worden.
0: Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen, elke dag dan denk je van, hey, ik ga ook in de moeilijk. Ik ga ook in de
1: moeilijk. Je wordt overspoeld. Je wordt overspoeld. Maar je weet niet meer wanneer je moet luisteren.
0: Nee.
1: Dus je hebt een dagtaak eraan om het te filteren.
0: Ja.
1: Dus wij doen die filtering wel hier op Ujala voor jou.
0: Zeker, zeker,
1: dus,
0: zeker.
1: Dus toen had je je online khoje sunnewalo. Is vermoeiend.
0: Ujala
1: je ziet door de boom het bos niet meer.
0: Nee,
1: Ujala
0: nee.
1: Pe hem ook filter kerke, selecteer kerke. Allermooiste liedjes. AI, het maakt niet uit, origineel, AI, whatever, je hoort het hier
0: ja,
1: op Ujala Radio. Dit is de toekomst, daar gaan we naartoe.
0: Maar,
1: binnenkort krijg je een James Bond film, AI hè?
0: Oh ja, een James Bond AI?
1: Ik zeg maar wat, Lloyd, een voorbeeld.
0: Dilwale
1: Dulhania.
0: Dilwale Dulhania, ja, Dilwale Dulhania. Maar dat deed je wel heel... Ik vond het wel een hele mooie foto van jou, Arend.
1: Ik kan goed acteren, hè. Echt waar. Het is een mooie Ghana.
0: Dus alle mensen die naar Londen gaan, mensen... Toelong bij eens en ik een foto beneden. En stuur dat ook naar ons toe. En de mooiste foto... Nou, dan krijg je een prijs van mij. Dus toe kabele bus op het jarje. Hoe noem je zo'n dubbeldekker, no?
1: Kom prijs die je toe.
0: Maakt niet uit, ik geef ze wel een prijs. Op
1: 020-363-0808.
0: Dat kan ook. 020-363-0808. Okay. Een mooie foto per hier, dan krijg je een prijs van mij. Maar dan,
1: win een Tesla.
0: Nee. Mijn Tesla krijg je niet. Maar Anand, hoe moet die foto eruit zien? Dus je moet op die dubbeldekker gaan staan. En dan moet je partner, je vrouw dan naar je toe komen.
1: Ja. Dus dat meisje moet aankomen rennen.
0: Ja.
1: Ortubate beswapper beswa jahiga. Dus jij moet je hand uitsteken.
0: Ja.
1: Je moet half hangend buiten, je leven riskerend.
0: Ja.
1: Moet je dat meisje vasthouden?
0: Ja. Kijk.
1: Ham nee, niet wel doen. Ja, ik kon een fantasiefilm hebben, patanaam.
0: Anand, zoen. Hamar Bhauji in Groningen. Hallo Bhauji, Yvonne Rosiek. Die woont in Groningen. Die luistert ook naar Koffie Chai middagshow. Het klopt dat er ratten zijn op Schiphol. Mijn neefje werkt daar en stuurt als hij nachtdienst heeft regelmatig filmpjes naar mij. Miga, dus jongen, we moeten wel wat aan doen aan die rat, hoor.
1: Dit noem ik Schiphol ratten.
0: Hé, serieus.
1: Het zit vol met ratten daar.
0: Nou ja, je hebt dus echte ratten, hè? Echte ratten, maar je hebt ook andere soort ratten ook, hè?
1: Hamna bolila kushna.
0: Maar trouwens, die mensen zijn ook opgepakt, helaas. John Cable, witwassaker het haar Schiphol, hè? Chargene. Is dat een naamje of zo?
1: Charge, nee. Hamnani niet kon berichten bolega.
0: Ja, nee,
1: is het gewoon toe gaan?
0: Ik heb het op het nieuws gelezen.
1: Je hebt je bronnen.
0: Nu.nl had dat er vier mensen zijn aangehouden die waren aan het witwassen en die van Suriname afkomstig zijn of iets dergelijks. Hij is de Kujra.
1: Vast wel. Maar
0: Yvonne Bhauji, ook een hele goede middag daar in Groningen. Hopelijk heb ik een mooie mooi weer.
1: Wonnie.
0: Wonica, hè?
1: Yvonne?
0: Nee.
1: Toen nam ik erin staan, ik afkorting, ik ga Wonnie.
0: Wonnie, nou.
1: Wist je dat niet?
0: Dat wist ik niet. Dat wist
1: ik niet. Yvonne, ik afkorting, ik ga Wonnie.
0: Vandaag heb ik
1: een positie. Bouwtje,
0: ik weet niet of jouw bijnaam ook Wonnie is, weet ik niet, maar dat zegt aan. Maar hoi, ze keertje.
1: Dus New York, mijn Lloyd. Ik wil Tamasa, hoe ga je zeggen? Helemaal vers van de pers.
0: Daar komen mensen uit de riolen.
1: Echt. Wat is dat?
0: Maar wat zijn dat? Asielzoekers of zo?
1: Nee. Het is één groot raadsel voor de politie op dit moment.
0: Heb je een hele stad onder het riool, infrastructuur?
1: Ja. Nou ja, je hebt overal riolen. Dus wat zie je? Je ziet plotseling mensen uit een rioolbuis naar boven komen. Ze schuiven deksel omhoog. midden op straat komen ze omhoog. Dus koto bhi sochega ka hovega.
0: Maar hoe zeg ik hier? Sahara hovega en ook een nietje toch? New York.
1: Nou, het is een heel netwerk natuurlijk. Van rioolstelsel hebben ze beneden.
0: Ja.
1: Maar wat denkt de politie? Age koto gel onderzoek kreeg. Van isab ka karega de meer nietje. Hebben ze een bom gelegd? Hebben ze iets gesaboteerd? Hebben ze iets kapot gemaakt? Nou. Ze hebben niks kunnen vinden. Ze hebben FBI ingeschakeld. De slimste mensen bij de politie ingeschakeld. Helemaal niks gevonden. Nu is er een theorie die zegt dat die mensen georganiseerd het riool induiken op zoek naar kostbaarheden. Hey? Hoe vind je die?
0: Hey?
1: Dus ze hebben jij gekozen rioolwame ki koi apan sona laskar des, koi ghari laskar des, koi u laskar des. Rioolwame khojega saman. Dat is de theorie op dit moment, maar het is nog niet helemaal duidelijk of het echt zo is of niet.
0: Hoi zeker, maar ik dacht meer aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben dan
1: nee, lucht. Dus dat is het niet. Dus dat is het niet. Dus kennelijk ja, is dit een of ander ja, raasje nu in New York, Nadje in New York.
0: Meneer Trumke, dit is met hem.
1: Precies.
0: Dan word ik op de luchthaven daar aangehouden. Van, torna mahabirega. Word ik allemaal, dan enorm mino.
1: Nee, maar jij bent niet de enige, Lloyd. Weet je dat er heel veel mensen zijn die nu niet meer naar Amerika willen gaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Of WK
1: niet alleen omdat ze Trump niet mogen.
0: Nee.
1: Maar ook omdat ze bang zijn.
0: Ja.
1: Van zometeen kom je daar in of ander waardeloze controle. De politie daar was al vervelend in Amerika.
0: Ja.
1: En irritant en agressief en racistisch ook. Hè? Dus ja, dan denk je drie keer na. Van ooit aan deze op vakantie.
0: Ja.
1: Libatori.
0: Nee, Libatori. Ik blijf. Tsunami Boliki, Isam. Toen op vakantie ben je zo'n wel op, prijs zo'n wel op vakantie ben je, behoud warm riga en ieder jagra hoe, larai hoe, oorlog hega. Dus maak wel de juiste keuzes om op vakantie te gaan als je op vakantie wilt gaan, toch?
1: Nadjeje, Ambolina Nadjeje. Trouwens, het wordt bloedheet. Het wordt bloedheet dit jaar. Sunevalo, Hamsurus en Bolchukli. Hoeveel maanden terug heb ik dat gezegd?
0: Nou ja, misschien een half jaar geleden heb je dat al
1: half
0: gezegd.
1: Jaar terug,
0: half
1: toch?
0: Jaar terug heb je dat gezegd. En als
1: omdat,
0: je ging...
1: omdat dan Parhilachi Juan toch, Lloyd?
0: Maar kijk, toen maar een heerpareg.
1: Dus dat weet je het wel, toch? Maar nu heeft WHO ook gezegd, hè, van het wordt bloed heet dit jaar.
0: Wat moet je dan doen? Moet je airco aanschaffen?
1: Je moet airco plaatsen.
0: Airco plaatsen, want toen naar Soetpeer raad we, als je toe raad
1: naar Soetpeer. Garam disme, sap koi airco ba. Althans, als je een beetje thoras paisa to krijgen, dan heb je een airco. In Nederland hebben heel veel mensen geen airco nog, hè?
0: Nee.
1: De laatste jaren neemt het wel toe. Maar ja, ik geef je één advies. Geef die 1.000 euro of 2.000 euro uit en zet een airco.
0: Ja.
1: Want amau heet.
0: Je hebt het nodig.
1: Tormaibab ke eigen gharje ba ego. Na juru ke ghar, eigen ghar ba je. Dat u waan pe bhi airco lagwa de apa maibab khati.
0: Dit is wel een hele goede advies. Doe het nou. Want het ja, je toen nou raadbaar zoet bij je, dan heb je geen rust. Dan overdag ben je chagrijnig, wagera. Door die nu ik ga je. Dus neem die airco, investeer een beetje en doe dat nou maar.
1: Airco is geen luxe meer.
0: Nee,
1: airco is een must have.
0: Het is geen eerste levensbehoefte, maar het is wel secundair.
1: Jawel.
0: Het is wel secundair. Jawel. Het is secundair.
1: Hey, voor mij is het eerste geluid. Maar kijk, ik
0: Maar jij bent apart.
1: Als je kunt regelen, regel het. Klaar. He? Luid. Trouwens, mannen hebben het zwaar, he, op dit moment. We hebben het vaak over gehad.
0: Let op over wat je zegt. Let op wat je... Mannensfeer, kebarimentu.
1: Jonge mannen verkeren in een existentiële...
0: Wat een moeilijk woord te worden. Ik zou het niet eens kunnen uitspreken nu.
1: Existentiële crisis.
0: Ook een mannelijk kontje.
1: Jonge mannen verkeren in een crisis. Laat wordt wel overslaan, Khadija. Ik word jabber crisis mee. Want ze vragen zich af, wat is hun rol nog? Wat is hun positie nog in de maatschappij?
0: Als je dat als man niet weet wat je positie is, dan ben je...
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar dan ben je onzeker van je zaak. Maar vrouwen, jonge vrouwen, dames, jonge meiden... Die halen de mannen links en rechts in. Op alle fronten. In het onderwijs, in carrière, in stabiliteit. In alles zijn mannen ingehaald. En die mannen...
0: Mooi wel.
1: Pahile Jaike is een voetbal gelaten, Ekele met mannen alleen. Als je nu naar voetbal gaat, spelen meisjes ook mee.
0: Ja.
1: Ook daar hebben ze hun territorium verloren.
0: Ja. Ik moet zeggen dat ik dat kan bevestigen.
1: Ja, op de universiteit, HBO. Ga maar kijken, overal heel veel meisjes.
0: Ja.
1: En hun eerste banen zijn allemaal perfect. Ze hebben hoge salarissen.
0: Ik ben trots op die dames.
1: Ja, maar mannen, let op jezelf. Investeer in jezelf. Ook jij moet je plek vinden. Ik weet het. Het is niet meer zo makkelijk zoals vroeger. Maar ga geen macho gedrag vertonen. Dan ben je nog verder van huis.
0: Dus je zegt tegen al die jonge mannen, jongens, zeg je van zoon, abnike soet haar. Na ieder jaar komen we. Maar,
1: Voel je niet verloren.
0: Doe je
1: ook
0: best.
1: Voor jou is er een plek. En je moet alleen je plek even verwerven en zoeken. Hè, Lloyd?
0: Maar kijk, waar is het fout gegaan?
1: Je hoeft niet dominant te gaan doen. Je hoeft niet macho te gaan spelen.
0: Die mannen die macho willen spelen. Maar waar is het fout gegaan? Waarom zijn
1: de
0: vrouwen...
1: Het is niet fout gegaan, het is goed gegaan.
0: Oh, oké.
1: Vrouwen hadden een achterstand. Vrouwen werden onderdrukt. En mannen waren de baas. Ja. Dus dat is juist goed gegaan. Ik ben juist blij met deze ontwikkeling. Alleen we moeten wel oog hebben voor die andere kant van de zaak. En dat is dat mannen daardoor onzekerder worden.
0: Maar dan heb je het volgende probleem aan. Dus je hebt het na hoog opgeleid Riga, toch? Al London, Pieter Riga. Dan heb je wel een grote probleem, hè?
1: Nou, mannen moeten dat leren accepteren nu.
0: Ah.
1: Mannen zullen moeten accepteren dat die vrouwen een betere baan hebben, hoger opgeleid zijn.
0: Hoe gaat het met de communicatie dan?
1: Dus mannen hebben jarenlang, decennia, eeuwenlang geleerd dat zij leading zijn in een gezin, in een relatie.
0: Ja.
1: Maar dat is aan het veranderen.
0: En
1: mannen die daartegen stribbelen, die hebben zichzelf ermee.
0: Omdat
1: de maatschappij vroeger zo was, toch? Maar de maatschappij is nu anders bij jou.
0: Maar zo, die vrouwen, toch, die meisjes hoog opgeleid zijn en die willen een partner zoeken.
1: Je zoekt wel iemand die een beetje past bij je, toch? Qua carrière, misschien qua opleiding ook. Maar in elk geval, die klik moet goed zijn. En als er een te grote kloof is soms, Lloyd, dan le ego ba professor, ego ba kassamedewerkster. Ik geef een extreem voorbeeld. Dan kun je soms niet praten met elkaar over allerlei dingen.
0: Dus dat?
1: Dus dan zoek je liever iemand die klein beetje... Maar je hoeft niet beide een professor te zijn, toch, Lloyd? Dat hoeft toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk niet. Maar, goed,
1: maar als je maar met elkaar kunt praten over dingen...
0: Dat is toch belangrijk, dat je met elkaar kunt praten. En als je dat niet kan in een relatie... dan denk ik, daar blij je je wel.
1: Kijk, waar mannen in moeten investeren, denk ik, Lloyd... is lief zijn, aardig zijn, genegenheid bieden... gentle zijn, een hoffelijk zijn.
0: Voor de mensen thuis, hè? Voor de mensen thuis die het nu net gemist hebben. Mannen, jongens, luister. Om aan een kontje boleggen.
1: Lief zijn, aardig zijn, attent zijn, hoffelijk zijn. Hoffelijkheid is heel belangrijk, Lloyd. Loyaal zijn, stabiel zijn. Dat zijn dingen die je moet hebben. Of je een diplomaatje meer of minder hebt... is niet zo belangrijk ten opzichte van je ego. Laat je vrouw accelereren. Als je vrouw universiteit heeft gedaan... academische titel heeft, bla bla bla... en jij hebt HBO gedaan, ik zeg maar wat. Of misschien minder. Is toch niet erg?
0: Is niet erg.
1: Als je van elkaar houdt, is prima, joh. Maar geef elkaar de ruimte daarin. Voel je niet beperkt, voel je niet... Omdat door salaris maar 10 jaar, door ouderlijk salaris zijn 5 jaar, dan voel je je minder goed.
0: Het heeft ook te maken met acceptatie ook.
1: Zo moet het niet zijn. Je moet het accepteren. Weet je, dus en daar zit het hele probleem in. Mannen, jonge mannen, willen dat niet accepteren. Omdat ze altijd hebben geleerd, wij zijn in de lead, ook als het gaat om geld verdienen. Maar ook in andere dingen. Maar dat is niet meer zo bij jou.
0: Nee, maar de ouders die ouders moeten ook dit, wat jij nu zegt, hè? Maar mijn kindje niet, dat jij je betoog een keer barkaalke.
1: Om een keer barkaalke. Inderdaad, dat is opvoeding, Lloyd. Maar die jongens voelen zich al onzeker. En als je de ook nog dit gaat vertellen, maar ja, luister, beta, maar jij moet de baas zijn, hoor.
0: Oré, bapre.
1: Maar ja, ga dat niet leren aan je zoon, hoor.
0: Maar ietsje wat abettelijk wel hoewega.
1: Abettelijk hoewega, roodje hoewega. Roodje hoewega. Elke dag.
0: Oké,
1: nou ja. Hör mij bijna hoewega. Jij bent de zoon, jij moet de broek aan hebben thuis en niet je vrouw.
0: Torbat, je gaat me opnemen, Katalietje.
1: Hem durf, Karila, bolek. Gewoon durf, Karila, moeilijk.
0: Hey, maar ik leuk. Toen behoed durf krijgen. Maar goed.
1: Mag een kooitje naar beleden, Karila, ja.
0: Bij Ujala zijn we heel beleefd. We zijn niet net als andere stations of wat dan ook. Ook op dat niveau benaar Jaila. Ik heb trouwens één ding gemerkt. Hè. Afgelopen week, ik hoor nieuwsrijd.
1: Hey, jij doet echt gewaagde uitspraken, hoor, Lloyd.
0: Ik durf het te zeggen.
1: Hou je bij jezelf.
0: Ja. Nee, precies. Ik hou het bij mezelf.
1: Je durft gewoon.
0: Durf gewoon. Maar toen durf ik heel behoorlijk. Ik heb laatst ik nieuws declareren. Het was op social media. Ik was Hindustani. Ik was belangrijke persoon van Suriname. Kabele, racistische uitingen heeft hij gedaan. Een zakenman in Nederland. Dan denk je van ja, hamlok wie Hindustani. We kunnen wel zeggen van die ikwajat wa hamlok ejare. Maar ki hamlok bi ikwajat ja, ki bi jarila. En dan denk je van ja, jongens. Doe het een beetje genuanceerd. Hij is een openlijk bedja, toch?
1: Ja, hamna volg ik een likontje over te bolega, maar ik begrijp de essentie. Kikoi Hindustani beledig karisba kafrilogan. Begrijp ik het?
0: Ha.
1: Dus ik weet niet wat er is gebeurd en wie wat heeft gedaan in welke context.
0: Nou, doet er niet toe, maar dat leg ik wel
1: Maar het is wel waar, Lloyd. Kijk, John Kafrilogan, die hebben echt ook een hekel aan Hindustanen. Echt waar.
0: Ja.
1: En die Hindustanen hebben omgekeerd ook een hekel aan Kafris.
0: Ja.
1: Alleen nog, het moet niet de boventop.
0: Met ja, toch?
1: Ja, hamna volg ik een likontje over te bolega, maar ik begrijp de essentie. Kikoi Hindustani beledig karisba Kafrilogan.
0: Ha.
1: Begrijp ik het?
0: Ha.
1: Dus ik weet niet wat er is gebeurd en wie wat heeft gedaan in welke context.
0: Nou, doet er niet toe, maar dat leg ik wel
1: Maar het is wel waar, Lloyd. Kijk, John Kafrilogan, die hebben echt ook een hekel aan Hindustanen. Echt waar.
0: Ja.
1: En die Hindustanen hebben omgekeerd ook een hekel aan Kafris.
0: Ja.
1: Alleen nog.

0: land, je bent één volk. Kom op, joh. Ga een beetje normaal met elkaar om. Kijk, dat je misschien niet met elkaar wil trouwen of iets anders. Een diepere relatie, dat is wat anders misschien. Maar je hoeft niet lelijk te doen tegen elkaar.
1: Ja.
0: Accepteer elkaar gewoon zoals je bent. En als je de ander aardig vindt, dan is het prima. Dan kun je ook trouwen met elkaar. Maar soms zijn die cultuurverschillen een beetje groot. Dus ik snap wel dat er vanuit de basisgedachte iets is van luister, een Hindoestaan zou makkelijker zijn.
1: Hmm.
0: Omdat dat andere een vreemde is, toch?
1: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat die andere beter of slechter is.
1: Mm-hmm.
0: Alleen vanuit daar ontstaat dus die racistische gedachte altijd.
1: Ja.
0: Van, zoals ik ben, zo moet je zijn. Dit is beter.
1: Ja, we moeten daar gewoon vanaf. We moeten niet,
0: daar moeten we vanaf.
1: We moeten echt hier vanaf en niet elkaar beledigen.
0: Alleen,
1: het
0: is
1: of wat
0: er,
1: dan ook.
0: Het is er. Iedereen die beweert dat het er niet is, die
1: nee,
0: liegt gewoon.
1: Ja, en het is in beide groepen ook. Hè? En dat, daar moeten we
0: in
1: echt
0: groepen.
1: Vanaf.
0: De volop. Ik heb vanaf. Het aan de lijve meegemaakt, Lloyd. Vroeger dacht ik van Sunna. Vroeger dacht ik van, Hindustani, het Rajada, racistisch, zei je soms. Forget it. Al die groepen zijn dat. Allemaal.
1: Ja.
0: Allemaal. En zodra je niet een van hun bent, qua uiterlijk of qua cultuur of qua taal of weet ik veel wat, Dan wijk je af.
1: Ja.
0: Alleen een gam Hindustani, wat je dus maar van perspectief zegt. Ik wel doe zo'n groep Babakra of weet ik veel wat. Die praat vanuit hun dingen.
1: Ja.
0: Perspectief. Maar dat wil niet zeggen dat de een beter is. Geloof me, heet je jouw eigen luid. Heet je jouw exact. Dus een Hindu zal zeggen, ki ook er geloof ze mooi bij. Een moslim zal zeggen dat ook er geloof ze mooi bij. Een christen zal zeggen ook er. Dus het is maar toevallig waartoe je behoort. Tot welke groep.
1: Ja.
0: En vanuit die groep geredeneerd is die van jou het beste. Ja, logisch. Hè,
1: ja,
0: hè? Maar mag die andere ook bestaan?
1: Zo is dat. Zo is dat. Karikatur Dekila, dan denk ik dat we nu een eind aan moeten maken aan koffie, chai en championship.
0: Siksha.
1: Gyan ke Batra.
0: Morgen of overmorgen praten we over champions dan?
1: Dan praten we over, of wil je toch iets kleins toelichten over champions, Oranje?
0: Nee, vanavond natuurlijk de wedstrijd.
1: Ja.
0: De wedstrijd, nee. Een oefenwedstrijd tegen Algerije. Dus ik ben wel benieuwd naar nieuwe jongens die mee gaan doen. Summerfield bijvoorbeeld. Nou, best wel leuk om te zien.
1: Ja.
0: Wiever speelt na lange tijd weer, vind ik ook leuk. Vorige keer, voordat de selectie er was, heb ik het ook gezegd, Lloyd.
1: Ja.
0: Redelijk grote kans. En ik hoopte toen dat Wiever werd geselecteerd ook.
1: Ja.
0: Summerfield stond ook op het lijstje overigens. Dus het is hartstikke leuk. We gaan het allemaal zien. We gaan het beleven de komende dagen.
1: En het staat
0: dagen.
1: Vast dat Nederland kampioen wordt.
0: Zo goed als.
1: Zo. Anand, dankjewel. En er is een nieuwe nummer. Ja, voordat je ophangt. Als je ophangt. Ja. Ophangt. Wat zeg je nou? Ophangt. Ik bedoel, voordat je hier weggaat uit de studio. Iganwa Higa van Arijit Singh is een geweldige nummer. Abbe Moise Sunni.
0: AI?
1: Dit is Arijit Singh.
0: The real thing?
1: The real thing, ja.
0: Oké, we gaan genieten.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, Moise Rehe. Bye bye.
1: Bye bye. Ja, de kamer is een hee. Ujala's Coffee Chai Middagshow.

Vandaag hadden we het over de stijgende inflatie, het warmer weer, de WK-voorbereiding van Oranje, de groei van internationale treinreizen, diplomatie rond Iran, de rol van India op het wereldtoneel, technologische ontwikkeling in Azië en hoopgevend medisch onderzoek met betrekking tot alvleesklierkanker. Dit was Ujjala's Midday Coffee and Chai. Mijn Hulooit Mahabir, samen met mij Anand Chandrika Singh. Onthoud vandaag één ding. Ik situatie onthouker. Niet alles wat belangrijk is, staat in de headlines. Soms zit het mooiste nieuws in een vriendelijk gebaar. In een vriendelijk gebaar, een goed gesprek of een onverwachte glimlach. Hasna. Geniet van je middag en blijf luisteren naar Ujjala Radio en Iganma. Doorgaat in full hampish kanikujare. Arijit Singh, filmkanaal Cocktail 2. Tushko. Voor je man, voor je vrouw, voor je vriend, voor je vriendin of iemand die je leuk vindt.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen vier mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, en dit is Ujala Radio. Met het programma Stamppot natuurlijk. En dit is Bare Bare Dik. Hoor. Weet je wel wat dat betekent, Leonie?
1: Tuurlijk niet, vertel.
0: Ik zie je zo vaak, telkens opnieuw.
1: Hallo, zijn Hallo. We weer elke week.
0: Ik vond het wel toepasselijk.
1: Ja.
0: En dit is Stamppot op Ujala Radio natuurlijk. En we leven alweer in week 1 van juni.
1: Hou op hoor.
0: Het gaat echt snel.
1: Hou op met mij.
0: We zijn halverwege het jaar bijna, Leo.
1: Ja, bizar. We zijn gewoon bijna bij Q3.
0: Nee, toch Leo? Nee, toch? Nee, maar het gaat echt snel.
1: Het gaat echt heel snel.
0: Hoe bedoel je een half jaar is voorbij bijna?
1: Ja, geen idee. Ik weet niet wat er gebeurd is ook in dat half jaar. Ik weet niet hoe we hier opeens zijn.
0: Wat hebben wij gedaan?
1: Het is bijna kerst, zeg maar. Dat is een beetje wat ik nu ervaar.
0: Okay, de zomer moet nog goed beginnen, maar...
1: Nee, het is bijna kerst. Wat wil jij voor kerst?
0: Moet ik mijn Sinterklaaslijstje al maken?
1: Ja, met urgentie. Okay, het is al goed. Bijna. Ik moet morgen bestellen.

0: Het enige jammer is dat mijn weersapp regen voorspelt.
1: Ja, wat is dat?
0: De aankomende 2 weken.
1: Hoezo?
0: Wat is gebeurd?
1: Laat het regenen in april, misschien nog mei, maar juni, juli, augustus, september. Ik wil zon.
0: Verbod.
1: Verbod.
0: Hoe durf je regen?
1: Hoezo moet het regenen? Maar ik moet zeggen, als het onweert is het wel weer een vibeje.
0: Oeh.
1: Als ik niet de deur uit hoef en het regent en het onweert, dan is het oké.
0: Dan wil ik gewoon in mijn bed liggen met een deken, weet je wel. En
1: Deetje.
0: Dan zo horen op mijn dak en dan gewoon, ach,
1: ja,
0: met een boekje of zo.
1: Maar het wordt wel zomer en ik voel die vibe nog niet helemaal.
0: Nee.
1: We hebben een paar mooie weekenden gehad wel.
0: Ja, maar afgelopen week was barbecue weekend bijvoorbeeld.
1: Maar regen... Please, no.
0: Treurig.
1: Ja.
0: Maar wij houden het wel gezellig.
1: Ja,
0: met leuke liedjes.
1: Vrolijke liedjes. Komt goed. Waar je ook goed mee kan vermaken in het zonnetje, is praten over andere mensen.
0: Oeh.
1: En dat brengt mij meteen bij een van onze vaste items bij Stamppot, de vraag van de week.
0: Oké.
1: En deze week is het: mag je roddelen als het waar is?
0: Oeh, als het waar is.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, we hebben het over iemand die we allebei kennen en ik heb iets raars geobserveerd wat diegene vaker doet of diegene heeft vaker iets raars gedaan. En ik vertel dat aan jou en wij hebben het daarover. Dan is het feitelijk waar, want ik heb iets gezien. Maar het is wel praten over iemand anders. Is dat roddelen? Mag dat?
0: Nou kijk, ik trek wel de grens. Kijk, iedereen roddelt, hallo.
1: Ja.
0: Je moet niet doen alsof je niet roddelt.
1: Je bent ook menselijk.
0: Ja. Maar een deel is ook gewoon informatieuitwisseling. En zeker als dingen waar zijn.
1: Als het objectief geobserveerd en waargenomen
0: precies.
1: Is.
0: Precies. Als er dan, geen meningen aan... Dan is het gewoon waar.
1: Zonder waardeoordeel.
0: En dan moet je het delen. Zeg maar.
1: Dan moet je het delen.
0: Dan mag je het delen. Dan kan je het delen.
1: Ja. Want dan is het echt gebeurd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er is wel echt een harde grens bij dingen verzinnen over iemand.
1: Ja. Nee, dat
0: kan
1: niet netjes.
0: Nee.
1: Nee. Dat is wel heftig. Dat doe ik ook niet.
0: Nee, toch?
1: Ik zit ook te denken van, heb ik ooit iets verzonnen over iemand? En dat verspreidt alsof het waar is.
0: Ik mag hopen van niet.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee, ik kan het ook niet bedenken. Maar wij zijn gewoon natuurlijk ook heel objectief ingestoken altijd.
0: Dat is waar.
1: Wij komen altijd met feiten.
0: En soms, als je dingen vertelt, is het ook gewoon om je hart te luchten.
1: Ja.
0: Iets is je overkomen en je wilt
1: het... Je moet iets kwijt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En soms is het echt gewoon informatie delen.
1: Ja.
0: Over wat er is gebeurd.
1: Ja.
0: Is belangrijk.
1: Ja.
0: Stel, iemand doet iets bij mij.
1: Ja.
0: En jij kent diegene ook. Dan ga ik zeggen, Leo.
1: Ja.
0: Wees gewaarschuwd.
1: Wees gewaarschuwd is een slang.
0: Precies.
1: Dat is niet
0: dat
1: zo heel
0: toch?
1: Objectief, maar dan snap je wel meteen wat er gebeurd is.
0: Maar ik kan ook begrijpen dat mensen dan zeggen, waarom zeg je niet gewoon tegen diegene?
1: Ja.
0: Als het echt iets is over op iemands karakter bijvoorbeeld, dan moet je dat ook gewoon tegen diegene zeggen.
1: Ja. Maar ik snap ook wel dat je dat eerst samen met iemand wil verwerken als een soort van validatie van, is het echt raar wat hier is gebeurd of ligt dat aan mij?
0: Ja.
1: Voordat je er meteen een heel ding van maakt, dat snap ik wel.
0: Ook dat is waar.
1: Maar het is wel netjes om dan ook met diegene zelf te bespreken.
0: Ja.
1: Vooral als je die nog vaker ziet en je hebt er vaker mee te maken.
0: Precies.
1: Maar ik heb dan ook weer zoiets, als ik diegene nooit meer zie en jij en de ander waar tegen je het vertelt ook niet meer. Ja,
0: laat maar. Wat dan is dan hoeft het niet meer.
1: Ja, precies.
0: Nee.
1: Dan levert het niks op.
0: Maar dus als dingen waar zijn?
1: Ja.
0: Dan mag je roddelen. Vind ik.
1: Ja.
0: Ik vind dat het een ja is. Iedereen doet het.
1: Maar het is toch ook een beetje gewoon ons oerbrein, waar het heel belangrijk is om veilig te zijn in de groep. En als iemand in de groep dan iets raars doet, dan moet de rest dat ook weten.
0: Oh mijn god,
1: Leo. Mensen zijn sociale wezens, hè,
0: Gigi? Dankjewel. Nu heb jij gewoon wetenschappelijk bewezen.
1: Dat roddelen goed is, nee.
0: Als het waar is.
1: Als het waar is.
0: Toch, daar trekken we de grens.
1: Ja. Ja, maar dingen verzinnen, dat doen we niet.
0: Nee, dat mag niet meer.
1: Nee, dan ga je maar films bedenken of zoiets. Of boeken schrijven.
0: Script schrijven, verzin scenario, alles.
1: Iets. Ja.
0: Geen roddels verspreiden.
1: Nee, niet over bestaande mensen.
0: En er is nog iets anders dan roddels verspreiden en gewoon iets vertellen aan iemand.
1: Ja, ja.
0: Kijk, het is wij niet kunnen heel dan... makkelijk roddels verspreiden op de radio. Maar we doen het niet.
1: We kunnen ook heel makkelijk iets horen en dan 6 mensen bellen en het in 10 groepsapps gooien.
0: Ja, dat is
1: maar
0: anders.
1: Maar dat doen we ook niet.
0: Nee. Maar in de situatie, het is een gezamenlijke vriend. Ja, dan mag het wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Soms is dingen ook gewoon goed om te weten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Relevante info.
1: Ja. Dat is.
0: Zullen we naar het volgende liedje gaan?
1: Ja, laten we het doen.

0: Je kan natuurlijk veel leren over iemand door roddelen. Maar ook als je met iemand op vakantie gaat.
1: Dat is echt een hit of een miss. Het gaat of goed en je komt echt als besties terug.
0: Of je bent helemaal aligned. Neuzen dezelfde kant op. Tijd van je leven.
1: On the same page.
0: Of je spreekt elkaar daarna 3 maanden niet omdat je eventjes af moet koelen. Dat je even moet wennen.
1: Eén van beide.
0: Ja.
1: In ons geval is het het eerste.
0: Dat is absoluut dat eerste.
1: Maar ik kan me best voorstellen dat het best wel spannend is.
0: Ja.
1: Als je voor het eerst met iemand op vakantie gaat.
0: Dat kan ik me ook voorstellen.
1: Het is toch zeg maar de next step in een vriendschap.
0: Ja.
1: Of überhaupt. Ook als met familie op vakantie.
0: Ja, dat doe je natuurlijk ook niet met iedereen zomaar. Nee, klopt. Want het is ook... Je weet niet wel hoe iemand is voor vaak een langere tijd. Een paar uurtjes, misschien een dag.
1: Ja.
0: Maar echt een week, 24/7... op elkaars lip, zeg maar. Gewoon samen alles doen.
1: Ja.
0: Dat is taai soms.
1: Soms echt taai.
0: Maar het is ook... Kijk, wij worden op een gegeven moment gewoon irritant. Let's be real. Op een gegeven moment dan zijn wij een beetje moe. Of hebben een beetje honger.
1: Wanneer zijn
0: of we zijn een beetje overprikkeld. Ja, we zijn nu ook een beetje irritant.
1: Maar ik voel dat ik irritant ben vandaag.
0: Ja, precies. Ik kwam hier ook binnen van... dit wordt een leuke dag. Maar wij hebben dat tegelijkertijd, zeg maar. Wij levelen daar heel erg goed in. We gaan heel erg tegelijk in honger, in irritant, in moe, even non-verbaal, weet je wel. Dat levelt heel mooi uit en daardoor hebben we een hele goede tijd.
1: Ja.
0: Maar als je met iemand bent die daar niet, zeg maar, in meegaat of waar dat niet matcht, dan wordt het heel taai.
1: Ja. Of stel, iemand is een ochtendpersoon en iemand is, zeg maar, meer een middag wakker worden persoon, een uitslaappersoon op vakantie.
0: Ja. Versus iemand die om 6 uur de wekker zet om het meeste van de dag te maken.
1: Gaat niet goed.
0: Nee, dan wordt het ook een beetje een taai vakantie. Wij gingen op vakantie en toen zaten we elke keer een kwartier voordat het ontbijt ging sluiten, zaten wij daar. En dat was goed, want dat vonden we allebei chill.
1: Ja,
0: dus
1: perfect.
0: Dat werkt. Maar ook wij op vakantie qua geld, dat moet ook matchen. Want als sommige mensen weer op budget zijn en jij bent zo van, ja, we doen wel om en om en we zien wel ongeveer aan het einde dat het ongeveer gelijk is.
1: Ja.
0: Prima. Nee. Maar sommige mensen gaan echt op de cent gewoon alles precies splitten.
1: Die sturen een tikkie voor €3,50.
0: Ja.
1: Hoe bedoel
0: of
1: je?
0: Dan is het van, we hebben meerdere dingen besteld en we hebben het gedeeld en de ene persoon die heeft dan meer gegeten dan de ander en dan worden er helemaal wiskundige formules op losgelaten om dan te zorgen dat het allemaal in verhouding is.
1: Nee, jij hebt €3,50 gegeten.
0: Ja. Jij hebt zoveel meer gegeten dan ik, dus jij moet ook meer betalen.
1: Nee.
0: Ik vind dat lastig. Stel, één iemand neemt een hele fles wijn in zijn eentje en die wijn was €70.
1: Oké.
0: Op zich. Hè?
1: Ja.
0: Maar stel, het is €19,50 versus €22. Ja, ik kan daar niet wakker van liggen.
1: Nee, maar kijk, dan wij zijn hetzelfde daarin.
0: Ja.
1: Maar als je 2 mensen hebt die ook allebei op dezelfde manier denken.
0: Ja.
1: Juist het tegenovergestelde, dat matcht
0: ook. Dat kan ook, gaan, zolang het maar matcht hoe je erover denkt.
1: Ja.
0: Dus het is vooral, je kan het hartstikke leuk hebben met iemand, maar je moet wel vooraf soort van afstemmen van wat zijn jouw verwachtingen. Verwacht je elke ochtend om 6 uur de wekker? Verwacht je dat we alles op de cent gaan splitten? Wat wil je doen? Wil je veel zien? Wil je gewoon chillen?
1: Ja.
0: Zeg maar,
1: het zijn wel dingen die je moet bespreken met elkaar.
0: Ja. Dat is best wel serieus. Maar anders dan heb je gewoon een stomme tijd.
1: Heb je geen leuke tijd.
0: En dan komen er irritaties. En dan aan het einde van de dag bij elkaar zat, zeg maar. En dat is gewoon heel zonde.
1: Maar dan leer je wel een andere kant van die persoon kennen, zeg maar.
0: Qua gewoontes en routines en zo.
1: Je kent iemand pas echt goed als je diegene moe hebt gezien, hongerig hebt gezien.
0: Met een jetlag.
1: Geïrriteerd.
0: Vroeg opgestaan.
1: Juist.
0: Oh ja, dat is wel grappig hoor.
1: Ik vind het superleuk.
0: Ja, maar het is ook best wel uniek als je gewoon goed met iemand op vakantie kan. En dat je elkaar gewoon niet zat bent. Dat is wel, want op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen, stel je kent iemand niet zo goed of je matcht toch niet zo goed. En je bent na een paar dagen gewoon uitgepraat. Dat je gewoon in stilte ergens zit van ja, we hebben eigenlijk alles nu wel besproken. Wat er voor ons te bespreken is, dat lijkt me ook zo verdrietig.
1: Het is een niet realistisch scenario in mijn hoofd.
0: Nee, ik kan me dat ook niet zo goed voorstellen.
1: Nee. Kan je je voorstellen dat wij ergens zitten en we zijn gewoon 3 dagen lang non-verbaal?
0: Nee, we zijn alleen non-verbaal als we honger hebben. Maar verder is het weer bla bla bla bla bla bla bla.
1: Maar we hebben wel op dezelfde tijden honger.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt belangrijk.
0: Dan kijk ik elkaar aan, dus van ik kan wel eten nu. En dan ga jij van ja, ik kan ook wel eten.
1: En 9 van de 10 keer willen we ook nog hetzelfde eten.
0: Ja,
1: dus dat
0: we lusten ook vaak
1: ook
0: hetzelfde.
1: Echt heel erg.
0: Ja. Ja, dan leer je ook echt iemand goed kennen hoor.
1: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen als dat is als je gaat samenwonen of zo. Of dat nou met een partner of met gewoon een vriend of vriendin is. Dan leer je elkaar ook wel goed kennen.
1: Ja.
0: Dat is weer een hele andere setting. Want op vakantie is alles toch wel leuker.
1: Ik ben er daarom wel voorstander van dat je eerst samen woont.
0: Ja.
1: je leert iemand gewoon beter kennen.
0: Ja.
1: Zonder dat je nog gecommit bent aan die persoon.
0: Ja, precies. Zonder dat je meteen een huis en alles hebt.
1: Ja. Ik ben op zich wel voor. Ik vind het praktisch. Ik ben praktisch ingesteld als persoon.
0: Je moet gewoon even kijken of je dat ook samen volhoudt. Of je dan een leuke tijd hebt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Je leert iemand pas echt kennen.
0: Als je lang met diegene bent. Ja.
1: Of je moet echt een maand op roadtrip of zo gaan.
0: Oh ja, dan kom je ook wel genoeg struggles tegen, denk ik.
1: Ja. Ik weet niet of je er goed uitkomt. Maar...
0: dat weet ik ook niet. Maar daar kom je dan vanzelf achter.
1: Volgend liedje. Dat is wel radio.
0: Ja. Oh ja.

0: Dit is natuurlijk Stamppot niet als we het niet over irritaties hebben.
1: Oeh, gestrekt
0: ja.
1: Been?
0: Ja, en mijn irritatie gaat over eten, want wederom, het is Stamppot niet zonder dat we het over eten hebben.
1: U mag eerst.
0: Ja, goed. Soms dan ga je ergens eten en dan heb je twee dingen waarvan je denkt, oh, die lijken me lekker. Mm-hmm. En dan eet je de ene eerst en dan de ander. En soms, dan is die eerste het lekkerst en dan eindig je dus met iets wat matig is.
1: Oeh,
0: dat is zo verdrietig.
1: Oh.
0: Dat is zo verdrietig.
1: Dat is echt hartpijn.
0: Ja, want je wilt toch altijd eindigen met het beste?
1: Ja.
0: Net zoals dat avondeten eindigt met een toetje.
1: Ja,
0: toch?
1: En het laatste hapje moet altijd
0: moet het lekkerst
1: het
0: zijn.
1: Lekkerste hapje zijn. Ja. Zeg maar als je meerdere dingen op je
0: Ja,
1: dat is gewoon hoe het werkt.
0: Ja,
1: toch?
0: En soms dan weet je van tevoren niet welke het lekkerst gaat zijn. Dan eet je de verkeerde eerst.
1: Oh.
0: En dan valt hij daarna extra tegen omdat die eerste zo lekker was.
1: Zo jammer.
0: Vind ik irritant.
1: Begrijp ik.
0: Vind ik irritant, wou ik even delen. Wat
1: valid.
0: Is jouw irritatie?
1: Heel valid. Ik ga weer gestrekt been.
0: Uiteraard. Meiden, gooi hem erin.
1: Ik vind het dus lastig als iets eenrichtingsverkeer is. Zowel in het verkeer, letterlijk één straatje, eenrichtingsverkeer.
0: Ja.
1: Vind ik hinderlijk.
0: Ja.
1: Vind ik heel hinderlijk. Zeker in Amsterdam, binnenstad en zo.
0: Ja.
1: Maar los daarvan vind ik het nog lastiger als relaties eenrichtingsverkeer zijn.
0: Ja.
1: Ik heb er echt moeite mee, man, merk ik.
0: Ja? Even toe. Noem een situatie, schets een beeld.
1: Vroeger was ik milder. Had ik er niet zoveel moeite mee. Mm-hmm. Maar naarmate ik ouder word, word je kritischer, toch? Ook om de mensen om je heen. Die in jouw omgeving zijn. En
0: je gaat dingen, zeg maar, je zien en ervaren. En
1: ja. Je gaat beter nadenken.
0: Over je eigen tijd ook.
1: Ja.
0: Aan wie besteed ik mijn tijd?
1: En er gaat een punt komen dat je echt gaat herevalueren. Een beetje herijken. Wat is mijn standaard van vriendschap of relatie of wat dan ook.
0: Ja.
1: En dan kom je erachter dus op een gegeven moment dat jij altijd degene bent die aan het initiëren is. En aan het organiseren is. En zegt, hey, laten we dit doen. Hey, laten we dat doen. En vaak in groepschats dan gewoon.
0: Ja.
1: En 80% is gewoon stil. Die ligt gewoon mee.
0: Ja, die komt nooit met een eigen idee. Die is alleen van, ja, leuk.
1: Ja.
0: Ja,
1: dan moet je al blij zijn als ze überhaupt een tikkie betalen aan het eind van de avond, zeg maar.
0: Dat is lelijk, die participeren en dan ook een tikkie niet betalen?
1: Ja, dat gebeurt gewoon, maar
0: Oh,
1: ik heb daar echt moeite mee dus. Als dingen eenrichtingsverkeer zijn. En het irriteert me nu ook echt.
0: Ja.
1: Want dan doe ik weer iets en dan denk ik op een gegeven moment, ja.
0: Voor wie doe ik dit?
1: Jeetje, had jij dit niet zelf kunnen bedenken ook, zeg maar?
0: Ja.
1: Jij had toch ook met iets kunnen komen? Of dan bedenk je iets en dan gaan ze klagen over dat het niet goed is. En dan is van,
0: my god.
1: Broski.
0: Ja, het gore lef. Kom dan zelf met een idee als je het allemaal zo goed weet.
1: Ja.
0: Vervelend.
1: En er zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat zijn mensen die dat niet in zich hebben om initiatief te nemen. Of die zijn organisatorisch niet sterk. Allemaal dat soort dingen.
0: Ik kan het niet eens uitspreken en toch. Oh, wow. Ja.
1: Hoe bedoel je? Dat is geen argument. Je kan toch zeggen, hoi, gaan we binnenkort iets leuks doen?
0: Ja. Dan hoef je niks te organiseren.
1: Nee.
0: Maar heb je wel initiatief getoond en laten blijken dat je het leuk vindt om met iemand om te gaan.
1: Zeg
0: dat je
1: gewoon
0: graag iets wilt doen.
1: Ik kan niet. Ik ben niet in staat om boodschappen te halen. Een pak chips te halen, zeg maar. En cola te regelen.
0: Ja.
1: Maar doe iets toch?
0: Vooral ook als je ouder wordt. Iedereen is toch op een gegeven moment gewoon volwassen. Dan kun je toch gewoon dingen oppakken. Dat is letterlijk het leven.
1: Precies.
0: Als je jezelf in leven kan houden.
1: Ja. En op een gegeven moment denk je echt, jeetje, ik ben aan een dood paard aan het trekken. Wat ben ik aan het doen? Laat maar zitten.
0: Ja.
1: En dan valt de groepschat stil.
0: Ja.
1: En dan ga je op een gegeven moment denken, ah, weet je wat? Laat me maar weer doen.
0: Ja, jij valt daar wel voor.
1: Ja.
0: Jij bent te aardig dan. Jij bent dan van, ah, het is ook zonde, dus ik ga het wel doen.
1: Ja.
0: Maar je hebt het ook wel eens gewoon gelaten, toch? Van, ik ga niks meer zeggen.
1: Ja, maar ik hou dat nooit heel lang vol. Ik heb dat altijd in groepsappen. Dan denk ik eerst van, ik ga het laten. Laat me maar kijken wie er gaat reageren.
0: Ja.
1: En dan na een tijdje bezwijk ik zelf.
0: Dus
1: dan ga ik zelf weer even.
0: Ja. Oh, ik kan hier ook heel streng mee zijn op werk. Dan ben je aan het einde van zo'n meeting en dan moeten de actiepunten nog even verdeeld worden. En dan weet je gewoon dat je met mensen zit die niet uit zichzelf gaan zeggen van ik kan dit of dat wel doen. En dan gewoon stil blijven en wachten hoe lang het duurt voordat iemand zegt ik kan iets oppakken.
1: Oh,
0: en dan
1: ja.
0: gewoon zitten.
1: Maar dat doe ik ook. Op werk ben ik daar heel zakelijk in.
0: Ja.
1: Dan voel ik ook geen guilt, zeg maar.
0: Nee.
1: Ik zit dan gewoon rustig en ik kijk je aan.
0: Ja.
1: Maar in privé situaties met vriendschappen, maar ook met familie en zo, ben ik echt zwak, hoor.
0: Ja.
1: Ik ben echt zwak. En dan irriteer ik me ook nog een keer aan mezelf. Ik van, ja, je zou het toch niet doen? En waarom doe je het dan?
0: Hoezo alsnog?
1: Ja,
0: lastig.
1: Ik ga het blijven doen.
0: Wel irritant, maar ja.
1: Dat is wie ik ben.
0: Ja, maar mensen weten dat ook. Dus die denken van, ja, ik kan maar even niet reageren. Ja, want ze komt er toch wel op terug.
1: Er wordt echt misbruik van mij.
0: Ze heeft echt ruggengraat, maar als het om dit gaat, iets minder.
1: Ja. Dat is wel pretty
0: de
1: much
0: conclusie.
1: Sums it up.
0: Ja. Niet haar misbruiken, mensen. Stel ook voor om iets leuks te doen met JJ. Ze heeft
1: anders
0: het er zwaar mee.
1: Anders raak je geïrriteerd. Ja. Zullen we naar dit liedje gaan? Dit liedje hebben we vorige week ook gedraaid.
0: Oh.
1: Maar ik kreeg zo vaak het verzoek en de vraag is zo... Kan je dat liedje weer draaien? Ik vond het zo'n leuk liedje.
0: Nou, zet hem extra hard.
1: Ja?
0: Ja?

0: Nog een irritatie die bij ons wel vaker terugkomt is mensen zonder manieren.
1: Het is een irritatie, we hebben er moeite mee.
0: Ja, we moeten eigenlijk even een overkoepelend woord hebben voor irritaties die blijven terugkomen, zeg maar.
1: Wederkerende. Nee, terugkerende. Nee.
0: Terugkerende irritaties. Ja, gewoon thema's die elke keer weer naar boven komen, die we gewoon irritant vinden. Mensen zonder manieren.
1: Ach, wat hebben ze nu weer gedaan, mensen?
0: Oh. Ja, kijk, soms dan ben je ergens en dan ga je met z'n allen eten en zo. En dan wordt er voor je gekookt en dan hoef je alleen maar aan te schuiven.
1: Super lief.
0: Dat is echt super lief.
1: Dan krijg je al de invite.
0: Dan krijg je de invite van, hey, kom je bij ons eten? Wij koken, je hoeft niks mee te nemen of zo. En dan aan het einde staan al die lege schalen op tafel en je helpt niet met wegbrengen of afwassen of iets.
1: Oei.
0: Ik vind dat lelijk.
1: Dat vind ik heel lelijk.
0: Je hebt niks gedaan en je gaat niet helpen met afruimen.
1: Pardon?
0: Ik vind dat lastig.
1: Begrijp ik.
0: Vind ik lastig.
1: Waar zijn je manieren?
0: Maar het is ook, soms dan stel je het voor en dan zegt de host van nee, hoeft niet.
1: Dan moet je het alsnog
0: minstens 2 keer vragen en daarna alsnog doen.
1: Precies. Je doet het alsnog gewoon.
0: Je moet gewoon heel brutaal gewoon opstaan. En gewoon doen.
1: Ja.
0: Want ze hebben al voor je gekookt en ze hebben je uitgenodigd en ze hebben hun huis opgeruimd en ze hebben eten gehaald en weet ik veel wat.
1: En als ze zeggen nee, het hoeft echt niet, zeg maar, dan ga je bij diegene staan terwijl zij de vaat inlaat, zeg maar. En dan
0: voor entertainment.
1: Gewoon voor entertainment purposes. Ja. Blijf je daar staan en jeffen.
0: Ja.
1: Maar je gaat daar nog niet als koningin op de bank liggen, hallo.
0: Nee.
1: Pardon?
0: Gewoon in stilte gewoon zitten wachten tot ze toetje komen brengen. Dat is raar.
1: Nee, ik vind dat heel lelijk.
0: Dat is onbeleefd. Ik vind dat niet netjes. Al helemaal niet ook als het mensen zijn die ouder zijn dan jij.
1: Ja, maar je bent ergens uitgenodigd.
0: Ja.
1: Dan ga je toch helpen?
0: Ja.
1: Oh, weet je waar ik ook echt een bloedhekel aan heb?
0: Oh, ze gaat helemaal in haar ogen wrijven en zo.
1: Oh,
0: vertel.
1: God. Ja, mijn hooikortse oogjes. Ze hebben het echt zwaar vandaag. Maar en dan vragen mensen het als al het werk al klaar is.
0: Oh mijn god.
1: En dan gaan ze voor de vorm vragen. Ja, kan ik nog ergens bij? Nee.
0: Alles is gedaan. Wat bedoel je?
1: Hoe
0: je vraagt
1: bedoel
0: dat
1: je?
0: Nu.
1: Je hebt 30 keer al een side-eye gehad en je gaat het nu vragen. Nee.
0: Ja, dat is lelijk.
1: Ja, ach, doe het dan gewoon niet meer, zeg
0: nee.
1: maar. Pak hem dan gewoon met je chest.
0: Ja, hou dan gewoon je mond. Zeg niks, want je gaat toch niet helpen.
1: Als jij op bezoek gaat, ga je dan met lege handen of neem je iets mee? Kijk, niet als jij bij mij op bezoek komt. Want dat, we zien elkaar daar te vaak voor, zeg maar. Heel af en toe neem je dan iets mee met, ik zag dit. Ik weet dat je het lust hier, zeg maar. Maar niet dat je standaard met iets komt. Maar als je bijvoorbeeld na lange tijd weer bij iemand... Of iemand heeft speciaal inderdaad voor je gekookt.
0: Ja, vaak wel.
1: Neem je toch iets mee, zou je denken?
0: Ja. Ja, het ligt er ook aan hoe goed je iemand kent. Zoals als het nieuwe mensen zijn, dan moet je sowieso iets meenemen.
1: Dan moet je sowieso. Als je voor het eerst bij iemand thuis gaat, obviously.
0: Dan moet je iets mee.
1: Maar als het lieve mensen zijn. Het zijn mensen die jou uitnodigen, zeg maar.
0: Ja. Ja, ik neem je toch iets mee. Wel iets mee eigenlijk. Maar het is ook, ik hou van bakken. Dus ik heb heel snel het idee van, ook flikker even koekjes in de oven. En dan gaan die gewoon mee.
1: Ja, maar dat is alsnog iets.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel waardevoller. Want ik kan dat niet, dus ik koop koekjes, zeg maar.
0: En ook dat telt.
1: Ja.
0: Het gaat om het gebaar.
1: Ja. Koop een bosje bloemen. Wat mij part, zeg maar.
0: Het is geen transactie, maar ik heb wel altijd het gevoel dat ik iets terug wil doen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Iets van waardering, zeg maar.
0: Ja.
1: Gewoon manieren überhaupt. Gebruik ze.
0: Ja.
1: Ze zijn er. Ze zijn zo mooi.
0: Doe
1: gebruik
0: netjes.
1: Ze.
0: Doe aardig tegen je medemens. Wees dankbaar.
1: Ja. Ja, nee, gedraag je gewoon netjes.
0: Ja.
1: Je hebt manieren geleerd, toch?
0: Ja. Nou ja. Hebben mensen tegenwoordig nog manieren geleerd?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Ook de kids op fatbikes en zo? Die geven ook niet van rechts voorrang. Dus dat is zeg maar basic manier nummer 1.
1: Oké, maar fatback leeftijd is zeg maar 12 tot 14 in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Ik heb het nu over mensen die gewoon 25 plus zijn.
0: Ja, oké. Okay, nee, dan moet je ze. Dan heb je geen excuus. Dan
1: nee,
0: is
1: toch?
0: Het gewoon lelijk. Ja.
1: Ik vind dat je vanaf 20 plus. Nee, niet eens 20. Vanaf 16 plus ben je
0: dan
1: echt nog groot genoeg
0: wel
1: om
0: wat
1: na te denken.
0: Is. Ja.
1: Heb je echt wel manieren.
0: Ja.
1: En als je dat niet hebt, moet je gewoon allochtone opvoeding krijgen. Geloof me.
0: Dan leer je het direct.
1: Oplossing voor alles gewoon. In 1 keer manieren.
0: Ja.
1: Je moet 1 keer zo'n blik krijgen van je ouders, toch?
0: Ja.
1: Klaar.
0: Ja.

0: Na al deze irritaties is het misschien tijd om toch eventjes een beetje positiviteit in ons programma te brengen. Af en toe is dat ook wel gewenst.
1: Anders zijn we alleen maar aan het klagen over mensen.
0: Ja, precies. Dat is niet netjes. Nee. We zijn ook best wel blije mensen.
1: We zijn altijd blije mensen. Maar
0: we hebben ook gewoon soms irritatie.
1: We ventileren en dat is heel belangrijk.
0: Oh ja, dan kun je het loslaten daarna.
1: Op landelijke radio, maar ja. Los het nog.
0: Dus eventjes hoogtepunt van de week.
1: Oeh.
0: Moet jij er over nadenken?
1: Nee.
0: Na al deze irritaties is het misschien tijd om toch eventjes een beetje positiviteit in ons programma te brengen. Af en toe is dat ook wel gewenst.
1: Anders zijn we alleen maar aan het klagen over mensen.
0: Ja, precies. Dat is niet netjes. Nee. We zijn ook best wel blije mensen.
1: We zijn altijd blije mensen. Maar
0: we hebben ook gewoon soms

0: En ik ben heel slecht in geheimen.
1: Ja,
0: als je mij kent.
1: Dat is.
0: Ik vind dat lastig. Ook als ik een cadeautje koop voor iemand, dan wil ik het zo snel mogelijk geven, zeg maar.
1: Ja, ook dat is waar.
0: Maar wij hebben een tijdje iets nieuws bedacht. Een tijdje geleden iets nieuws bedacht. En dat is de Ujala Table.
1: Meid, vertel, vertel.
0: Dus er zijn heel veel coole Hindustanen. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Er zijn echt heel veel coole mensen.
1: Toe. Wat bedoel je?
0: Het probleem is dat ze niet altijd zichtbaar zijn.
1: Mm.
0: Ze zijn altijd heel bescheiden en heel erg noncha, zeg maar. Terwijl ze echt hele coole dingen doen.
1: Wat voor coole dingen hebben we het over?
0: Van alles.
1: Van alles.
0: Er zijn mensen die bazen zijn bij de politie tot grote baas in corporate en overal.
1: Ja.
0: Er zijn zoveel coole mensen die inspirerend kunnen zijn.
1: Maar die zijn vaak heel bescheiden inderdaad.
0: Precies. En als ik om mij heen kijk, als young professional zeg maar, zoals dat wordt genoemd.
1: Ew.
0: Dan zie ik dus niet altijd mensen die op mij lijken.
1: Ja.
0: En dan creëer je toch een beetje een glazen plafond. Soms?
1: Ja, omdat je niet weet wat er allemaal
0: wat
1: speelt.
0: Er kan.
1: Ja, wat er kan.
0: Terwijl er heel veel kan. En heel veel mensen die doen het al gewoon.
1: Ja.
0: Het is super cool.
1: Ja.
0: En ik bedacht me dus, hoe leuk zou het zijn als we dat soort mensen een platform geven?
1: Ja.
0: En welk platform is dan beter dan Ujala natuurlijk?
1: Uiteraard, dat spreekt voor zich.
0: Dus dankjewel papa en mama dat ik hier mag meeliften.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, maar het is ook gewoon een goed idee. Want je hebt gewoon vaak iemand nodig om naar op te kijken. Zo van, als zij het kunnen, dan kan
0: ik
1: het
0: ook. Ja.
1: Dat werkt zo goed.
0: Ja. En dan heb je ook nog het geluk dat het lieve mensen zijn.
1: Ja.
0: Dus de eerste aflevering die is al opgenomen natuurlijk.
1: Oh.
0: Van onze podcast. Dit wordt een podcast met beeld, Leo.
1: Oh mijn god, met beeld.
0: Ja. Dus als je wilt, kunnen we nu uitbreiden naar iets met beeld. Voor Stamppot.
1: Daar kunnen we het later over hebben. Vertel eerst meer.
0: Let's table that. Wordt grap. Leuk toch?
1: Stop. Zo slecht.
0: Nee, maar hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: Want die mensen zijn er gewoon.
1: Ja. En ze zijn hartstikke aardig. En volgens mij willen ze het ook heel graag vertellen.
0: Ja, en ze willen het heel graag delen en vertellen. En
1: ze willen gewoon inspireren.
0: Onze eerste gast, ik ga nog niet verklappen wie het is.
1: Oh.
0: Maar ik ga wel verklappen dat het een zij is.
1: Yay.
0: Zij is ook super approachable.
1: Ja.
0: Zij zegt ook, laat me je dan helpen.
1: Ja. Dat is precies wat je nodig hebt.
0: Wat wil je nog meer?
1: Ja.
0: Ik hoorde haar verhaal ook. En ook de manier waarop zij het vertelde. Met ten eerste zoveel expertise in haar vak.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook zo toegankelijk.
1: Ja.
0: En het is geen lecture over een onderwerp, zeg maar. Het is geen.
1: Nee.
0: Maar het is gewoon een echt gesprek met iemand. Ook over de struggles die diegene heeft gehad, natuurlijk. Want het is niet altijd een mooie weg geweest, natuurlijk.
1: Niks gaat vanzelf. Als je iets heel graag wil, dan moet je ervoor werken.
0: Nee. En hoe hard het was. En inderdaad, in een blanke omgeving, in een witte omgeving. Maar ook gewoon heel veel verhalen over waar kom je vandaan?
1: Ja.
0: En welke dingen heb je gemaakt? Welke keuzes heb je gemaakt? Hoe belangrijk is het dat je met de juiste partner trouwt?
1: Ja.
0: Zeker
1: wat,
0: als vrouw zijn.
1: Wat voor prioriteiten stel je dan?
0: Ja. Stel je trouwt met een partner die niet op de eigen kinderen wilt passen, zeg maar. Überhaupt is het niet oppassen dan, het zijn je eigen kinderen.
1: Ja, maar
0: let op je eigen kinderen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat soort keuzes zijn heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: En daar moet je wel over nadenken.
1: Ja.
0: Dus los van dat ik met het programma mensen wil inspireren en wil laten zien, er is echt heel veel mogelijk.
1: Mm-hmm.
0: Is het ook gewoon een trigger dat mensen zelf gaan nadenken.
1: Ja.
0: Over belangrijke keuzes in het leven en zo.
1: Ja, in plaats van dat je gewoon maar meegaat met wat je aankomt waaien.
0: Ja.
1: Je moet eigenaarschap pakken.
0: Ownership.
1: En van wie kun je dan beter iets meekrijgen dan van iemand die dat zelf heeft meegemaakt. Zelf heeft gedaan.
0: Ja.
1: Zelfs er keuzes heeft gemaakt.
0: Dit zijn gewoon captains. Dit zijn mensen naar wie je kan opkijken. Mensen die inspirerend zijn. Mensen die ook nog eens leuk zijn als persoon, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is een belangrijk criteria.
1: Ja.
0: Wil je aanschrijven aan de Ujala Table?
1: Moet je wel persoonlijkheid hebben.
0: Precies. Maar deze eerste gast die heeft dat absoluut.
1: Ja.
0: En de eerste shorts die worden nu al online geplaatst.
1: Kleine
0: vandaag.
1: Previews. Want er is dus beeld, mensen.
0: Er is beeld en audio. En de volledige uitzending van onze eerste aflevering, die komt zaterdag online.
1: En waar kunnen we dat kijken?
0: Alle platformen van Ujala.
1: Oké, top.
0: Ja.
1: Kies je lievelings.
0: Doe
1: ga er even voor zitten. Pak er een snackie bij.
0: Ja. Maar ook de shorts, die zijn super leuk.
1: Ja.
0: Scroll gewoon op Insta en TikTok en zo. En je zult het voorbij zien komen.
1: Ja. En als je dan niet geïnspireerd raakt,
0: dan ligt aan jezelf. Dan heb je geen ownership gepakt.
1: Ja. Dan moet je daar even een hele belangrijke keuze in gaan maken.
0: Nee, maar ik vind dat echt heel erg leuk.
1: Echt een heel leuk idee.
0: Ik hoop ook dat in plaats van dat Hindustanen gaan, nou niet per se Hindustanen, maar in plaats van dat onze luisteraars gaan denken, laat maar zitten.

0: dat ze denken, laat me even luisteren.
1: Ja.
0: Laat me luisteren voor mijn kind. Ja. Die zometeen iets moet kiezen om te studeren en een carrière zoekt of iets, zeg maar.
1: Ja.
0: En deel het vooral.
1: Ja, ook al is het niet per se voor jou direct relatable, kun je er alsnog heel veel uithalen. Ook voor mensen om je heen.
0: Ja.
1: Dus luister.
0: Dat was mijn hoogtepunt. Dus mijn hoogtepunt is dat binnenkort de eerste aflevering van de Ujala Table wordt gedropt.
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag. Bekijk het vooral. De shorts staan al online.
1: Superleuk. Ik ben helemaal excited ook. Ja. Ik ga alles kijken. Ik ga screenshots maken. Ik ga stickers maken van al die beelden. Ik heb er helemaal zin in.
0: Jij gaat lelijke stickers maken van mijn hoofd. Gewoon. Ik weet dat je dat gaat doen.
1: Ik ga die kans bestaat. We zien wel even.
0: Ik ga één keer een lelijke engel pakken of zo in die camera.
1: We zien wel even wat gebeurt.
0: Eén keer per ongeluk als shrimp zitten of zo. En jij
1: jij gaat ook sowieso wijzen. Dan ga ik zo een sticker maken van je wijshandje.
0: Je moet focussen op de goede dingen, Leo.
1: Ja, en dat geeft mij blijdschap. Dus daar focus ik op.
0: Ja.
1: Nee, ik ga ook sowieso luisteren.
0: Wat wordt jouw hoogtepunt?
1: Mijn hoogtepunt valt nu een beetje in het niet. Nee.
0: Jouw hoogtepunt wordt luisteren naar de Ujala Table.
1: Ja, komt het wel op neer. Dat denk ik wel.
0: Nee,
1: ja. Nee, ik ging afgelopen week in het zonnetje in het park schilderen en een boekje lezen.
0: Oh,
1: met leuke
0: cute
1: mensen en snackjes eten. Het was echt top.
0: Wat een wholesome.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Het was gewoon een soort knutselknup in het park. Het was echt top.
0: Wat leuk.
1: Ja. Ook heel inspirerend. Creatief zijn is ook belangrijk.
0: Het is wel leuk als je geen hooikoorts hebt, hè?
1: Oh ja. Life is worth living.
0: Volgend liedje?
1: Volgend liedje.

0: En dit was het alweer, Leo.
1: Tijd is weer voorbij gevlogen.
0: Uurtje zit erop.
1: Net zoals dat we ineens in juni zijn, is ook ineens weer dat uurtje voorbij.
0: Het is echt raar.
1: Ik begrijp er niks van.
0: Sterker nog, dit is onze ene laatste uitzending.
1: Ja, voor alleen volgende week nog, hè?
0: Ja, en dan hebben wij zomervakantie.
1: Ja, dan gaan wij wandelen elke avond in de zon.
0: Gaan we op vakantie? Verhalen verzamelen.
1: Ja.
0: Content verzamelen.
1: Ja.
0: Nog wijzer en slimmer worden.
1: Oh ja, dat natuurlijk ook. Uiteraard, dat spreekt voor zich.
0: Precies. Met nog gestrekter been terugkomen.
1: Ja. Dus alleen volgende week zijn we er nog.
0: Ja.
1: Echt raar.
0: Hoe lang doen we dit dan nog? Hoe lang bestaat Stamppot?
1: Stamppot bestaat misschien al een jaar? Moeten we even opzoeken eigenlijk.
0: Nee, Stamppot bestaat sinds...
1: Ik ga eventjes door mijn boekje bladeren.
0: Oh, we hebben een boekje, hè? Fysiek
1: boekje. Ik heb
0: boekje.
1: Een fysiek boek. 1 oktober 2025.
0: Dang.
1: Ja.
0: We zijn goed bezig.
1: Ja, we zijn echt locked in. Ik vind het zo leuk ook.
0: Ik vind het ook echt
1: Ik
0: leuk.
1: Ik vind het zo leuk dat je ouders ons gewoon hebben gelaten van hier, ga maar.
0: Ik kijk hoeveel we hebben goede content.
1: Wij doen volgende week wel even een korte evaluatie van...
0: Even een korte recap?
1: Ja.
0: Oh, net zoals Dit Was Het Nieuws en Lubach dat doen.
1: Oh ja.
0: Net voor de laatste uitzending van het seizoen, zeg maar. Ja. Even een recap van alle highlights.
1: Ja.
0: De beste grappen die wij hebben gemaakt. Oh,
1: dat wordt heel irritant dan. Dus.
0: Nee. We gaan
1: Komt goed.
0: Dit was het.
1: Ja, dank voor de uitzending.
0: En dan zien we elkaar volgende week.
1: Volgende week weer.
0: Tot volgende week.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale hè. Ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het slechte weer zijn de files langer dan anders op dit tijdstip. Vooral in de Randstad merk je dat. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam doe je er nog steeds een half uur langer over tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 35 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Knoopend Galder. Vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: बोलो ना।
1: अपने घर को छोड़ती जाऊं, इतनी मैं नादान नहीं हूँ।
2: अरे

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. You are. You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Marcel de Groot. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien, is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया इज योर बिजनेस टू ऑन द वोल्गेंड स्टेप फ्रॉम ग्रोइंग नार ग्रोटर ग्रोइंग देन इज दिस योर मोमेंट उजाला रेडियो मेल नार info@ujala.nl

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt vooral nog langzaam op de A7 en de A27. Van Zaanstad naar Horen op de A7 heb je tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pronazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsak. Orham. Aap Se Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: एक बार और।
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is
6: Sunny Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
11: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: Ujala's Sona Chiraya.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
2: Ek se ek awaazon aur geeton ki pehchan. Suniye, Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 10.000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor onvoldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhas. Heel veel luisterplezier.
2: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.
1: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor onvoldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Arubiaanse Boudoir, vandaag woensdag 3 juni clear. Welkom allemaal op deze mooie, prachtige woensdagmiddag. Waar is dit naar huis, op hoige? En nu schijnt de zon. En Ujala, aapke paas, aapke ghar mein, aapke motorcar mein, aap jahan par bhi hai, Ujala aapke saath hai. Welkom, welkom, welkom. Het is woensdag en Aja de Mia wel reed, ja, hamar zat. Zometeen is het weer vakantie, ik haat je collega. Pijlen aan Suriname mee reed. Vroeger toen ik in Suriname was, de hamarigo mamura, dan moest ik je van mama, jullie vakantie. Wel wacht ik er. Ham terug gaat vakantie kinderen bij, dat doe ik halie. Ja, en in Suriname, met hem loopt Borila, hamlo jij laat vakantie kai. Nak ik hem loopt Borila, hamlo jij laat vakantie pe, maar na ham jij laat vakantie kai. Maar vakantie nak haal jij hè? Vakantie eet je niet. Je gaat op vakantie. Toen vakantie pe ja hè?

Welkom iedereen. Het is Nissen Wallohein, luisteraars in Rotterdam, Den Haag, Enschede, Hengelo, Groningen. Kono is je haar hamjam naleer met naam. Daar heb ik kwalijk naleer. Maar heel Nederland mee. Toen zoen ze via DAB+ naar Ujala en natuurlijk online worldwide.

0: और उजाला के सोना चिड़िया एक बिसाल गाना हैगा. Dit wordt het de zomerhit van 2026. Ja. Sirif Ujjala Kazriye, afzonderlijk Ujjala, hè? Natuurlijk ga je dat overal nu horen. Maar Ujjala, Iganwa, Aaj, Halchal, Majadi, hè? Iganwa Kesad. Dus zoen je Gana. Het is een nummer.
1: Jine.
0: Jo Hariko Pasandaiga.
1: Tuhi Vaja.

0: Er is een jarige en de jarige is...
1: Happy birthday,
0: Sadia Jwala Prasad. Hoe oud je bent geworden, ga ik niet zeggen, maar je bent nog heel erg jong. Sadia Jwala Prasad, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een mooie dag van vandaag, woensdag 3 juni. En de felicitaties komen van je papa Raj Jwala Prasad. En namens mama Ashmin. Kitraf se pesh kiya ja raha hai. Bahut bahut badhaiyan mubarakbadi. En namens Faiz. Namens je swagri Danish. En namens je lieve, lieve zus Aisha. Namens mij ook. En namens al mijn kinderen ook. Van harte gefeliciteerd, Sadia. Met jouw verjaardag. Mooiste verjaardag, Marie. Jij bent altijd spontaan. Jij zorgt ervoor dat mensen kunnen lachen op

Dus namens de hele familie Hasrat, jitna kala torhega, aur mamu junhega. Namens hun ook, van harte gefeliciteerd, Sadia. En namens familie Jwala Prasad natuurlijk ook. Sadia Jwala Prasad van

Tot zover de felicitaties voor Sadia Jawal Verzadin Kraatje Salgrehe Ujala Radio Kees Repeeshke Gehesunolo. We gaan verder met Ujala's Koffie Chai middagshow. En het wordt wel spang spang, want ik hoop dat die man vandaag veel tories heeft meegenomen. Jahapergela vakantiepeer. Dus ja, je hoort het zometeen allemaal op Ujala. Headlines van vandaag. De inflatie in Nederland is in mei gestegen naar 3,5%. Vooral door hogere energie- en consumentenprijzen. De zomer lijkt zich voorzichtig aan te dienen met temperaturen boven de 20 graden op veel plaatsen in het land. Nou, ik merk er nog niet zoveel van, hè? Eerst Pani, Pieter, Gham en dan weer Pani. Oranje werkt verder toe naar het WK voetbal 2026. In Ujala's Coffee Chai en Champions ga je ook veel horen over Oranje. En speelt vandaag een oefenwedstrijd tegen Algerije. Internationale treinreizen blijven populairder worden onder Nederlandse reizigers. De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog. Diplomatieke gesprekken zijn nog gaande. India staat internationaal in belangstelling door een reeks belangrijke diplomatieke ontmoetingen in de regio. En Azië bereidt zich voor op grote economische en technologische bijeenkomsten deze zomer. Onderzoekers melden hoopgevende ontwikkelingen bij nieuwe behandelingen tegen alvleesklierkanker.

कोनो पीले बहेगा कोई कोई पीले बहे dat iemand je dan opvangt. Koi Hasina toch een opvang krijgen. Dans je mee als je gedronken hebt. Ik dacht het niet hoor. Oejala's Coffee Chai, middagshow aan zonder heer. Welkom allemaal. Goedemiddag. Namaskar. Welkom bij een nieuwe editie van Oejala's Midday Coffee Chai. Het is woensdag. De week is doormidden en we nemen je mee langs het nieuws. Ja, langs het nieuws van dichtbij en ver weg. Van economische ontwikkelingen in Nederland tot nieuwe medische doorbraken en sportnieuws richting het wereldkampioenschap WK. Pak je koffie, chai erbij. Mijn hoe Lloyd Mahabir.

ja, ja, ja, ja. Heerlijk nummer. Abu Jala's Coffee Chai middagshow aan zonder her. Nou ja, nog heel even, dan is die man er hoor. En dan hebben we natuurlijk heel veel Tories. Maar Coffee Chai moment, Coffee Chai moment. Een vraag voor tijdens de lunch. Wat geeft meer energie? Een dubbele espresso of het bericht dat het bijna weekend is? Ja, wat geeft je meer energie? Nou, voor mij geeft het energie dat het bijna weekend is en het is midden van de week. Dus ja, ik leef naar het weekend toe hoor. Een luisteraar, ja, ik wil Appert, hij zegt aan mij. Ja, ze stuurt mij een bericht. Het is wel om van te lachen hoor. Dus, too soon. Ik heb een smartwatch gekocht die mijn stress meet. Ja, die smartwatch van tegenwoordig kan alles, hè. Dus ik heb een smartwatch gekocht die mijn stress meet. Nu ben ik gestrest omdat ik steeds kijk hoe hoog mijn stress is. Nou, daar valt weinig tegen in te brengen, toch?

Dat wil ik een klein stukje laten horen van Kidna Moeilijker. En nu is het wachten op de man. De man himself. The man himself. Anand Chandrika Singh. Wereldnieuws. Diplomatie rond Iran. De internationale aandacht blijft gericht op de ontwikkeling rond Iran. Achter de schermen wordt gewerkt aan diplomatieke oplossingen, terwijl de spanningen hoog blijven. In India, in de schijnwerpers. India speelt deze week een belangrijke rol in regionale diplomatie en internationale samenwerking. Dus blijf het nieuws volgen. Later deze zomer komen in Singapore en Londen wereldleiders, ondernemers en technologiebedrijven bijeen om te praten over AI, economie en innovatie. Hoopvol medisch nieuws. Wetenschappers melden positieve resultaten bij een experimentele behandeling tegen alvleesklierkanker. De ontwikkelingen worden wereldwijd met belangstelling gevolgd.

0: Shahrukh Khan, Shahrukh Khan. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Welkom. Toen heb ik toch in enthousiasme, maar hij heeft ook een aankondigd kerelak je toe eigenlijk.
1: Ik ben er weer. Het horas is verdwalen in jullie beach. Beach met horas is, kan je ze bolega?
0: Vakantie khalele.
1: Nee, man. Hoe noem je dat woord? Bhatkal Riley, thora sa bhatkal.
0: Nee. Kan niet. Jij kan
1: ik
0: nooit
1: bhatken. De koers kwijt.
0: Nee, jij kan nooit de koers kwijt. Kan niet, Anand. Kan niet.
1: Nee, jij nooit. Nee, dat is ook niet waar, hoor. Maar ja, ik heb Nederland wel gemist.
0: Nou ja, wij hebben jou gemist. De luisteraars hebben gemist. Ik heb jou gemist. Je weet toch, als je een relatie hebt met elkaar, toch? En je vriend of je vriendin is even een paar dagen weg, dan wacht je erop. Niet dat wij een relatie hebben, Anand, dat niet. Maar ik bedoel,
1: wij hebben zeker een relatie. Een goede vriendschappelijke relatie.
0: Dus ik heb hem wel gemist.
1: Arre jaar, ham Nederland meskar lite toch en ham meskar hebben nooit.
0: Oké.
1: Nee. Maar af en toe to jane ho jaega.
0: Nee, maar af en toe
1: dan moet je wel even iets gaan doen.
0: Nee, je moet het doen toch.
1: Anders krijg je commentaar toch.
0: Nee,
1: je bent
0: saai. Maar dan wordt het saai. Als je elke dag elkaar ziet en elkaar, weet je, kuch story na rahe jaega kabhi kabhi
1: kuch hai. Maar verwacht niet heel veel stories, ik heb wel veel gedaan.
0: Oh, oké.
1: Maar sunna, hamen na mag privé baat bata.
0: Nee. Maar het zag er wel leuk uit.
1: Je hebt een eigen baat betalen bij radio.
0: Ja, meestal is het
1: wel zo. Wij doen niks anders trouwens, hoor. Wij doen niks anders. Hamlok doet zeker een baat na betalen. Hamlok betalen het eigen baat betalen. Die nooit kan je kale kop, chandul, hoe hij zijn hoofd verzorgt. We hebben het niet over andere mensen, we hebben het over onszelf.
0: Wij zijn het hoofdonderwerp, zeg maar.
1: En wij hebben genoeg zelfspot. Goedemiddag, kan je zeggen.
0: Mooi. Kan
1: je zeggen Nederland, afgelopen
0: week. Nederland, het was warm, maar ook regenachtig. Op de eigen lichten, ga maar lekker toe.
1: Arie jaar. Maar heeft het gehageld of heeft het niet gehageld in Nederland?
0: Hier en daar. Je hebt storm, raha, wat dan ook. Heeft het wel hagel bijna.
1: Want een parlibati, die België me wel, ha, koop parli mooi ze. Die België me wel hagel laha, jese, kitna? Bohut barka barka in alle
0: handen.
1: Bohut barka raha.
0: Aajkal hagel gewoon bohut barka ho jaega.
1: Toe jane hagel je aanwega kuske.
0: Ha.
1: Mota, jabber.
0: Ja.
1: Dat het je hele auto kan beschadigen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Je krijgt echt gaatjes, hè?
0: Ja, ik loop niet op straat, hoor. Want dan gaan Moria beschadigen.
1: Moria toch? Is toch al niet te redden. Wat niet te redden is, gaat niet verder beschadigd raken. Trouwens, Erwin Wennemars lag ze net ooit.
0: Was wel een inkoppertje voor jou.
1: Hij was heel makkelijk deze. Maar ik krijg net te horen dat Erwin Wennemars 50 jaar oud, bichara, dat hij een herseninfarct heeft gehad. Hoe vind je die?
0: 50 jaar?
1: Helemaal jong, topsporter. Nee, maar, is toch erg, hè?
0: Het is wel erg.
1: Dus ik kan met labakje jeevan aaj heiga, bian na heiga.
0: Maar heeft het te maken
1: het
0: met leeftijd?
1: Het kan zo voorbij zijn, hè?
0: Is het leeftijd?
1: Die man was super gezond, joh. Kerngezond.
0: Dus, ja.
1: Het kan dus iedereen overkomen, Lloyd.
0: Ja.
1: Van een op ander moment. Dus je blik hem ook bati. Laten we genieten, laten we leuke dingen doen met elkaar.
0: Ja.
1: Want het kan zo afgelopen zijn, inderdaad.
0: Dus ja.
1: En we staan er niet bij stil, dus laten we elke dag een feest maken. Roj.
0: Ja, toch?
1: Met Ujala Radio lukt het zeker.
0: Zeker. Maar
1: na Agorje, kier Lloyd, kier Ferjari, hoi te feest.
0: Nee.
1: De kabiefeest na. Kabiefeest na. Ik
0: heb toch ooit kunnen uitnodigen. Ik nodig nooit iemand uit. Ik vier mijn verjaardag ook niet, hè.
1: Hoe komt dat, Lloyd? Is dat een luiheid? Is dat dat je het niet leuk vindt?
0: Ik vind het niet leuk om in de belangstelling te staan.
1: Dat is het. Maar je maakt wel radio.
0: Het klinkt wel heel raar, hè? Maar dit
1: is
0: anoniem,
1: toch?
0: Het is paradoxaal. Maar het is, je bent anoniem achter de microfoon. Niemand ziet je. Hoe zou je dat je kinderen lelijk gemaakt, je kinderen kaal baart, en weet je, kinderen burwa baart. Kon je dat denken, toch?
1: Hamjanikaboli. Waarheid boliek je nou woord?
0: Waarheid?
1: Ik denk dat je gewoon lui bent. om iets te organiseren voor je verjaardag.
0: Het zit hem
1: je denkt
0: echt
1: erna, baba, 10 jane aanjai, 30 en meer aanjai.
0: Het zit echt niet in de luiheid. Iedereen is welkom, maar ik hou daar niet van in de belangstelling staan.
1: Hoezo niet? Je houdt wel van andere verjaardagen, maar niet van jou.
0: Ik hou wel van die kleine, dure cadeaus, maar niet om mijn verjaardag te...
1: Oké, okay, je bent geen uitzondering. Al mijn vrienden, al die vrienden die ik heb, ze vieren hun verjaardag nooit.
0: Ja, jij kiest ook zo
1: dus
0: uit, hè?
1: Ik snap er niks van wat voor vrienden ik heb, hoor. Ik kon... Hamme kabhi ego face naar hebben. Ki chali ego face. Chali kom ego face met nota utakar li.
0: Ham tussen bedrijf 2 weken geleden of een week... Ja, 1,5 week geleden was ik in Enschede met mijn rally. Dan loop je daar en dan... mensen komen naar je toe, hè? Of zeggen van... Hey, koffietje en biertje niet laat, ja? Is toch leuk?
1: Enschede, in Enschede, toch?
0: In Enschede.
1: Is toch leuk?
0: Ik wil voetbaltoernooi daar.
1: Maar wij zijn er overal. Wij zijn er overal.
0: Ja, mag het.
1: Toen ben ik aan het namen noemen. Maar eigenlijk moet je een namenlijst wel een beetje opschrijven, Lloyd.
0: Een namenlijst opschrijven, hoor.
1: Want je moet minimaal 50 namen noemen.
0: Minimaal 50 namen?
1: Huh? Doe 10 go betadelijk klaar, alsof Ujala zo klein is.
0: Nee, ja, Suna Abdelna Moham.
1: Toch het is deswab harke.
0: Deswab harke naam, ze blijven... Behoed lambaho jijgen. Oh, die stadsnaam. Oh ja, ja. Suna, het net heerde ze... Dat is eigenlijk wel heel Nederland natuurlijk, hè. John Suna Hega.
1: Ego radiostation, hè. John desbhar me Suna Hede Vega.
0: Ja.
1: Dea Bepe.
0: Ja.
1: En natuurlijk internet pe, dunia bhar me.
0: Ja.
1: Aur u hai ga Ujala Radio.
0: Ujala
1: Radio. Dus tu deshbhar me gali gali chahe jaan jaiye.
0: Ja.
1: En trouwens meeste admi ke hai ga Dea Bepe Radio is het chal hoit.
0: Ja.
1: Auto me hai ga.
0: Auto, ja.
1: To?
0: Ha.
1: Ai, ek jane kinis bago auto ya.
0: Are, na bol.
1: Adamia, Radio hai.
0: Adamia ni tees aai ke dikhais ke dik hamar auto kes na moi lagi.
1: Hame dikhais, hame dikhais. Hame dikhais, hame
0: dikhais.
1: Maar yo to wa me Dea Bepe hai, dus hum hope karila.
0: Ja.
1: Kie dat mij koop gaan niet karia, maar raad of din.
0: Ja.
1: Jobis kanta.
0: Ja. Over urban.
1: Hey, maar koffie eigen. Maar
0: koffie eigen. Het is niet Sunauki, kijk eens koffie. Lekker, hè? Kina, lekker. Heb je het uit het buitenland meegenomen?
1: Nee. Dit is onze eigen koffie hier, toch?
0: Oh, je eigen. Okay.
1: Ik heb dit zo gemist, Lloyd.
0: Ha, we hebben allemaal gemist, hoor. Kijk, toen koffie het naam misselijkse pia heeft. Dus dan die piaakjes zo nou. Dan hebben we nog zo'n leepje. Dan kunnen we verder met ons gesprek.
1: Dit is mijn eerste koffie, hè? Dit is mijn eerste koffie, trouwens.
0: Oké, Sunolo, dit is het koffie chai moment. Dus neem ook een slokje van je samen met Anand.
1: Sunie. Oh, ik mag het niet doen.
0: Mag je het niet doen? Verbod?
1: Nee, niks daarvan. Ik doe het gewoon.
0: Ja, je moet het gewoon doen. Alle kapsen toe doet er kebab zo, hè. Lekker, hoor.
1: Lekker, man.
0: Heerlijk.
1: Eigenlijk terug.
0: Oké, Erben Venemars.
1: Koffie chai en Champions, hè?
0: Champions. Koffie chai en Champions. We praten zo meteen over voetbal. Als je maar baas snel zit jij, want we hebben heel veel te bespreken. Hamdani, hoeveel tijd heb je eigenlijk? Hamme
1: probleem naar baas. Toen je bolie stop te stop.
0: Nou, oké. Ik geef het wel aan.
1: 5 uur wat jij zegt, kam.
0: Als de energie low is, dan zeg ik van oké, nu is het genoeg geweest.
1: Nee. We gaan het kort en krachtig houden. Natuurlijk, ja.
0: Meneer Trump is boos op Netanyahu. Wat is er aan de hand?
1: Boy, ik heb dat gehoomlie wat hier. Trouw is het iets
0: volgelijk.
1: Maar wat er is gebeurd, Trump bolies waarschijnlijk bewijs naar hij gaan. Look naar de klimaat. Deer het mij, John. Deer het mij na, ja. 3-4 jaar niet, John. John Soenis, hè. Ik weet niet waarom ze dit soort lekker trouwens, hoor. Ik weet niet waarom ze dit soort dingen lekker, hè, Lloyd. Dus het is een gesprek tussen Trump en Netanyahu. Er zijn maar 3 mensen aanwezig. En het wordt gelekt. Hé, dat is bewuste strategie dan, toch?
0: Is bewust, toch?
1: Dat is toch bewust?
0: Maar je zegt dat ik een spelkiller, hoor.
1: Natuurlijk. Ego killbaar. Die twee zijn dikke maatjes.
0: Ah.
1: Dat Trump ook in Bolis hij gaat gesprek kwam mee, zoals het verhaal nu gaat. Ki Trump, Netanyahu, toen pak gelijk dan.
0: Ja.
1: Niemand vertrouwt jou meer. Niemand. Ja. Iedereen heeft een hekel aan jou nu en aan Israël.
0: Israël, ja.
1: Dus... Lloyd, moet je met de korreltjes zout nemen. We kunnen liever niet meer over die man praten. Alles wat die man doet is één grote act. Het slaat nergens op. Iran kegel binnenvalker is, wat heb je gewonnen?
0: Niks.
1: Alleen maar verliezers.
0: Niks.
1: Alleen maar verliezers. Ze willen nu een vrede sluiten, wat heb je bereikt? Niks. Ik ben net een bericht bij Kuwait. Ke luchthaven bij aanvalker is bij Iran. Ik dam je chaleder kan deze man. Wat heb je bereikt?
0: Niks.
1: Maar olie ke prijs omhoog. Wereldeconomie sab garbraiga.
0: Sab garbraiga.
1: Onzekerheid. Hamlo ghumna paila.
0: Hamlo ghumna paila. Hamlo ke... ja, nee, we kunnen niet... Hamlo ghumna paila. Or sab cheez manga hol jayega.
1: Dus Athes, wat heeft die man bereikt?
0: Niks. Al kon je kratin kunnen zeggen. Is het ego? Precies. Is het ego?
1: Pagla he, Adamia.
0: Of pagla. Oké.
1: Oké, zomaar hamlo bhai bolat rahi apna.
0: We kunnen liever over Bhauji praten hoor. Melania ke bare mein bataya sakila.
1: Ai boy. Ja, het is toch wat. Trouwens, kal raat ke.
0: Ha, kal raat ke.
1: Ego baat hame yaad hoi ke. Voordat hum bhul jaye, raat ke jam aili baat is ke bol.
0: Ha.
1: Aaj sabere hain galat. Ha. Tu na biswas kariye. Hum ego cheez dekhli. हमने निठेरन में शायद देखी सोई साइट ना चांद नहीं
0: जब जब तू कुछ बतिया है तो हम आलते विश्वास करें ना मैं हमने आज के वाला बतिया हमने कि विश्वास कर कि ना विश्वास
1: हाँ तो समय ना याद बा हमें ना याद बा कि तब मैं सामने जानी ला लो इसे बोली देख ले माना हमारा अबे ना मोई बा हमारे प्रकुआना अबे हम सुतल ले ली तो दोस हम सोची ला लोइ कि कोई कोई मई माँ करी सोई कोई कोई ना जो रात के आलबा आदमी इसके फल पे सीकर मई माँ करी सोईगा दोस्त आलो टर्मिनल्स ले सब कुछ एकदम दोन सब दुकान उकान बंद ये कॉम्ट आन ऑप इसके फल इंटरनेशनल एयरपोर्ट
0: या
1: वेल एक बैन मन हुच्चे खसरोके
0: काबहल काबहल
1: मिस्खरे की एक्ट
0: सामसा
1: बॉय दिट विल यू वेल वेट हो लोइ
0: हम लोग कान खोल ले बाटी
1: Heb je gehoord van Schiphol ratten?
0: Nee.
1: Alleen maar ratten.
0: Nou, hoor je aan muizen. Anand, het kan niet. Het kan niet.
1: Oh, echt waar. Je schrikt je een hoedje.
0: Je doet verzin krijgen. Nee. Het kan niet.
1: Precies.
0: Op Schiphol dus kan mee. Dit niet.
1: Deren mis zou je verzin krijgen. Dus Janneke krijg je boek een vlucht naar België of zo. En kom s'nachts terug. Raadke.
0: Ha.
1: Als alles gesloten is.
0: Maar waar heb je die ratten dan gezien dan, Anand? Op Schiphol. Welk
1: op
0: plek?
1: Schiphol. Overal, jaar.
0: Overal?
1: Je land.
0: Ha.
1: Ik ben met een cityhopper teruggekomen van KLM nota bene.
0: Het met Chota Walla.
1: Hey, trouwens, dat was leuk, die cityhopper. Cityhopper was een piloot. Piloot, janne kera, ego chauri.
0: Oh,
1: Ik heb chaurin haar piloot. Hele bemanning, hele crew, alleen maar meisjes.
0: Ah, we gaan vooruit.
1: Was zo leuk.
0: Ja.
1: Was chauria pilootwa. We zijn praten nog steeds
0: pilootwa.
1: Respectloos, hè? Pilot. Die mevrouw, die jonge dame, die piloot,
0: ja.
1: Die.
0: Hindustanimikese pilootwa, vrouwelijk.
1: John vliegtuig wat chalawe, dat ja. Dat ja, John vliegtuig wat chalawe, oerawe. Dus Uchalaike Alba, ze moesten een taxi en nog.
0: Yeah.
1: En plotseling rem ze in één keer. Braps! Ik kijk mevrouw aan en ik zeg, lekker toch? Ik wil admiraten nou wat ietsje doen.
0: Zo abrupt remmen. Maar jij moet voorzichtig zijn met die uitspraken. Van, jij bent voorzitter van de vrouwen, Hitkari, Partij.
1: Nou, maar ik privéetje draai. Ik privéetje draai. Maar dus, je landt op Schiphol, je loopt daar. Koina de kacha, agapitje koina. Sabdukan, ukan ban, sabkoj ban. Alleen maar ratten, Schipholratten.
0: Is erg.
1: Schipholmuizen. Niet normaal, echt waar.
0: Ik vind die ratten vind ik zo vies en zo erg.
1: Al het eten, het restaurant, hè, Jamlok Jaila Kokaila, wapen Schipholpe.
0: Ja.
1: Kali moes chalega.
0: Ja. Die moes, ik moes ons heraan huigelen. Kabi, hamar gharom mein bhi kabi ek aad go chillen, dan moet ik snel ingrijpen. Dus ham...
1: Moes door ghar mein chalega, loit?
0: Kabi, hem dikli, ik ga doen. Ja, ik weet niet waar ze vandaan komen. Is toch
1: wat met jou, hè?
0: Nee, hamar gharom safa, hey, maar hey.
1: Ham na biswas karila.
0: Hoe veldmuis, die als een klein gaatje vinden, hey. Of je hebt je deur, toevallig op een tuindeur, koldele raad of keer voordeur. Hey, voor je weet zijn ze binnen.
1: Maar ghar mein kabhi moes na hai cha.
0: Oké, maar goed.
1: Hamne nahi to kaise safa kare ghar wa. Hum aake raat ke controleer karenge. Dus ik kom s'nachts daar aan. Ik loop daar rond. Ik zie alleen maar muizen en ratten. Om echt waar. Ina he jhoot. Ina he versinsel. Ina he ga overdrijf karila ham.
0: Maar ik heb nergens op het nieuws gelezen. Dit is voor het wat ik hoor van jou op Ujala.
1: Dus ik zie plotseling een man lopen.
0: Ha.
1: Met een hond.
0: Arre?
1: Maar hij een grote hond. Hè, en hij heeft die hond Godi genomen. Hem zo je hem ja kakerega. Wat is hij aan het doen?
0: Dat wordt een ratonke.
1: Die hond begint natuurlijk achter die ratten aan te rennen. Het gaat gewoon links, rechts, overal. Begrijp je?
0: Ja,
1: dus die hond wordt helemaal wild ervan.
0: Ja.
1: Dus die man, Bichara, die toerist, die heeft zijn hond opgetild. Uit hij naar Pautra, Bichara. Want anders was die hond te wild.
0: Ja, maar Schiphol moet toch hier iets aan gaan doen? Want dit kan toch niet?
1: Het is toch belachelijk.
0: Het is ook sowieso geen goede visitekaart. Van, hé, Hamaila, Schiphol, weer Nederland mee. Kan niet dekila. Moes, ratten zie ik.
1: Ik wil restaurant, hè. Ik wil gewoon restaurant mee. Ja, Awega inspectie. Of hoe dik lees gewoon Moes, Kito Kuch.
0: Klaar.
1: Dan krijg je een boete of je moet dicht of weet ik veel wat
0: direct,
1: allemaal.
0: Ja.
1: Schiphol. Ze durven het niet, hè, om het dicht te zetten.
0: Ja.
1: Ze kunnen... Hé, hoe lukt jullie nou een bedrijf, collega? Rattenverdelgers.
0: Kijk, ik krijg direct bericht. In privébericht waar eigenlijk, hè. Ja, Lloyd. Lloyd Anand heeft gelijk over de muizen.
1: Ja, of, zie je. Schiphol.
0: Of i kamker is Schiphol. Die Janse
1: keer. De man lie.
0: Maar het staat nergens op het nieuws. Ik hoor het bij Ujala nu.
1: Dik let op, wij zijn nieuwsmakers.
0: Nieuwsmakers, oké. Okay,
1: hier moet je zijn om het te horen.
0: Oké.
1: Arsenal ke hulde ging trouwens.
0: Oh ja, trouwens.
1: Heb ik mee kunnen maken.
0: Oh, Liverpool, Arsenal, Londen.
1: Arsenal. In Londen zelf.
0: Ja.
1: Dus dat was wel heel leuk. Heel Londen, helemaal Arsenal gekleurd. Helemaal, hè?
0: Jij
1: prachtig,
0: ook.
1: Echt. Geen incidenten, geen noemenswaardige problemen. Heel erg leuk. Zoveel mensen die ervan genieten van voetbal.
0: Jammer dat ze niet de Champions League hebben gewonnen.
1: Nee, dus Champions League heb ik ook in Londen mogen zien. Maar je kwam geen enkele pub meer binnen, hè?
0: Nee.
1: Alles helemaal chockvol.
0: Ah, maar ja, dat is toch niks voor jou, hè? Een pub.
1: Nee, maar ja, je wil die wedstrijd toch zien.
0: Tuurlijk.
1: Weet je, we gaan niet naar Hongarije toe om die wedstrijd. Dus je bent in Londen, je denkt van, Londen, hè, Londense club, Arsenal gaat spelen. Ay, boy. Het naar Barca scherm bij hem tak liep hier. Toen had geer parie, maar scherm hoor je dikje.
0: Serieus? Zeker behoed chota raar scherm hoor, hè?
1: Behoed chota, mini. Want je kwam nergens binnen. Het was helemaal chok vol.
0: Anand, we hebben vaak hierover gehad. Sinds vorig jaar praten we over artificial intelligence. AI gaat ons, voor de mens, heel veel betekenen. En ik heb het vanmorgen nog naar jou een bericht gestuurd. Van Dick, AI kakerik naar Ghana is het YouTube Pehega. Ik vraag me af, als het een artiest zou zijn, hè? Die is op optreden kunnen, kan je ze optreden kunnen. Wie gaat dit doen allemaal? Het gaat heel snel allemaal. Alle ontwikkelingen.
1: Hele entertainment industrie, dus laten we het hebben over film en audio, muziek, gaat totaal veranderen, Lloyd. Totaal.
0: Maar kun je een beetje schetsen wat er gaat veranderen? Want kijk, de creatieve geest zit bij de mens.
1: Denken wij. Dus de mens beweert dat nog steeds, dat wij creatief zijn. Maar hoeveel mensen schrijven nog een gedicht zelf, Lloyd?
0: Weinig.
1: Niemand meer, toch? Want je gaat naar een van die dingen, ChatGPT of iets dergelijks. En dan zeg je, schrijf een mooi gedicht voor mijn moeder, want mijn moeder wordt jarig. En liefste moet je erin gebruiken. Ik veel. Je vult wat dingetjes in.
0: Je moet een paar prompts geven klaar. En dan pasboom heb je een mooi gedicht.
1: Bam. Dus hoe creatief zijn we, Lloyd?
0: We worden minder creatief. Dat is wel het nadeel van
1: AI. We houden onszelf voor de gek. Ja. We houden onszelf een beetje voor de gek.
0: Ja.
1: Dus je kunt het liever omarmen dan afstoten. AI is trouwens alleen maar een versterker, hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Verder niks meer.
0: Zeker.
1: AI doet niks anders dan versterken. Dus daartoe bolde je, je zet iets in de prompt en hij versterkt dat voor jou.
0: Ja.
1: He? Dus het is een amplifier, als het ware.
0: Ja.
1: Zo moet je het ook zien. Dus die creativiteit hoeft niet al te groot te zijn. Dus ik kan nu ook een nummer maken. Vroeger had je Lata Mangeshka nodig en Kishore Kumar. We weten het allemaal. Je moest een topzanger hebben, of zangeres, om een mooi nummer te krijgen. Tegenwoordig kunnen Lloyd en Anand ook een duet maken hebben. Ja,
0: werkelijk. Kan ik een stem op Barbie Saren.
1: Ik hoop dat ik dat nu op heb. Die nu op haar. Lloyd, kijk op mijn gana toe. Sorry. Die nu op haar. Zeg ik zo'n hey, is dit Lloyd? Maar dus iedereen komt aan zijn of haar trekken, wil ik bijna zeggen. Ja. Positief vertaald.
0: Ja.
1: Leef je uit, maak er wat moois van, zet het online. Wij maken op Ujala wel de selectie voor jou.
0: Ja.
1: Kijk, er komen zoveel liedjes uit nu. En ja, de komende tijd gaat het alleen maar meer worden.
0: Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen, elke dag dan denk je van, hey, ik kan ook in de moeilijkheid.
1: Je wordt overspoeld. Maar je weet niet meer wanneer je moet luisteren.
0: Nee.
1: Dus je hebt een dagtaak eraan om het te filteren.
0: Ja.
1: Dus wij doen die filtering wel hier op Udala voor jou.
0: Zeker.
1: Dus toen had je je online koje sunnevalo. Is vermoeiend.
0: Ujala
1: je ziet door de boom het bos niet meer.
0: Nee.
1: Udala pe hem ook filter karke, selecteer karke. Allermooiste liedjes. AI, het maakt niet uit, origineel, AI, whatever, je hoort het hier op Ujala Radio. Dit is de toekomst, daar gaan we naartoe.
0: Maar,
1: binnenkort krijg je een James Bond film, AI hè?
0: Oh ja, een James Bond AI? Na.
1: Ik zeg maar wat, Lloyd, een voorbeeld.
0: Dilwale Dulhania. Maar dat deed je wel heel... Ik vond het wel een hele mooie foto van jou, Arend.
1: Ik kan goed acteren, hè. Echt waar. Het is een mooi Ghanam geleerd.
0: Dus alle mensen die naar Londen gaan, mensen... Toelong bij eens en ik een foto beneden. En stuur dat ook naar ons toe. En de mooiste foto... Nou, dan krijg je een prijs van mij. Dus toen kabbelen bus op het jarje. Hoe noem je zo'n dubbeldekker, no?
1: Kom prijs die je toe.
0: Maakt niet uit, ik geef ze wel een prijs. Op 020-363-0808. Dat kan ook. 020-363-0808. Doe okay. Een mooie foto per hier, dan krijg je een prijs van mij. Maar dan,
1: win een Tesla.
0: Nee. Mijn Tesla krijg je niet. Maar Arend, hoe moet die foto eruit zien? Dus je moet op die dubbeldekker gaan staan. En dan moet je partner, je vrouw dan naar je toe komen.
1: Ja. Dus dat meisje moet aankomen rennen.
0: Ja.
1: Ortuba te beswaper beswa jahiga. Dus jij moet je hand uitsteken.
0: Ja.
1: Je moet half hangend buiten, je lever riskerend.
0: Ja.
1: Moet je dat meisje vasthouden?
0: Ja. Kijk.
1: Hamnai niet deel wel doen. Ja, ik kon een fantasiefilm hebben, patanaam.
0: Anand, zoon. Hamar Bhauji re Groningen. Hallo Bhauji, Yvonne Rosiek. Die woont in Groningen. Die luistert ook naar Koffie Chai middagshow. Het klopt dat er ratten zijn op Schiphol. Mijn neefje werkt daar en stuurt als hij nachtdienst heeft regelmatig filmpjes naar mij. Miga, dus jongen. Hey, we moeten wel wat aan doen aan die rat, hoor.
1: Dit noem ik Schiphol ratten.
0: Hé, hey, serieus.
1: Het zit vol met ratten daar.
0: Nou ja, je hebt dus echte ratten, hè? Echte ratten, maar je hebt ook andere soort ratten ook, hè?
1: Hamna bolila kushna.
0: Maar trouwens, die mensen zijn ook opgepakt, hè? Laatst, John Cable, witwassaker het haar Schiphol, hè? Chargene. Is dat een naamje of zo?
1: Chargene? Hamna niet kon bericht toe bolega.
0: Ja, nee,
1: die is het gewoon toe gaan.
0: Ik heb het op het nieuws gelezen.
1: Nu.nl
0: dat er 4 mensen zijn aangehouden die waren aan het witwassen en die van Suriname afkomstig zijn of iets dergelijks. Hij is de Kujra.
1: Vast wel. Maar
0: Yvonne Bhauji, ook een hele goede middag daar in Groningen. Hopelijk heb je een mooie weer.
1: Wonika,
0: hè?
1: Yvonne?
0: Nee.
1: Toen nam ik erin staan, ik afkorting, ik Wonnie.
0: Wonnie, nou.
1: Wist je dat niet?
0: Dat wist ik niet. Dat wist
1: ik niet. Yvonne, ik afkorting, ik als Wonnie.
0: Vandaag heb ik
1: een positie. Bhauji,
0: ik weet niet of jouw bijnaam ook Wonnie is, weet ik niet, maar dat zegt Anand. Maar hoi, zeg je.
1: Dus New York, mijn Lloyd, ik wil Tamasa, hoe wij zijn. Helemaal vers van de pers.
0: Daar komen mensen uit de riolen.
1: Echt. Wat is dat?
0: Maar wat zijn dat? Asielzoekers of zo?
1: Nee. Het is één groot raadsel voor de politie op dit moment.
0: Heb je een hele stad onder het riool, infrastructuur?
1: Ja. Nou ja, je hebt overal riolen. Dus wat zie je? Je ziet plotseling mensen uit een rioolbuis naar boven komen. Ze schuiven deksel omhoog. Midden op straat komen ze omhoog. Dus Kotubi, Sochega, Kahowega.
0: Maar hoe is het? Ik was Saharwega en ook een nietje, toch? New York.
1: Nou, het is een heel netwerk natuurlijk. Van rioolstelsel hebben ze beneden.
0: Ja.
1: Maar wat denkt de politie? Age Kotugel onderzoek kreeg van Isab Kakarega, de meer nietje. Hebben ze een bom gelegd? Hebben ze iets gesaboteerd? Hebben ze iets kapot gemaakt? Nou. Ze hebben niks kunnen vinden. Ze hebben FBI ingeschakeld, de slimste mensen bij de politie ingeschakeld. Helemaal niks gevonden. Nu is er een theorie die zegt dat die mensen georganiseerd het riool induiken op zoek naar kostbaarheden.
0: Hey?
1: Hoe vind je die?
0: Hey?
1: Dus ze hebben gezegd, koje riooluame कि कोई अपन सोना लाश कर देस, कोई घरी लाश कर देस, कोई ऊ लाश कर देस, रियोलुआ में खो जाएगा सामान. दैट इज द थ्योरी ऑफ दिस मोमेंट. मा इट इज नॉट नीट हेलमल डुइडलक ऑफ इट एच सो इज ऑफ नीट.
0: न्यूयॉर्क
1: के तमाशा
0: होइस के. मा इक दाग मेर aan mensen die geen dak boven hun hoofd hebben dan.
1: Nee, dus dat is het niet. Dus dat is het niet. Dat is het niet. Dus kennelijk ja, is dit een of ander ja. Raasje nu in New York, na je in New York.
0: Na meneer Trumke, dit is precies. Dan word ik op de luchthaven daar aangehouden van hey, Tona Mahabirega. Word ik allemaal, hey, dan enorm hang, mino.
1: Weet je, nee, maar jij bent niet de enige, Lloyd. Weet je dat er heel veel mensen zijn die nu niet meer naar Amerika willen gaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Of WK,
1: niet, alleen omdat ze, niet alleen omdat ze Trump niet mogen,
0: nee.
1: Maar ook omdat ze bang zijn.
0: Ja.
1: Van zometeen kom je daar een of ander waardeloze controle. De politie daar was al vervelend in Amerika.
0: Ja.
1: En irritant en agressief en racistisch ook. Hè? Dus ja, dan denk je drie keer na. Van ooit aan deze op vakantie.
0: Ja.
1: Libatori.
0: Nee, Libatori. Ik ga blijf hier. Als je naam loopt, ik hier samen. Toen op vakantie ben je zo'n wel op, prijs zo'n wel op vakantie ben je, behoud warm riga en ieder onder jagra hoe, larai hoe, oorlog riga. Dus maak wel de juiste keuzes om op vakantie te gaan als je op vakantie wilt gaan, toch?
1: Nadjeje, aanbolin nadjeje. Trouwens, het wordt bloedheet dit jaar. Zo'n wel op, Hamsurus en Bolchukli. Hoeveel maanden terug heb ik dat gezegd?
0: Nou ja, misschien een half jaar geleden heb je dat al
1: half
0: gezegd.
1: Jaar terug,
0: half jaar terug heb je dat gezegd. En als
1: omdat,
0: je ging,
1: omdat dan. Maar hier laat je gewoon toch, Lloyd?
0: Maar je doet maar een heerpareg.
1: Dus dat weet je het wel, toch? Maar nu heeft WHO ook gezegd, hè, van het wordt bloed heet dit jaar.
0: Wat moet je dan doen? Moet je airco aanschaffen?
1: Je moet airco plaatsen.
0: Airco plaatsen, want toen naar Soetpeer raadden we, als je toe raadde
1: naar Soetpeer. Garam dis me. Garam dis me, sap koi airco ba. Althans, als je een beetje, hè, thoras paisa to kega, dan heb je een airco. In Nederland hebben heel veel mensen geen airco nog, hè?
0: Nee.
1: De laatste jaren neemt het wel toe. Maar ja, ik geef je één advies. Geef die 1.000 euro of 2.000 euro uit en zet een airco.
0: Ja.
1: Want allemaal heet.
0: Je hebt het nodig. Tormaibab
1: ke eigen ghar je baego. Na juru ke ghar, eigen ghar ba je. Dat toen waan pe bhi airco lagwa de van maibab khati.
0: Dit is wel een hele goede advies. Doe het nou. Want het je toen nou raadbaar zoet bij je, dan heb je geen rust. Dan overdag ben je chagrijnig, wagera. Door die nuik harabotje. Dus neem die airco, investeer een beetje en doe dat nou maar.
1: Airco is geen luxe meer.
0: Nee,
1: Airco is een must have. Jij zegt ook,
0: het is geen eerste levensbehoefte, maar het is wel secundair.
1: Jawel.
0: Het is wel secundair. Jawel. Het is secundair. Het is secundair.
1: Hey, voor mij is het eerste geluid. Maar kijk, ik
0: jij bent apart.
1: Als je kunt regelen, regel het. Klaar. He? Leuk. Trouwens, mannen hebben het zwaar, he, op dit moment. We hebben het vaak over gehad.
0: Let op wat je zegt. Let op wat je... Mannensfeer, kebarimen toe.
1: Jonge mannen verkeren in een existentiële...
0: Wat een moeilijk woord te worden. Ik zou het niet eens kunnen uitspreken nu.
1: Existentiële crisis.
0: Ook een mannelijk kontje, hè?
1: Jonge mannen verkeren in een crisis. Laat wordt wel overslaan, Kadeja. Ik word jabber crisis mee. Want ze vragen zich af, wat is hun rol nog? Wat is hun positie nog in de maatschappij?
0: Als je als man niet weet wat je positie is, dan ben je...
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar dan ben je onzeker van je zaak. Maar vrouwen, jonge vrouwen, dames, jonge meiden... Die halen de mannen links en rechts in. Op alle fronten. In het onderwijs, in carrière, in stabiliteit. In alles zijn mannen ingehaald. En die mannen...
0: Mooi wel.
1: Pahile jaike samen voetbal kele met mannen alleen. Als je nu naar voetbal gaat, spelen meisjes ook mee.
0: Ja.
1: Ook daar hebben ze hun territorium verloren.
0: Ja. Ik moet zeggen dat ik dat kan bevestigen.
1: Ja, op de universiteit, HBO. Ga maar kijken, overal heel veel meisjes.
0: Ja.
1: En hun eerste banen zijn allemaal perfect. Ze hebben hoge salarissen.
0: Ik ben trots op die dames.
1: Ja, maar mannen, let op jezelf. Investeer in jezelf. Ook jij moet je plek vinden. Ik weet het. Het is niet meer zo makkelijk zoals vroeger. Maar ga geen macho gedrag vertonen. Dan ben je nog verder van huis.
0: Dus je zegt maar, tegen al die jonge mannen, al die mannen, jongens, zeg je van zoon abnike soet haar. Na iedere jaar komen we, maar...
1: Voel je niet verloren.
0: Doe je
1: ook
0: best.
1: Ook voor jou is er een plek. En je moet alleen je plek even verwerven en zoeken, hè, Lloyd.
0: Maar kijk, waar is het fout gegaan?
1: Je hoeft niet dominant te gaan doen. Je hoeft niet macho te gaan spelen.
0: Die mannen die macho willen spelen. Maar waar is het fout gegaan? Waarom zijn de vrouwen...
1: Het is niet fout gegaan, het is goed gegaan.
0: Oh, oké.
1: Vrouwen hadden een achterstand. Vrouwen werden onderdrukt. En mannen waren de baas. Ja. Dus dat is juist goed gegaan. Ik ben juist blij met deze ontwikkeling. Alleen we moeten wel oog hebben voor die andere kant van de zaak. En dat is dat mannen daardoor onzekerder worden.
0: Maar dan heb je het volgende probleem aan. Dus je Chaudian is na hoogopgeleid Riga, toch? London Pietje Riga. Dan heb je wel een grote probleem, hè?
1: Nou, mannen moeten dat leren accepteren nu.
0: Ah.
1: Mannen zullen moeten accepteren dat die vrouwen een betere baan hebben, maar hoger opgeleid zijn.
0: Hoe gaat het met de communicatie dan?
1: Dus mannen hebben jarenlang, decennia, eeuwenlang geleerd dat zij leading zijn in een gezin, in een relatie.
0: Ja.
1: Maar dat is aan het veranderen.
0: En
1: mannen die daartegen stribbelen, die hebben zichzelf ermee.
0: Omdat
1: de maatschappij vroeger zo was, toch? De maatschappij is nu anders bij jou.
0: Maar zo, die vrouwen, toch, die meisjes, hoog opgeleid zijn, en die willen een partner zoeken.
1: Je zoekt wel iemand die een beetje past bij je, toch? Qua carrière, misschien qua opleiding ook. Maar in elk geval, die klik moet goed zijn. En als er een te grote kloof is soms, Lloyd, dan le ego ba professor, ego ba kassamedewerkster. Ik geef een extreem voorbeeld. Dan kun je soms niet praten met elkaar over allerlei dingen.
0: Dus dat.
1: Dus dan zoek je liever iemand die klein beetje... Maar je hoeft niet beide een professor te zijn, toch, Lloyd? Dat hoeft toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk niet. Maar, goed,
1: maar als je maar met elkaar kunt praten over dingen...
0: Want
1: dat
0: is belangrijk, toch? Dat is toch belangrijk, dat je met elkaar kunt praten? En als je dat niet kan in een relatie... dan denk ik, daar blij je iets van.
1: Kijk, waar mannen in moeten investeren, denk ik, Lloyd... is lief zijn, aardig zijn, genegenheid bieden... gentle zijn, een hoffelijk zijn.
0: Voor de mensen thuis, hè? Voor de mensen thuis die het nu net gemist hebben. Mannen, mannen, jongens, luister. Om aan een kontje boelegen.
1: Lief zijn, aardig zijn, attent zijn, hoffelijk zijn. Hoffelijkheid is heel belangrijk, Lloyd. Loyaal zijn, stabiel zijn. Dat zijn dingen die je moet hebben. Of je een diplomaatje meer of minder hebt, is niet zo belangrijk ten opzichte van je ego. Laat je vrouw accelereren. Als je vrouw universiteit heeft gedaan, academische titel heeft, bla bla bla, en jij hebt HBO gedaan, ik zeg maar wat. Of misschien minder. Is toch niet erg?
0: Is niet erg.
1: Als je van elkaar houdt, is prima, joh. Maar geef elkaar de ruimte daarin. Voel je niet beperkt, voel je niet... Omdat door salaris maar 10 jaar, door dat je salaris zijn 5 jaar, dan voel je je minder goed.
0: Het heeft ook te maken met acceptatie ook.
1: Zo moet het niet zijn. Je moet het accepteren. Weet je, dus, en daar zit het hele probleem in. Mannen, jonge mannen, willen dat niet accepteren. Omdat ze altijd hebben geleerd, wij zijn in de lead, ook als het gaat om geld verdienen. Maar ook in andere dingen. Maar dat is niet meer zo bij jou.
0: Nee, maar die ouders moeten ook dit, wat jij nu zegt, hè? Baap mij een beetje naar, laat jij je beter een keer barkhouden.
1: Nou, mijn baap om een keer barka rol killen, inderdaad, dat is opvoeding, Lloyd. Maar die jongens voelen zich al onzeker. En als je ook nog dit gaat vertellen, maar ja, luister, beta, maar jij moet de baas zijn, hoor.
0: Sorry, baper.
1: Gaat dat niet leren aan je zoon, hoor.
0: Maar ietsje wat abettelijk wel hoog, hè.
1: Abettelijk hoog, roods hoog, roods hoog. Elke dag.
0: Oké,
1: mee bijna, hoog. Jij bent de zoon, jij moet de broek aan hebben thuis en niet je vrouw.
0: Door wat je hem opnemen, Karteliertje?
1: Hem durf, Karila, bolek. Om te gewoon durf Karila moeilijk.
0: Hey, maar ik toen behoed durf krijgen. Maar goed.
1: Mag een kooike naar beneden Karila, ja.
0: Nee. Bij Ujala zijn we heel beleefd. We zijn niet net als andere stations of wat dan ook. Amlok op dat niveau benaar Jaila. Ik heb trouwens één ding gemerkt. Hè. Afgelopen week, ik hoor nieuwsrijd.
1: Hey, jij doet echt gewaagde uitspraken, hoor, Lloyd.
0: Ik durf het te zeggen.
1: Hou je bij jezelf.
0: Ja, nee, precies. Ik hou het bij mezelf.
1: Je durft gewoon.
0: Ik durf gewoon. Maar zo'n ham durf okay. Ik heb hierboel. Ik heb laatst ik nieuws declareren. Het was op social media. Ik wil Hindustani. Ik wil belangrijke persoon van Suriname. Keer kabelen. Racistische uitingen heeft hij gedaan. Een zakenman in Nederland. Dan denk je van ja, hey, hamlok wie Hindustani. We kunnen wel zeggen van die ikwajat wa hamlok ejare, maar ki hamlok hi ikwajat ja kib hijarila. En dan denk je van ja, jongens, doe het een beetje genuanceerd. Nui na is een openlijk bedja, toch?
1: Ja, hamna volg ik een likontje over te bolega, maar ik begrijp de essentie. Ki koi Hindustani beleda karisba kafrilogan.
0: Ha.
1: Begrijp ik het?
0: Ha.
1: Dus ik weet niet wat er is gebeurd en wie wat heeft gedaan in welke context.
0: Nou, doet er niet toe, maar dat leg ik wel
1: Maar het is wel waar, Lloyd. Kijk, John Kafri Loganba, die hebben echt ook een hekel aan Hindustanen. Echt waar.
0: Ja.
1: En die Hindustanen hebben omgekeerd ook een hekel aan Kafris.
0: Ja.
1: Alleenig, het moet niet de boventoon voeren, vind ik ook. Je woont in één land, je komt uit één land, je bent één volk. Kom op, joh. Ga een beetje normaal met elkaar om. Kijk, dat je misschien niet met elkaar wil trouwen of iets anders, een diepere relatie, dat is wat anders misschien. Maar je hoeft niet lelijk te doen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Accepteer elkaar gewoon zoals je bent. En als je de ander aardig vindt, dan is het prima. Dan kun je ook trouwen met elkaar. Maar soms zijn die cultuurverschillen een beetje groot. Dus ik snap wel dat er vanuit de basisgedachte iets is van luister, een Hindustaan zou makkelijker zijn.
0: Mm.
1: Omdat dat andere een vreemde is, toch?
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat die andere beter of slechter is. Mm. Alleen vanuit daar ontstaat dus die racistische gedachte altijd.
0: Ja.
1: Van, zoals ik ben, zo moet je zijn. Dit is beter.
0: Ja, we moeten daar gewoon vanaf. We moeten echt hier vanaf en niet elkaar beledigen.
1: Alleen,
0: of wat dan ook.
1: Het is er. Iedereen maar, die beweert dat het er niet is, die liegt gewoon.
0: En het is in beide groepen ook. Hè? En daar moeten we
1: in
0: echt vanaf.
1: Volop. Ik heb vanaf. Het aan de lijve meegemaakt, Lloyd. Vroeger dacht ik van Sunna. Vroeger dacht ik van, hey, Hindustani, het Rajada, racistisch, ja, soms. Forget it. Al die groepen zijn dat. Allemaal.
0: Ja.
1: Allemaal. En zodra je niet een van hun bent, qua uiterlijk of qua cultuur of qua taal of weet ik veel wat, dan wijk je af.
0: Ja.
1: Alleen een Hindustani, wat je dus maar van perspectief zegt. Ik doe zo'n groep Bakrao, weet ik veel wat. Die praat vanuit hun dingen.
0: Ja.
1: Perspectief. Maar dat wil niet zeggen dat de een beter is. Geloof me, heet je jwa, Lloyd. Heet je jwa, exact. Dus een Hindu zal zeggen dat ook er geloof ze mooi bij. Een moslim zal zeggen dat ook er geloof ze mooi bij. Een christen zal zeggen ook er. Dus het is maar toevallig waartoe je behoort, tot welke groep.
0: Ja.
1: En vanuit die groep geredeneerd is die van jou het beste. Ja, logisch.
0: Hè?
1: Maar mag die andere ook bestaan?
0: Zo is dat. Karikatur Dekila, dan denk ik dat we nu een eind aan moeten maken aan koffie, chai en championship.
1: Siksha.
0: Gyan ke batra.
1: Morgen of overmorgen praten over champions dan?
0: Dan praten we over, of wil je toch iets kleins toelichten over champions, Oranje?
1: Nee, vanavond natuurlijk de wedstrijd.
0: Ja.
1: Een oefenwedstrijd tegen Algerije. Dus ik ben wel benieuwd naar nieuwe jongens die mee gaan doen. Summerfield bijvoorbeeld, nou, best wel leuk om te zien.
0: Ja.
1: Wiever speelt na lange tijd weer, vind ik ook leuk. Vorige keer, voordat de selectie er was, heb ik het ook gezegd, Lloyd.
0: Ja.
1: Redelijk grote kans. En ik hoopte toen dat Wiever werd geselecteerd ook.
0: Ja.
1: Summerfield stond ook op het lijstje overigens. Dus het is hartstikke leuk. We gaan het allemaal zien. We gaan het beleven de komende dagen.
0: En het staat vast dat Nederland kampioen wordt.
1: Zo goed als.
0: Zo. Hey,
1: mooi seringje.
0: Anand, dankjewel. En er is een nieuwe nummer. Ja, voordat je ophangt. Ophangt. Wat zeg ik nou? Ophangt. Ik bedoel, voordat je hier weggaat uit de studio. Iganwa Higa van Arijit Singh is een geweldig nummer. Abbe Moises
1: Lee. AI. AI?
0: Nee, dit is geen. Nee, dit is Arizona.
1: The real thing?
0: The real thing, ja.
1: Oké, we gaan genieten.
0: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel, mooi zijn hier. Bye bye.
0: Bye bye. Ja, de gaan we zo heen. Ujala's Coffee Jai Middagshow.

inflatie, het warmer weer, de WK-voorbereiding van Oranje, de groei van internationale treinreizen, de diplomatie rond Iran, de rol van India op het wereldtoneel, technologische ontwikkelingen in Azië en hoopgevend medisch onderzoek met betrekking tot alvleeskanker. Alvleesklierkanker. Dit was Ujjala's Midday Coffee and Chai. Vandaag hadden we het over de stijgende inflatie, het warmer weer, de WK-voorbereiding van Oranje, de groei van internationale treinreizen, de diplomatie rond Iran, de rol van India op het wereldtoneel, technologische ontwikkelingen in Azië en hoopgevend medisch onderzoek met betrekking tot alvleesklierkanker. Dit was Ujjala's Midden.

En die kassing, onthoud vandaag één ding. Ik situatie onthouden. Niet alles wat belangrijk is, staat in de headlines. Soms zit het mooiste nieuws in een vriendelijk gebaar. In een vriendelijk gebaar, een goed gesprek of een onverwachte glimlach. Hasna. Geniet van je middag en blijf luisteren naar Ujala Radio en Iganma. Doorgaat in full hampish kandikoyarehe. Arijit Singh, filmkanaal Cocktail 2, Tushko. Voor je man, voor je vrouw, voor je vriend, voor je vriendin of iemand die je leuk vindt.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het OM eist zelfstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in de reserveringssystemen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika, eerder die